0: Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen geregeld buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje en Kroatië, maar ook in Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Warrow en zilver naar de Britse Keely Hodgkinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Langen op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 15 tot 21 graden. Komende dag in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Maar inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. En daarna volgt dan een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan ook een bui vallen. Het is 15 tot 21 graden. Komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

We onderbreken de uitzending voor een melding over een spookrijder. Rijd je op de A18 Zevenaar Varsseveld, dan kom je tussen knooppunt Oud-Dijk en Doetinchem een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A18 Zevenaar Varsseveld, dan kom je tussen knooppunt Oud-Dijk en Doetinchem een spookrijder tegen.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagelijkse klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wie is daar? Wie klopt er op de deur? Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Jan?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, is het wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om iedereen wakker.

hartelijk welkom bij Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Gisteren was het hartstikke warm, hè? Zo, een hagedisse dag. Die had het wel naar de zin. En in 2003 was er een grote stroomuitval in een groot deel van de Verenigde Staten en delen van Canada.

En gisteren was 1996 de dag dat de NOS rechtstreeks de opening uitzond van de Amsterdam Arena, het huidige Cruijffstadion. De eerste artiest die mocht optreden was Toto-tijdzangeres Treintje Oosterhuis. En ze zong de hymne De Zee door Joe Huber.

0: jezelf.
1: De Wekker Bakker Weekend Soundtrack.
2: Soms een hele verzameling van één artiest in de week terugziet, is dat heel mooi. Neem liedjes als Crazy uit 1991 en Kiss from a Rose uit 1995. Dan denk je meteen aan Seal. En een Britse zanger die geboren werd uit een Nigeriaanse moeder en zijn vader, een immigrant uit Brazilië, heeft van alles meegemaakt in zijn leven en ging op een gegeven moment eind jaren 80, begin jaren 90 doorbreken toen die Killer van Adamski zong en toen daarna zelf platen ging maken. Een van de mooiste liedjes die ik ooit van Seal heb gehoord is Love's Divine.
3: Then the rainstorm came over me.

0: Tielemans. Die speelde op Thuisben van Hans de Boy.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Het is zaterdagmorgen. We worden langzaam wakker, pakken een kopje koffie en zien wat er allemaal om ons heen gebeurt en is gebeurd. Als we naar gisteren kijken, dat was de geboortedag van David Crosby. Je weet wel, van Crosby, Stills, Nash en Young.

your children well. Crosby, Stills, Nash and Young. En dat brengt me meteen bij het volgende eikpunt. Want in 1969 was vandaag de eerste dag van het Woodstock Music Festival. Oh, oh, dat heeft wat teweeg gebracht, hè. Als je ziet wat er voor artiesten allemaal optraden. Crosby, Stills, Nash and Young. Maar ook Joe Cocker met With a Little Help from My Friends. En ja, Woodstock is de geschiedenis ingegaan als het festival der festivals. En dat is wel terecht, vind ik. De Woodstock Music and Art Festival.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: this melody.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Vandaag met Lou Rawls, die goed bevriend was met Sam Cooke. Samen in een gospelkoor zongen. En op een gegeven moment ging hij platen maken met Les McCann, de pianist. En won al op vrij jonge leeftijd een paar Grammys. En het ging maar door totdat hij in 1976 echt doorbrak wereldwijd. Met het album All Things in Time.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

Hij scoorde hiermee een groot aantal hits met het album in de jaren 70. Ging ook films maken, trad onder andere op in de Blues Brothers 2000 en Baywatch Nights.

Lady Love, Lou Rawls. En eigenlijk als je daarna luistert naar die fragmenten, dan besef je hoeveel rust Lou Rawls in zijn stem had. En dat hoor je ook in You'll Never Find Another Love Like Mine, Lou Rawls.

Baby, what a big surprise. Chicago. Oh, die hebben toch wat hits gescoord. En als je ziet welke liedjes daarbij zitten, dan word je soms stil. Dan denk je van, één band met zoveel hits is wel heel erg mooi. Brengt ons aan het eind van het eerste uur van Weggewakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Nog veel moois te gaan en veel muzikaals te genieten. Dus ik zou zeggen, kopje koffie halen. Dan gaan we even kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal aan het gebeuren is. Middels het NOS nieuws. En dan zijn we terug met het tweede uur van Weggewakker Weekend. Op naar het nieuws met Peter Sarstedt. And where do you go to, my lovely?

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
18: geeft ruimte.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is die waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Drie schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: 1964, lichtjaren geleden. I could easily fall in love with you, Cliff Richard.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: En dat is deze keer Keith Urban. Die heeft Michael McDonald erbij gevraagd. Dat kun je wel goed horen.

0: dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van...

0: Eind jaren 70 ging iedereen naar de bioscoop om te kijken naar You're the One That I Want, John Travolta, Olivia Newton-John, Grease.
1: De oude bekende.
0: En er gingen in Frankrijk heel veel mensen kijken naar Hervé Villard. Groeide op in een weeshuis en won op een gegeven moment een grote onderscheiding in Frankrijk. De prijs voor bijdrage aan de Franse cultuur. En dat was vooral gebaseerd op zijn grote hit Capri Sefini, Hervé Villard.

0: Hey Jan, ja. Het is een noordstentaat voor de Vlaamse klassiekers, hè maat?
1: Ja. De Vlaamse klassieker.
2: Naar level 42 en Hot Water zijn we toe aan de Vlaamse klassieker. En op dit moment is de VRT en België op televisie bezig met de verkiezing van de zomerhit van 2026. Ooit was dat Margriet Hermans met Lekker Blijven Hangen. En een van de kanshebbers nu is Meteor en Nooduitgang.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

en McNeil. Gemaakt door Hans van Hemert. Lied het ons na. How do you do? Een groot hit. Bijna een wereldhit zelfs.

Man. En, een grote hit. En een leuk liedje ook. De schatkamer van de man die werd geboren in Santo Domingo, derhalve dus van de Dominicaanse Republiek, componist en zanger en impresario Juan Luis Guerra.

klanken van Juan Luis Guerra. En in de schatkamer lopen we van kamer naar kamer en vinden we links en rechts een fragment van de muziek die hij maakte. En hij zong niet alleen dit soort repertoire, maar hij ging ook op een gegeven moment naar Boston en studeerde aan de Berklee College of Music. En hij veroverde daar het diploma jazzcompositie. Dat zou je niet gelijk zeggen als je naar zijn liedjes luistert, hè?

Donovan en Colors. Hartstikke goede plaat eigenlijk. En, van de week keek ik weer eens naar mijn platenarchief en kwam een liedje tegen wat we vroeger niet makkelijk vonden om na te spelen. En dat moesten we wel, want we waren een top 40 beetje eigenlijk in het begin. Every Time I Think of You van de Babies. Dat was een moeilijke. En als je nu terug hoort, is die zo

of Bass. Breng ons aan het eind van de tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. We gaan eens kijken om ons heen wat er in de wereld allemaal aan het gebeuren is, middels het NOS-journaal. En dat doen we met Billy Ocean. Die gaat zijn auto starten en zegt: "Get out of my dreams, get into my car."

0: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
2: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Malmere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn nu 37 natuurbranden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel op zo'n grote schaal in. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Tijdens het spoeddebat gisteren over de stikstofuitstoot van de pluimveehouders in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij de discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. De Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Zij pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

van Max op NPO Radio 5. Fijn dat je luistert. En een van onze vaste luisteraars had een verzoekje voor Aerosmith. En dat draaien we niet zo vaak, maar het is wel mooi. De themasong van de film Armageddon. I don't want to miss a thing.

0: ballad noemen. I don't want to miss a thing, Aerosmith.
1: Het wekker-wakker-weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, het is een belangrijk weekend, want vandaag, nee, morgen... wordt Rocco Granata 88 jaar jarig.

0: geweldig. En dat was een wereldhitje om Marina. Rocco Granata heeft morgen een feestelijke dag. En wij misschien ook wel, want Frans die heeft het weer uitgeplozen. Goedemorgen.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Zeg, het was gisteren wel een beetje erg warm, hè?
1: Ja, dat was niet leuk.
0: Nee, dat was niet lollig, nee.
1: Niet aangenaam, ja.
0: Je liep buiten tegen een muur van hitte op.
1: Ja. Ja, dat is net alsof je op tropisch eiland rondloopt. Ja. Hè? Maar dat is toch hier anders, hè? Tropisch Texel ook zelfs.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat zei laatst iemand. We reizen de hele wereld over om overal in hoge temperatuur in de zon te zitten. En nu hebben we het hier en dan beginnen we allemaal te piepen.
1: Ja, nee, nou, maar hier krijg je het gewoon gratis. Ja. En anders moet je het kopen, hè?
0: Ja, kun je wel zeggen, ja. Zeg, waar gaat het worden?
1: Nou, als we kijken naar vanochtend. De zon laat zich af en toe al zien. Vooral in het westen en noorden zijn er buien. Lokaal met wat onweer erbij. Wind is zwak tot matig, komt uit het noorden. Luchtvochtigheid, daar moeten we wel even naar kijken. Want die gaat stevig omhoog in de loop van de ochtend. En zeg maar alsof je in een sauna wat water op het vuur gooit. Weet je, het wordt echt heel broeierig ineens. Ja. Vanmiddag dan blijft het op veel plekken droog. Vanuit het westen breekt wel de zon door. In het noorden is het aangenaam. Met zo'n 21 tot 23 graden. Het midden van het land 24 tot 28 graden. Ja, alleen het zuiden en zuidoosten die krijgen opnieuw een tropische 30 tot 33 graden voor de kiezer vandaag.
0: Echt waar?
1: Ja, vanmiddag. Vanavond een mix van wolken en zon. Overal droog, de noordenwind neemt af en halverwege de avond is het best aangenaam weer, 19 tot 23 graden. Vannacht brede opklaringen, er staat weinig wind, het koelt af naar zo'n 14 tot 18 graden. En dat is dus eindelijk ideaal om weer even de ramen en deuren open te zetten, hè, om even die warmte eruit...
0: Ja, dan moet je de wekker voor zetten bijna tegenwoordig.
1: Ja, bijzonder. En je kan eindelijk weer eens een keer lekker onder een dekentje slapen zonder dat je je bed uitdrijft. Hè. Dat scheelt wel, ja. Morgenochtend, dan wisselen wolken en zon elkaar af. Op de meeste plekken droog. Alleen in het noorden kan er wat regen uit dikkere bewolking vallen. Morgenmiddag breekt vanuit het westen de zon weer door. Wind is zwak tot matig, komt uit het noorden. Temperaturen langs de kust 21, 23 graden. Midden van het land 24, 25 graden. Het zuidoosten 26 graden. Kortom, perfect weer om er lekker op uit te trekken.
0: Ja. Juist.
1: Alleen in het zuidoosten is het dan weer een tikkie aan de warme kant. Het is ook nooit goed, hè?
0: Ja, niet piepen nou, dit is oké.
1: Ja, oké. Morgenavond, dan is het half bewolkt. Dan is het ook droog. En rond zonsondergang morgenavond, dat is om 21:50... dan is het afgekoeld naar zo'n 16 tot 20 graden. Mm. Dus ideaal om je huis even weer te laten afkoelen.
0: Ik laat de ramen gewoon openstaan.
1: Gewoon doen, ja. Kijken we naar de komende werkweek. Maandag veel bewolking. In het noorden kans op een bui. Later ook vanuit het westen. In de ochtend eerst weinig wind. Later aan zee neemt die wind toe tot matig tot vrij krachtig. Temperatuur komt uit op 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. En ja, daarmee lijkt dan nou een eind te komen aan die vijfde regionale hittegolf.
0: Ja.
1: Dinsdag, dan is het weer echt aan het omslaan. Zwaar bewolkt en tijd voor de lang verwachte regen. Of buien. Alleen de grond is nog keihard en kurkdroog, dus het helpt niet meteen. Maar het begin is er wel.
0: Ja, vind
1: dus het gaat
0: ook
1: de goede kant uit. Ja. De wind is matig tot vrij krachtig, komt uit west tot zuidwest. Temperatuur 20 tot 24 graden. Kijken we naar de rest van de week, dan zien we een mix van wolken, zon, af en toe een buitje, oftewel licht wisselvallig zomerweer, zoals we dat wel gewend zijn.
0: Nou, ik vind goed nieuws wat je vertelt, hoor.
1: Ik kijk ook nog even heel snel naar de wat langere termijn. Goed nieuws, die extreme hitte komt voorlopig niet terug.
0: Beloofd is beloofd.
1: Beloofd, keihard, ja. 20 tot 25 graden, heel normaal voor de tweede helft van augustus. Je moet alleen wel af en toe je regenjas meenemen en ook niet af en toe je zonnebril vergeten, want de zon komt er ook af en toe nog wel door.
0: Ja, dus ik moet een heleboel dingen meenemen als ik naar buiten ga.
1: Nou, twee dingen. Regenjas en je zonnebril.
0: Ja, maar je vergeet het gauw.
1: Dat is waar.
0: Bedankt, Frans. Morgen, net zoals Rocco Granata, ook jarig, onze nationale held, Barry Hay. Hij wordt 78. Golden Earring zanger. En heeft ook wat soloplaten gemaakt. En dit was een goeie. When the Lady Smiles.

0: Sleeping, let me sleep. Fats Domino, when I'm walking.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Vandaag twee Nederlandse helden uit de Evergreen Top 1000. Non-stop, Stars on 45, dadelijk maar eerst Spooky and Sue en Swing on a Star.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Eigenlijk een leuke plaat met een orgeltje, wat je niet zo heel gek vaak meer hoort. Wat je ook niet zo vaak hoort op de radio, en dat zie ik vaak op de app verschijnen, is we draaien te weinig Robert Long. We vinden heel veel Robert Long fans. En dat gaan we nu eens goed maken. We doen het hier zo af en toe wel, hoor. Maar Robert Long heeft een rijke carrière gehad met ongelooflijk veel mooie liedjes. En dit is misschien wel een van de mooiste. Gevoelig gezongen, mooie tekst, kalverliefde, Robert Long.

0: echt uit voor Trini Lopez.
1: Country Roads.
0: In Country Roads vandaag een zangeres uit Nova Scotia, dus een Canadese. En er zijn niet zoveel grote Canadese artiesten. Leonard Cohen, Neil Young, Gordon Lightfoot en...

Brokenhearted Me en Murray, die het pad effende voor collega-zangeressen. Ook uit het Canadese Celine Dion bijvoorbeeld en Shania Twain. En Murray had een neus om mooie liedjes te zoeken die ze op haar hele eigen manier kon zingen. Zo

tekst eigenlijk. Could I have this dance for the rest of my life? Anne Murray. En haar muziek werd en wordt ook nog steeds veel gebruikt bij tv-series en bij films. En ze heeft heel wat Grammy Awards gewonnen. En staat in heel wat Country Music Hall of Fames. En dat is eigenlijk wel terecht, want Anne Murray is niet de eerste, de beste. En heel veel artiesten pakten haar liedje om er een eigen versie van te maken. Anne Murray was wereldwijd een hit met You Needed Me.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: de Sandy Coast en I See Your Face Again. Hans Vermeulen en Jan Vermeulen. Dit is het derde uur geweest van Wekkerwakker Weekend van Max op NPO Radio 5. En als we het derde uur gehad hebben, dan komt dadelijk natuurlijk het vierde uur. Maar we gaan eerst eens even kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal aan het gebeuren is. En dat doen we middels het NOS-journaal. Dus daar gaan we zo naar luisteren. En dan het vierde uur van Wekkerwakker Weekend van Max. En dat doen we met de Kings en Lola. Hartstikke live. Ja. Geweldig liedje.
1: I'm not sitting in a club, down an old so cold, where you drink champagne, the tissues start to roll. She walked up to me and she asked me to dance.

0: energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de Polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in langste lijn en omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
2: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In Tussen Kunst en Kitsch krijgt u antwoorden. Tussen Kunst en Kitsch, morgen om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. En het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Onder meer de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. Maandag dreigt een staakt het vuren van 60 dagen af te lopen zonder zicht op een vredesakkoord. Miljoenen Britten hebben een bericht op hun telefoon gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Het is de eerste keer dat de Britse regering deze maatregel zo groot inzet. Er woeden op dit moment in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op het Europese continent zijn er veel natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Botik van der Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van der Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak af van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. Het weer, zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm met 24 tot 32 graden. Morgen ook zon en wolken, maar meest droog en dan wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
16: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

En dan Felix Murders. En de man waar we nu naar gaan luisteren kwam uit de band Roxy Music. En ik moet zeggen, hij zag er altijd heel netjes uit. Met een kostuum en een das. En echt een rock'n'roll man optima forma. Waarvan je dacht van, is dat nou niet te netjes? Nee, dat was helemaal niet te netjes. Want het was een handelsmerk. Brian Ferry. Een gouden ouwe. Oftewel een hele mooie evergreen. Een lekker liedje. Let's Stick Together.

0: Shoes in Texas.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, dit is de kans van je leven om de plaat van je leven op de NPO luisterapp te zetten. Heb je zo'n liedje wat heel dicht bij je is gebleven door de jaren heen en waarvan je zegt, die wil ik wel graag weer horen? Laat het me weten via de NPO luisterapp en dan gaan we misschien draaien, er even over babbelen samen en je wint de Wekker Wakker Weekend muismat. Dat is niet niks, hè? En het is nog een beetje vakantie, hè? Hoewel in sommige streken ze maandag weer naar school gaan. Dan zit het er alweer op. Maar vakantie is ook wel een moment om een klein beetje feest te vieren. In de

1969, Fortunate Son van Creedence Clearwater Revival. Ja, hier moesten we allemaal erg op lachen, hoor, toen. Freek

0: weet je, het is weer zover. Dus hou maar weer kussens tegen je oren, want hier is weer Los Vos Live.
1: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder, hoor. Ik zit er wat harder.
0: Zonzakken voor de deur. Liggen.
2: Los Vos Live in de jaren 80, 90 en zelfs ook in de jaren 70. Maar ja, toen zaten we gewoon in de studio. Toen waren we nog niet op tournee, zoals dat heet. Dat gingen we later doen en dat werd heel succesvol.

Never marry a railroad man. Laat dat gezegd zijn. Dat vinden de railroad men helemaal niet leuk. De pianobar. Goedemorgen allemaal. Lekker, hè?

0: 3555, als je in de gaten hebt. Welke Evergreen ik ga spelen hier op mijn vleugel. Dus even kijken, ja, het werkt allemaal. 0800 3555. Ik zal er niet te veel van spelen, want je moet het eigenlijk meteen herkennen. Als ik dit doe, dan moet je het al weten. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Ja, goedemorgen. Met Jolanda uit de Was.
0: Jolanda, wat was ik aan het spelen?
1: Yesterday van de Beatles.
0: Het is toch bizar als je een liedje hebt en je doet alleen. Dan weet iedereen bijna welke song het is. Jij wint de Wekker Wakker Weekend Muismat en we gaan samen luisteren naar Yesterday.
1: Oh, leuk, geweldig.
0: Nou, geniet ervan, hè.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dank je.

0: voor uit 1974.
1: De plaat van je leven.
0: De plaat van je leven, die is vandaag voor Geert van der Heijden uit Wieringenwerf. Goedemorgen, Geert. Hallo?
2: Hallo, goedemorgen, Jan.
0: Ja, zeg, welke had jij bedacht?
2: Ik had bedacht van Frank Sinatra, I Believe I'm Gonna Love You.
0: Oeh, dat is wel een hele mooie, hè?
2: Ja, ik vind dat misschien wel het mooiste liedje wat hij ooit gezongen heeft. Vind ik tenminste, hoor.
0: Ja, ja, ja. En heb je er een speciale reden voor dat je het een mooi liedje vindt?
2: Nou, nee, maar ik luister graag naar Frank Sinatra. En, dan, ja. Deze die hoor je haast nooit op de radio.
0: Nee, en er zijn wel klachten dat er überhaupt te weinig Sinatra op de radio is.
2: Nou ja, dat valt nog wel mee hoor. Ja, ik hoor hem af en toe geregeld op Radio 5, dus ja, die heb ik altijd aanstaan.
0: Wij doen ons best hoor. En je hebt een mooie uitgekozen, vind ik. I'm Believe I'm Gonna Love You van Frank Sinatra. Geert van der Heijden uit Wieringenwerf, ik kan je er blij mee maken. Je krijgt de Wekker Wakker Weekend Muismat, zak wat leuks opzetten.
2: Dankjewel.
0: En je gaat genieten, denk ik, van Frank Sinatra. En
2: zeker weten, Jan.
0: I Believe I'm Gonna Love You, Frank Sinatra. Dag, Geert.
2: Dankjewel, Jan.
0: Dag.
2: Doei.
0: Fijn weekend.
2: Zelfde. Doei, doei.
3: As the morning casts a thousand bits of sunlight

De plaat van zijn leven. Geert van der Heijden uit Wieringenwerf. I believe I'm gonna love you. Frank Sinatra. En heel veel luisteraars vinden dat ook heel mooi, zie ik op de app.

0: Madness en Embarrassment.
1: Gaat
0: dit
1: nog heel lang duren of zijn we
0: er
1: nou eindelijk doorheen?
0: We zijn er doorheen, Omioop. 4 uur lang Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Met liefde gemaakt. En iedereen bedankt voor de reacties op de NPO Luister app. Hartstikke lief en leuk. En dadelijk Felix Meurders met een heleboel leuke dingen. Dus, en daarna Angela. Blijf lekker bij ons. Dan hoor je de hele dag de mooiste evergreens. En dat de tijd vliegt, dat weten we zo ondertussen wel. Want in 1982 kwam de eerste cd uit. En daar waren walsen van Chopin op te horen. De klassieke afdeling, maar ook een popgroep. En dat was Dire Straits. Wees lief voor elkaar. Wij zijn de volgende week weer.

0: Samen Max.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Goed, het is gelukt.
17: Wat is er gelukt?
18: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
17: Fluitje van een cent dus?
18: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Momere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 kostbare schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De Italiaanse politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouweel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Tellen Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de 1e ronde. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen ook nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 5.

0: recordar. Hello,
1: it's me. FM op 5. Hello, BNN Vara. Is it me you're looking for? Felix Murders.
2: Hallo, op dit station passeren elk moment van de dag de nodige treinen. Stap erin en je voelt het avontuur. Ik ga weer een ritje met de Love Train. Ga je mee? Oh.

Down with the Love Train, elke dag om, ja, een beetje laat natuurlijk, want de liefde moet dan nog geboren worden. En er zit van alles en nog wat in die trein. Net zoveel vrouwen als mannen natuurlijk. En dit heet uitgestelde liefde.

0: is wat als je dat afvraagt. De Shirelles uit de Verenigde Staten van Amerika. Toch compleet met orkestbak. Er alles trop en dran. En natuurlijk weer, zoals elke FMO 5.
1: Guten Morgen, Felix. Jawohl. Ich würde sagen, wird es nicht Zeit für eine weitere großartige deutsche Schallplatte?
0: Inderdaad, ik heb een Schallplatte gevonden van een Jan Delay. Kende ik niet natuurlijk. Featuring Materia. Dat heet ook in het Duits featuring. Merkwaardig. En Jan Delay wordt dinsdag over een week 50. En zijn echte naam luidt Jan Philipp Eisfeld. Hij is een bekende Duitse zanger, rapper en songwriter. En hij staat bekend om zijn unieke, deusachtige stemgeluid. En zijn muzikale mix van hip-hop, reggae, funk, soul en dub. En is geboren en getogen in Hamburg. Hij werd in de jaren 90 bekend als lid van de invloedrijke Duitse hip-hopgroep Beginnen. Misschien ken je het wel. Ik draai van hem het nummer Eule. In feite niet alleen van hem, maar ook van Materia. Ze brengen het samen en de grote vraag is natuurlijk, wie is die Materia?
2: Materia is een deutscher rapper, der zich ook Marzimoto nennt.
0: Oh, nog een keer?
2: Materia is een deutscher rapper, der zich ook Marzimoto nennt.
0: Materia, ook wel Martimoto genoemd, is een Duitse rapper geboren in Rostock. Hij is 43 en Materia heeft al heel wat successen op zijn naam staan. Dit zijn Jan Delay en Materia in het nummer Eulen.

0: Ik moet zeggen, ik vind het wel een leuk nummer. Uilen, oftewel uilen, een ode aan de nachtuilen. Mensen die nadat de cafés dichtgaan nog even naar een club gaan en dan doorgaan tot 's morgens vroeg. En dat zingen dan Jan Delay featuring, zo heet dat ook in het Duits, Marteria.
1: Dit is FM op 5.
0: Ik dacht, hij komt nooit. Ja, dan hoor je een paar akkoorden en eigenlijk weet je meteen hoe laat het is. Reggae, zonder bij, het tempo gaat omlaag en voor je tweet sta je vanzelf mee te bewegen, zoals ik. En daar is vandaag in Amsterdam alle gelegenheid voor, in het Gasperpark op het Reggae Lake Festival. Voor de 8e keer inmiddels. 2 dagen muziek met reggae uit alle windstreken en duizenden liefhebbers die daarvoor naar Amsterdam komen. Een van de oprichters en directeur van het festival is Vincent Soekroe. Vincent, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent Soekra is de naam.
0: Ja, mijn fout.
2: En vanmiddag... Soekra is een leuke bijnaam, want het betekent gewoon suiker.
0: Oké. Lekker zoet.
2: Lekker zoet.
0: Ja, vanmiddag om 1 uur barst het spektakel los. Hoe ligt het Gasperpark er op dit moment bij?
2: Nou, prachtig eigenlijk. We zijn heel erg blij met de regen van in de nacht. Heeft eigenlijk alle stof, de droogte een beetje geluwd. Het park ziet er prachtig uit en vandaag verwachten we ook een heel mooie dag. Er zijn waarschijnlijk geraken we uitverkocht. En op een paar honderd zijn we uitverkocht voor vandaag.
0: En zeker nadat je nu op de radio bent geweest. UB40, The Wailers, Gion Marley en Alpha Blondie. Het zijn niet de minste namen, hè? Is Reggae Lake inmiddels het festival geworden dat je ooit voor je zag?
2: Ja, dat is het inderdaad geworden. Het is het leukste festival die ik mag organiseren met mijn partners, Yvette Forster en Jan Gerards, sinds 2016. En het begon eigenlijk omdat er al jaren geen reggae-festivals in Amsterdam waren. En dacht, hoe kan dat in de hoofdstad van Nederland geen reggae-festival
0: is? Kan dat nou, ja. En dus dacht jij, we moeten dat gaan beginnen. Nou, een van de artiesten die je dit weekend kunt bewonderen is Bretta Neal, het gezicht van de reggae-groep King Shiloh. Neal, goedemorgen.
3: Ja. Hey, goedemorgen Felix.
0: Jij staat het hele weekend op het podium met deze band, King Shiloh, en die klinkt zo...

0: en Dub, wat wil je met je muziek overbrengen?
1: Het is heel simpel, Felix. Peace, love and unity, man. Dat is altijd de boodschap geweest van reggae, weet je wel.
2: Ja?
1: We willen vrede op aarde. Weet je wel, we leven hier met elkaar. En we moeten mee omgaan met elkaar, toch?
0: Is het altijd zo positief geweest, Neil? Of zijn er ook teksten waarvan je denkt, nou...
1: Ja, nou, er zijn een paar stromingen waar je denkt van... nee, dat is niet echt mijn ding, weet je wel. Wij zijn echt rootical. We houden van die roots, weet je wel. We weten waar we vandaan komen en we weten waar we naartoe willen.
0: Vincent, jij bent hier ooit mee begonnen, 8 jaar geleden. Op welke manier merkten jullie dat er behoefte was aan een reggae-festival?
3: Nou, dat merkten we het eerste jaar meteen. Het moment dat we het aankondigden, ons initiatief... toen werden we oversteld met echt duizenden liefhebbers van reggae. Het was namelijk ook zo dat in andere steden reggae-festivals waren komen weg te vallen. Je had volgens mij alleen in Eindhoven nog en die kwakkelde ook. En dan moest je anders over de grens naar België. En toen wij het bekend maakten, toen was het
0: een
3: en al feest. En dat hebben we vanaf de eerste editie ook gemerkt.
0: Neil, jij staat het hele weekend op jullie eigen podium, de King Shiloh Stage. Wat kunnen de mensen daarvan verwachten?
1: Ze kunnen in ieder geval trillende bas horen bij ons. Nou, het is heel, sound system is iets heel anders, weet je wel. De equalization van het geluid is anders. We houden van veel bas. En ook van hoge toners. En we hebben zangers erbij. Een jongen uit Zuid-Afrika, Crosby. We hebben een dame uit Kenia. Ze heet Carré. Dus we hebben een heel vol programma. Hele weekend.
0: Ja, het wordt heel interessant. Brother Neil en Vincent Sucra. Mag ik jullie heel veel plezier toewensen dit weekend?
3: Hartelijk dank. Kom je ook?
0: Nee. Nee, jammer, hè?
1: Jammer. Ja,
0: ik heb helaas andere dingen te doen vandaag. En die zijn ook heel erg belangrijk. Maar ik vond het heel erg fijn om met jullie te praten. En ik sluit af met de godfather van de reggae... waarvan de band en de kleinzoon bij jullie optreedt... Bob Marley and the Wailers.

0: Get Up Stand Up van Bob Marley en de Wailers. Bob Marley, die 45 jaar geleden is overleden, weet je wel.
1: Met je mobiele telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Amadeus is dit. Uit Antwerpen. En ze maken nog altijd muziek. Al sinds 1981 doe ik uit mijn blote hoofd. Oh nee, de blote hoofd is niet correct. Mijn blote hoofd wordt gecorrigeerd, want het is sinds 1989 dat ze muziek maken. Hemelse muziek. Nothing really ends. Hey, dat dacht ik. Nog een ram.

0: En dan bent het Jigsaw, het nummer heet Sky High. En ik ga het hebben over het Belgische voetbal, want vandaag begint er voor de Rode Duivels officieel een nieuw tijdperk. En dat tijdperk kleurt opvallend Nederlands. Mark van Bommel begint namelijk vandaag als bondscoach van België. En hij neemt een oude bekende mee, Boudewijn Zende. Die wordt een van zijn assistenten. De 54-voudige international speelde zelf onder andere bij FC Barcelona, Chelsea, Liverpool. En stond al eerder als assistent op het trainingsveld. Niet onhandig bij onze zuiderburen. Zende spreekt dankzij zijn jaren bij Olympique Marseille ook nog eens een keer vloeiend Frans. En vandaag is Boudewijn Zende jarig. En hij mag van mij nu zijn eigen cadeautje uitpakken.
1: BNNVARA presenteert het favoriete nummer van
2: Boudewijn Zende. Een van mijn favoriete nummers neemt mij terug in de tijd dat ik een jongetje was van een jaar of 7, 8. Deze artiest wist met het nummer, en zeker ook met de videoclip, mij de stuip op het lijf te jagen en heeft ook gezorgd voor een aantal slapeloze nachten. Gelukkig kan ik er nu om lachen, maar het nummer blijft nog altijd wel heel goed. Hier is Michael Jackson met Thriller.

0: Thriller van Michael Jackson. Worden vandaag 61 jaar oud geworden. Nou jong, Boudewijn Zende. Boudewijn, gefeliciteerd.
1: FM op 5. Felix Murders.

0: Party Facts.
1: Sugar and Spice.
0: Everything
1: nice. And Spice. Especially
2: hartstikke leuk om deze nog een keer te horen. En Moments of Whatnot uit Baltimore of Baltimore. Met het nummer Girls. Ah, dan een klein hitje mee. Sommige LP's ontdek je, luister je een tijdje en verdwijnen daarna weer uit je platenkast. Maar er zijn ook bands die een leven lang met je meegaan. Je wordt ouder, de band wordt ouder, maar zodra die eerste tonen klinken is dat oude gevoel meteen weer terug.
3: Het beste concert ooit. Beste concert ooit.
2: Robert Jochems uit Holtum, goedemorgen.
4: Goedemorgen Felix.
2: Bij welke band kreeg jij dat gevoel van, wow, dat is nog net zo goed als vroeger?
4: Depeche Mode. Ja? Absoluut Depeche Mode, ja.
2: Wanneer is liefde voor Depeche Mode begonnen bij jou?
4: Ja, dat is mijn zus eigenlijk schuld. Ik was 14, we gingen op vakantie naar Italië. We hadden toen nog zo'n leuke Walkman. En mijn zus die had zo'n leuk cassettebandje gemaakt van een LP van Depeche Mode, One on One. Toen wist ik dat nog niet, maar ja, ik hoorde haar luisteren. En toen zei ze tegen mij van, één bandje is niet zo geslaagd, maar mag jij die luisteren? Nou, ik hoorde de eerste noten en ik was meteen verkocht. Dus dat bandje heeft ze ook nooit meer teruggekregen.
2: En wat vond je zo goed in die muziek dan?
4: Ja, het elektronische, denk ik. Het elektronische stukje van Depeche Mode sprak me eigenlijk wel heel snel aan. Synthesizers, de beat, de zang van Dave Gahan vond ik gewoon echt heel erg goed. Het pakte me gewoon meteen.
2: En hoe groot fan was je dan? Had je posters aan de muur? Had je t-shirts aan? Had je mokken?
4: Nou, nee, die t-shirtjes die kwamen pas later. Ik had eigenlijk Duran Duran aan de muur hangen. Maar die gingen vrij snel daarna wel weg. Dus nee, ik werd pas eigenlijk echt fan toen ik 17, 18 was. Toen had ik mijn eerste vriendinnetje. En ja, zoals we allemaal wel eens meemaken, kreeg je ook wel eens liefdesverdriet. En ik had toen net een nieuw album van Depeche Mode, Songs of Faith and Devotion. En volgens mij heb ik dat album toen helemaal grijs gedraaid toen het uitging. Want ja, ik ging toen heel diep, zoals iedere tiener.
2: Ja, en toen ging je een paar keer naar concerten van Depeche Mode. Waar?
4: Düsseldorf, de eerste, in 2006. Dat was Exciter Tour. Ja, dat was fantastisch. Toen ging ik ze voor de eerste keer live zien. Ik had natuurlijk wel al een live album, hè, dat wat uitgebracht was. Dus ik had ze wel eens op cd live gehoord. Maar ja, toen ik ze echt voor het eerst hoorde en zag, ja, dat was fantastisch. Ik bedoel, ik ben natuurlijk gekleurd, maar achteraf gezien, ik ben naar best veel bands geweest, veel concerten. Maar Depeche Mode staat wel heel erg hoog bij mij qua ranking.
2: Robert, laten we een stuk horen van Depeche Mode live in Düsseldorf.

0: En wat maakt ze live zo goed dan voor jou?
1: De zang vind ik echt gewoon heel goed, hè, van Dave. Maar ook gewoon, ja, alles instrumentaal. Dat klopt er voor mij helemaal. Er zit heel weinig verschil tussen albumuitgaven en live. Dus ja, ik was toen helemaal onder de indruk.
0: We hebben het over je beste concert ooit. Je bent een paar keer naar ze toe geweest. Kun je het moment van die avond in Düsseldorf benoemen waarvan je nu denkt, daarom was dit mijn beste concert ever?
1: Twee redenen. Dave, de zanger, dus die was toen eigenlijk net herstellende van een overdosis wat hij weer genomen had. En die was dus eigenlijk weer, de band was gaan toeren. En met het nummer, Everything Counts, sloten ze volgens mij dat concert af. En hij begon te huilen op het podium. En dat vergeet ik nooit, want ik stond vrij vooraan. Dat was best wel indrukwekkend. Eigenlijk de dankbaarheid wat hij had dat hij daar nog kon staan. Dat kun je ook heel erg veel terugvinden, geloof ik, nog op YouTube. Dat stukje van het concert. Dat maakte veel indruk. En ik was op een concert en ik had dorst en ik ging wat drinken halen. In Duitsland, ja, ik heb niet zo bij nagedacht, daar kreeg ik gewoon een grote beker bier. En daar heb ik er twee van gedronken tijdens dat concert. Veel gedanst, veel gezongen. Maar ja, op de terugweg rij je in de auto. En ik woon in Limburg en ik kom in Roermond en ik rij een fuik en de politiecontrole. En zo'n agent vraagt me door, leuk, meneer, heeft u gedronken? Ik denk, ja, heb ik. En ik moest blazen. En er was natuurlijk tijd over gegaan. Ik heb het concert veel gedanst. Maar toch op dat moment dacht je eigenlijk van, oh Robert, dan ben je toch een sukkel geweest. En, maar ja, er was niks aan de hand. Ik kon doorrijden.
0: Goed afgelopen.
1: Maar nooit meer.
0: Hey, Robert, hartelijk dank voor je verhaal.
1: Super.
0: Fijne zaterdag.
1: Zelfde. Tot ziens.
2: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar fmop5@bnnvara.nl.

Simone en Joni Mitchell. En ik ben een fan van Joni Mitchell. En er zijn een heleboel artiesten ook fan geweest van Joni Mitchell. En nog. Ken jij maar nou? Komt uit Frankrijk. En die pikte een Iers nummer op. En dat heeft hij verrapt.

0: La tribu de Dana van Manau.
1: Al 100 jaar voor BNN VARA.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
17: geeft ruimte.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er vermisten. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand is dat weekende ook de verdachte van 41 aangehouden, zegt de politie nu. Wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is, is er niet bij gezegd. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. Dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen daar gaan nu al spaarzamer om met het water door sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het niet bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: Met de gids in haar hand.
4: Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
5: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Wat hebben we toch een indrukwekkende week achter de rug, met mooie momenten. NPO 1, om 20:30, Harry Jekkers. In mijn liedjes kan ik wonen. RTL 4, oh wat een jaar. Deze keer 1990. VRT 1, België 1, live, zomerhit vanuit Blankenbergen. BBC 2, 20:30, BBC Proms, het grootste klassieke muziekfestival ter wereld. Om 21:30 Top of Pops en 23:30 Beyoncé of de BBC. Om 23:39 op TV Monde een muziekfestival. Voor morgen om 12:00 Duitsland 2 Fernsehgarten. En op NPO 1 om 21:15, Ahoy zingt de Nijs. Groot eerbetoon aan Rob de Nijs en zijn muzikale nalatenschap. Ik wens u een schitterend weekend. Geniet ervan. En tot volgende week. Adieu, Jacqueline uit Loon op Zand.
1: NPO Radio 5.
6: Doorgaan, murder! Under an August moon.

verhullende uitnodiging om lief te hebben. Etta James en I just wanna make love to you. Als dat maar wel leidt tot gewenste... Hoe heet dat ook alweer? Ongewenste en gewenste intimiteit. Ja, ja, ze weten het hier meteen en ik weet waarom. Ik zei je vertellen, mijn kapster is op vakantie. Op het moment dat ik terugkwam van vakantie ging mijn kapster weg. Dus ik heb nu een dot haar. Niet te geloven. Ik heb de koptelefoon haren moeten zetten. En dat doet me denken aan Crosby, Stills, Nash & Young, jawel.

0: wat een wereldnummer. I almost cut my hair van Crosby, Stills, Nash en Young. En hij staat hier klaar, die Chocoradio. Kijk. Ja, kijk nou. Prachtig, toch? Je kan hem zo opeten. Je kan er een hap uitnemen en dan heb je overheerlijke melkchocolade. Er zit ook een klein beetje puur in. Hij komt rechtstreeks uit België, waar ze iets weten van chocolade maken. In Nederland trouwens ook, natuurlijk.
1: 8, 2, 7.
0: En zometeen volgen nog 5 nummers. En dan zet je 06 ervoor en dan kan je me bellen rond 11:15. En dan maak jij aanspraak op die Chocoradio. Ik verleg mijn focus naar Simone Walraven.
1: Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5.

fijn nummer is dit, Gowanus. Ze werden ook nog bekend door dat zwarte hemd wat ze hadden. La camisa negra. Adios Lepido. Vanmorgen gaan we op jacht naar de schatten van de scene. En daarvoor praat ik zo meteen met iemand die de geschiedenis van die band van heel dichtbij heeft meegemaakt.

0: De voorzitter van de jury vandaag begon zijn carrière bij Roberto Giacchetti in de Scooters, waarmee hij als jonge drummer al door heel Europa trok en natuurlijk een enorme hit scoorde met I Saved the Day. Maar dan is het 3 december 1989, zijn verjaardag, en staat ineens T. Lau bij hem voor de deur. T. is op zoek naar een nieuwe drummer voor de scene en geeft hem een cassettebandje met het repertoire mee. En niet veel later zat hij achter de drums bij de scene en maakte hij de grote jaren van de band mee. En vandaag mag hij voor ons bepalen welke van de 3 bijzondere muzikale vondsten van de scene we helemaal gaan draaien. Jeroen Boy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat kun je je nog herinneren van die 3 december 1989?
1: Nou, dat het een puinzootje was in mijn huis. Dat ik dat Theo bij me voor de deur stond. Ik dorst hem ook niet binnen te laten. Want ik was echt een beetje flabbergasted eigenlijk dat hij voor mijn deur stond. Ik had de scene had ik al een keer gezien op Marktrock. En ik was eigenlijk wel al dat ik dacht, jezus, wat een goede beat is dat. En dat hij ja, toen voor mijn deur stond, dat was natuurlijk wel heel bijzonder. En, maar in ieder geval, dat schepte wel meteen een band. En zo zat ik in de band. Zo gezegd, zo gedaan.
0: Ja, en inmiddels is er natuurlijk veel veranderd binnen de scene. De grote roerganger T. Lau is alweer 11 jaar geleden overleden. Maar ja. Na 10 jaar stilte zijn jullie nu volledig terug. En voor iedereen die dat heeft gemist, wat zijn jullie aan het doen?
1: Nou, we zijn weer aan het spelen met Siep. En dat komt ook een beetje inderdaad. In mijn gevoel was het ook zo. Ik heb Theo ook beloofd hoor. Dat de nummers gehoord zouden blijven. En dat is voor mij nog een belangrijk ding in dit hele verhaal. Dat ik iets heb. Ja, ik kan zelfs nog, als ik het spelen ben, ook nog wel geraakt worden door de teksten. Ik vind het ook in het muzikale landschap. Is wat hij gedaan heeft. Dat is echt wel heel bijzonder.
0: Ik snap het, Jeroen. We gaan even luisteren wat de schatgravers voor ons bij elkaar hebben gespokkeld. Eerst onze muziekredacteur Arjan de Ruiter. Benieuwd waar hij vandaag mee komt.
2: De scene werd opgericht in 1979. En het zou tot 1987 duren voordat het echt een grote succes zou aanbreken. In de tussentijd wisselde de bezetting van de band regelmatig. En werd er zowel in het Nederlands als in het Engels gezongen. In 1980 verscheen het debuutalbum van de groep, zonder al te veel succes. Direct daarna nam de scene 2 singles in eigen beheer op die nooit op een album verschenen. Het Nederlandstalige Stappen en het Engelstalige The Beat.

Scene, Engelstalig en andere luisteraars. Vorige week is er opnieuw gevraagd naar bijzondere opname van de George Baker Selection. En de bedoeling was om die vandaag te laten horen. Maar wat wil het geval? De voorzitter van de George Baker jury is nog steeds verhinderd. Dus hebben we dit keer maar gekozen voor de Scene. En luisteraar Sander Smalen had al geanticipeerd op een verzoek voor aparte nummers van de Scene. En kwam ook met een cover uit het repertoire van Boudewijn de Groot in dit geval. Waterdragen. En dat werd ooit geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. En T. Lau en zijn mannen gaven het nummer vervolgens die typische eigen sound van de Scene. Een mooie en misschien wat vergeten ontmoeting tussen twee heel verschillende werelden in de Nederlandse popmuziek.

0: waterdragende uitvoering van The Scene. En als laatste onze eigen Leon. Hij sprak vanaf zijn vakantieadres ook deze week weer iets voor ons in.
1: Ja, goedemorgen. Ja, voordat de scene begin jaren 90 echt succes kreeg, zeg maar vanaf het moment dat Jeroen bij de band kwam drummen, toen bracht de band een aantal singles in eigen beheer uit, waaronder een opmerkelijke cover. Een nummer van Madonna, dat stond op haar debuutplaat in 1983, maar toen werd het geen hit in Nederland. Wel toen ze het in 1986 hier nog een keer uitbracht, toen kwam het op 2. En toch vond de scene het 2 jaar later, in 88 dus, een goed idee om ook een versie op plaat te zetten. Dat werd geen hit, maar nu wel een verzamelobject. Hun singeltje Borderline.

0: Meneer Drummer van de Scene, wat vind jij de meest bijzondere vondst? Borderline, de beard of waterdrager?
1: Ja, ik ga voor de waterdrager. En dat komt natuurlijk ook een beetje omdat ik Boudewijn inderdaad ook echt... Dat vind ik ook textueel echt supergoed wat hij ooit gedaan heeft in de Nederlandse popmuziek. En de grap is ook eigenlijk nog, hij is wel eens een keer bij ons komen kijken. Vanwege dat we toen Waterdrager hebben opgenomen. En toen, dat vond ik ook heel bijzonder, dat hij toen bij ons gewoon kwam kijken.
0: Oké. Dan is de tussenstand geworden Arjan de Ruiter 9 punten en Leon en de luisteraars staan op kop, gezamenlijk 12 punten. En vanavond staat de Scene op Rock Tegelfene bij Affligem, dat weet je.
1: Ja, want dat is een biertje wat je kan drinken.
0: Tuurlijk. Op tijd aanwezig, hè?
1: Ja, absoluut.
0: En volgende week zoeken we naar pareltjes van Ramses Shaffi. Heb jij schatten van Ramses in je archief? Laat het weten via de NPO-luisterapp of mail me bij fm5@bnnvara.nl.

0: een scene met een nummer dat bekend is geworden door Boudewijn de Groot en geschreven dus door Boudewijn zelf en natuurlijk door Lennart Nijg. Waterdrager, wat een vondst. Goede vondst van luisteraar Sander Smalen. Waarvoor heel veel dank.
1: FM op 5. Felix Murders. BNN Varen.

0: En zo zijn we 8 minuten verder. En Henk schrijft in de NPO Radio Luister-app: wat een monumentale plaat, schitterend verhaal. En dat is het natuurlijk ook. En ja, het is jammer, het is al 11:55. En normaal gesproken om 11:30 is Paul Boerboom aan de buurt met een hommage voor de een of andere Franse artiest. Maar ja,
1: la, la, la, la, la.
0: Ja, hij zit te wachten.
1: Wie is het thème?
0: Ja, la, la, la, la, la, la. Paul, ben je er klaar voor? Kan je? Daar gaan we!
2: Charles Aznavour kondigde in 2014 aan dat hij afscheid zou nemen op zijn 100ste verjaardag. Het mocht niet zo zijn. Op 5 oktober 2018 werd Aznavour geëerd met een staatsbegrafenis. Emmanuel Macron prees hem.
3: Pendant tant et tant de décennies aura rendu notre vie plus douce. Nos larmes moins amères.
2: Al zoveel decennia lang heeft hij ons leven zoeter gemaakt, onze tranen minder bitter, aldus de Franse president. Tijdens de uitvaart werd zijn chanson Amenez-moi ten gehoor gebracht, met de toepasselijke passage: neem me mee naar het einde van de wereld, naar het wonderland.
4: Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles.
2: Tot het laatste moment bleef hij de wereld verwennen, met optredens van Moskou tot New York. De Frans-Armeense artiest zong een lied niet alleen, hij acteerde het. Aznavour had niet zomaar liefdesverdriet op het podium. Nee, hij stierf er telkens bijna aan, schreef het Parool. Ter illustratie, mourir d'aimer. Sterven van liefhebben.
5: Leur petites idées. Mourir d'aimer.
2: Of et pourtant, met de zin desondanks houd ik nog van jou. En désormais, vanaf nu af aan zal men ons niet meer samen zien.
6: Désormais, on ne nous verra plus ensemble.
2: Charles Aznavour werd op 22 mei 1924 uit Armeense ouders in Parijs geboren. Als kind zag hij hoe zijn vader Oost-Europese liederen zong in dit restaurant. Op zijn 9e debuteerde hij in een buurttheatertje. Zijn interesse voor het podium was gewekt. Aznavour twijfelde echter aan zijn eigen kunnen. Te klein, een beperkte stem, een te grote neus. Hij werd privésecretaris van Edith Piaf, die hem stimuleerde om toch te gaan zingen. In het chanson Je m'en voyais déjà, ik kon mezelf al zien, zong Aznavour: op een dag kom ik om hen mijn talent te tonen.
7: Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
2: Het lied bezorgde hem zijn eerste staande ovatie in 1961 in het Alhambra Theater in Brussel. Charles was toen al 36. De nummers van Charles Aznavour zijn gezongen door vele artiesten, waaronder Elton John, Edith Piaf, Céline Dion, Fred Astaire en Placido Domingo, om er een paar te noemen. She werd meer dan 175 keer gecoverd.
8: She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret.
2: Hier encore, gisteren opnieuw, meer dan 250 keer.
9: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit.
2: Le plaisir démodé, ouderwetse genoegens, zelfs meer dan 300 keer.
10: Viens, découvrons toi et moi, les plaisirs démodés.
2: In 1962 componeerde Aznavour het chanson Les Comédiens. Hij zingt over een groep rondtrekkende comedianten, muzikanten en goochelaars die een dorp binnenkomen om er een voorstelling te geven. Ze bouwen een podium op voor de kerk, trekken door de buitenwijken met trommels en slepen het hele dorp mee in een opwinding. Aznavour bezingt de vluchtige magie van het theater. Even schitteren en dan weer verder. Charles Aznavour, Les Comédiens.

0: Charles Aznavour met een van zijn grootste successen dankzij Paul Boerboom, die de volgende week weer is om een hommage te brengen aan opnieuw een Franse artiest van kaliber. Dit was natuurlijk van uitzonderlijk kaliber.
1: 7.
0: Voor het geval dat...
1: 2.
0: Ik heb nog een nummer voor je.
1: 9.
0: En dan heb ik er straks nog 2 en dan kan je me bellen. Rond 11:15. Nou, dat wordt wel krap. Misschien wordt het iets later, denk ik. Dit is Kit Haney.

0: juichen. Nog een keer dan. Ik had vroeger een floor manager bij Kassa en die heette Danny van der Wild. En die bezong ik altijd. Danny! Ik wist de tekst natuurlijk niet, maar hij werd er helemaal knater, knettergek van. Maar hij vond het wel een leuk nummer achteraf gezien.
1: 3, 5.
0: Dat waren de laatste twee nummers. En als je geneigd bent mij te bellen, laat het vooraf gaan door 06. Komt het goed? Oh, ja.

0: Howard Jones, begeleid door Mousty en Sax Bomb. En mocht je nou ooit een concert hebben gezien van Tom Jones, waarvan je denkt, ja, dat is wel de moeite waard om over te vertellen op de radio. Dat was mijn beste concert ooit. Gewoon schrijven in de NPO Luisterapp, afdeling Radio 5. Of stuur een mailtje aan fm5@bnnvara.nl. Mag ook gewoon van een totaal ander artiest zijn, hoor. Mij maakt het niet uit. Is het gebeld?
1: De Flixfoon.
0: Ja, zeker is er gebeld. Met wie heb ik de eer?
2: Ron Schijf heet Arne Muiden.
0: Goeiedag, Arne Muiden. Waar de klokken, nou ja.
2: Ja, leven, hè. Ja. Ja,
0: het is altijd hetzelfde, hè, met Arne Muiden. Een hoop gedoe. Ja. Hey, je hebt hem binnen.
2: Dankjewel.
0: Ron, van harte gefeliciteerd. Hij wordt binnenkort naar je opgestuurd. En ja, de traditionele vraag op deze zaterdagochtend is... Wat ga je doen dit weekend?
2: Nou, vanmiddag ga ik met mijn dochter langs de Marktkerk in Oosterpelle en daar nog even langs de kermis in Hoes.
0: In Hoes?
2: Ja, in Hoes zijn wij, ja.
0: Inderdaad. Nou, niet te veel geld uitgeven natuurlijk, hè?
2: Ja, ach, het uur tegenwoordig een kermis, hè?
0: Ja, joh. Wie het breed heeft, laat het breed hangen, toch?
2: Als je maar lol hebt.
0: Zo is dat. Hey, nogmaals, onze felicitaties gaan die kant op. En het allerbeste en een heel plezierig weekend. En de groet aan je dochter ook.
2: Ja,
0: en de rest van de familie, alsjeblieft. En ik was nog niet zo lang geleden met vakantie. En toen was er een soort wijnproeverij. En daar speelde de DJ dit nummer. Heel bijzonder. Olé, olé.

0: platenmeester Meuren, u kunt het station verlaten.
1: Okay.
0: Herhaling, u dient den eter geheel te opruimen.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij kort daarna overleed. In datzelfde pand heeft de politie dat weekend ook de verdachte aangehouden. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekend. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korpsen uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen daar gaan nu al spaarzamer om met het water, door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat erover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. En het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zonnebewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Angela.

0: Ach, 1970 en ik was jong en dit liedje brengt me altijd in een zomervakantie. En hij was aangevraagd door Dirk-Jan en Mariette. Vorige week kwamen ze met dit verzoekje, dus bij deze jongens.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Goedemiddag en welkom bij Angela op NPO Radio 5. We gaan lekker veel muziek draaien voor je. Evergreens van Elvis Presley, Del Shannon. Maar ook liedjes die jij hebt aangevraagd misschien verleden week. We dachten, we gaan gewoon regelen dat we ze alsnog draaien. Dus was je er verleden week bij en heb je wat aangevraagd, blijf even hangen. Wie weet. En ik vind het ook wel een mooie dag, nu het iets is afgekoeld, om weer eens een kus op je hart weg te geven. Welk liedje mag ik draaien als oppepper voor iemand die een zware tijd achter de rug heeft. En verdient dus die heerlijke kus op je hartje. Dat is een heerlijke chocoladereep. Dus dat kan ik je echt aanbevelen. Want je krijgt er zelf ook een. Dus als je iets wil betekenen voor iemand anders, of misschien maar voor jezelf, laat het me weten en welke plaat daarbij hoort. En dan dit, hè. Roger Waters van Pink Floyd kwam er in de jaren 70 ook achter dat geld niet per se gelukkiger maakt. Dat is wel handig, hoor. Het was de inspiratie voor een van de singles van Dark Side of the Moon. Wie had het album niet?

Ik kan je heel goed laten voelen, Shalamar. I Can Make You Feel Good uit 82. En dat was, overduidelijk disco, hè? Uit Los Angeles. Shalamar, ken je nog? Ja. Vandaag zoeken we naar een kus op je hartje voor iemand die een hart onder de riem wil steken. En een mooi liedje erbij. Vraag het even aan bij ons met een verhaal. Alleen een liedje aanvragen is niet voldoende. Ik krijg hele mooie suggesties, maar het gaat even over een verhaal. Dus iets moois om iemand mee op te vrolijken die in een moeilijke tijd zit. Laat het me weten. En ik heb een prachtige evergreen voor je van Del Shannon. Ken je die nog? Het was zijn grootste hit. Zijn grootste hit en die werd gecoverd door de Traveling Wilburys en door Elvis Presley. En dat klonk zo. Ja, kennen we allemaal, hè? Echt een heel goed popliedje. Del Shannon.

Nou, het is gewoon een gezellig niks aan de hand liedje. Michel Depeche uit 1974. Je pense à toi, of ik denk aan je. En we kennen hem natuurlijk van Pour une fleur. Pour une fleur, weet je nog? Uit 71. Zeg, het gaat heel goed met Nederland. Want niemand heeft een kus op zijn hartje nodig. Ik denk dat jullie allemaal voor je tentje zitten. Of een beetje met de ramen open even aan het bijkomen zijn van alle hitte van gisteren. En het eigenlijk wel lekker vinden dat het vandaag zo is. Ik tenminste wel. Dus als er dan niemand is die een kus op zijn hartje wil hebben, dan vertel me dan even wat je aan het doen bent. En welke plaat daarbij hoort, ja? Laat me even weten via NPO... hoe heet het dan? Nou ja, splitsing hier. Wind en zeilen. De NPO-app. Luister-app. Oh ja, sorry hoor.

Geschreven door Winfield Scott en Otis Blackwell, die al eerder hits voor Elvis hebben gemaakt. Maar je moet je voorstellen, er zijn mannen die komen gewoon om 9 uur op kantoor en dan moeten ze maar weer een hit schrijven. Want zo ging dat vroeger. Gewoon, het is gewoon werk. En ze hadden last van een writer's block, dus er kwam niks. Geen idee. En toen kregen op een dag kregen ze een demo teruggestuurd. Een demo, dus een liedje waarmee je demonstreert van hey, dit is misschien wel wat voor jou. Maar er stond op return to sender. Nou, dat was natuurlijk was helemaal niet leuk. Maar precies wat ze nodig hadden om een mislukte liefde te omschrijven. Nou, ik probeer jullie allemaal te bereiken, maar niemand neemt de telefoon op. Dus iedereen zit voor zijn tentje met een kop warme koffie of is de tent aan het opruimen na alle hitte van gisteren. Ik weet niet. Maar ik hoop dat jullie heerlijk vakantie aan het vieren zijn. Ik ook. Maar ik heb een bericht van Robert die zegt: ciao Angela, ik wil van mijn dochter in Nederland wel een kus of een knuffel aanvragen. Ze zit er even doorheen en zou het nummer Like a Rock van Bob Seger en de Silver Bullet Band een mooie steun voor haar zijn. Robert, ik ben dol op Bob Seger. Ik wil het heel graag. Ik krijg je niet te pakken. Ik weet niet wat het verhaal is. Dus ja, misschien een andere keer. En Frank zegt: dag Angela, Linger van de Cranberries is mijn favoriet. Als je hem leuk vindt, draai hem eens een keer. Nou ja, wij vinden dat wel een heel erg mooi nummer, hoor. Dat vinden we een heel erg mooi nummer. Het begint heel mooi, moet je horen. Ah. En stuur je verhalen nog in, mensen, want we zijn gewoon een beetje in een zomerstemming. Dus we doen lekker waar we zin in hebben, Juri. Ja, iedereen is op vakantie en wij zijn eigenlijk een beetje koning op de rots, op de apenrots. Ja, we kunnen alles draaien, dus laat me weten. Dit zijn de Cranberries met Linger.

0: Hij kan zingen hoor, de man Bruno Mars. All My Soul, dat is een dikke zomerhit voor hem. Hij werd geboren in oktober 1985. Hij is 41 jaar, ziet eruit als 23. En ja, dat was natuurlijk lang nadat de volgende zanger al zijn eerste hit had.
1: Oude knakkers, on tour.
0: Ja joh, daar kunnen we jaren mee vullen, want ze zijn allemaal op tour. We hebben het nu even over Rod Stewart. Er werd net ook al een plaat van hem aangevraagd. Maar je moet het maar hiermee doen, schat. Het is de Song and Dance Man. Hij werd geboren in 1945 in Engeland. Wilde voetballer worden. Nou, dat lukte een beetje. En werkte als grafdelver, bezorger. En in de jaren 60 begon hij als straatmuzikant. Maar wat een stem, hè? En wat een interpretatie heeft hij ook. Ook al val je niet voor dat type, een beetje zo'n Engelsman. Maar jeetje, kan die man zingen? Hij werd ontdekt op een treinstation en kwam allerlei bands terecht. Onder andere bij Jeff Beck en The Faces. En uiteindelijk ging hij ook eigen muziek opnemen natuurlijk. Nou, dat weten we allemaal. Op het ogenblik kampt hij met gezondheidsproblemen. Dus hij was in een tour. Maar hij moest verleden week echt een optreden afzeggen. Allerlei redenen. Maar hij is hartstikke levend en vaak live te bewonderen. Hij zal echt nog wel goed kunnen zingen. En in september gaat hij meerdere shows in Amerika weer spelen. En onder de titel One Last Time. Maar dat weet je nooit, hè? We gaan naar zijn eerste solo single luisteren. Reason to Believe. Ken je die nog van Tim Harding? En dit is een hele mooie versie van Rod Stewart.

Wat een goed nummer eigenlijk, hè? Het lijkt wel een beetje op een Beatles-nummer, vind je niet? Dat is ook helemaal niet zo gek, want het is geschreven en geproduceerd door Paul McCartney. En het werd gezongen door Mary Hopkin, weet je nog? Ach, mijn broers waren verliefd op haar. Ik zie haar nog zo staan in een gouden of beige jurkje, zo'n jaren 60 jurkje. Maar we hadden nog zwart-wit tv, dus dat weet ik eigenlijk helemaal niet. En ze deed mee met het Eurovisie Songfestival. We waren allemaal dol op haar. Ze werd toen tweede. Dit was haar grootste hit in Nederland, Goodbye. Nou, ik heb nog eventjes Marco de Man, die zegt: wij reizen als gezin met hond door Zweden. Rijden nu door de twee grootste meren door. Hart onder de riem voor mijn vader, die na zijn hartfalen erg kortademig is. Breathless van de Koors misschien. We zetten hem op de lijst, Marco. En Marco zegt: sterkte met iedereen die zwicht onder de hittegolven. Vandaag is het heerlijk. En Jos zegt: wij hebben een kus op ons hart nodig, hoor. Want we staan op het punt de ferry op te rijden. Jos en Petra, nee, niet genoeg. Maar we gaan even een heerlijk plaatje draaien voor jullie allemaal. Don't Talk, Just Kiss. Ken je dat nog? Bright Said Fred. Het zijn broers, samen met soul diva Jocelyn Brown. Don't Talk, Just Kiss.

Right Said Fred. En het moet gezegd worden, ik moet altijd lachen om hun liedjes, maar mooie stem. We gaan even naar het nieuws van 1 uur en dan ben ik bij je terug. Nu nog even de hofleverancier van de Evergreen Top 1000 van NPO Rai. Nou, dat is helemaal waar. Jeff Beck, Hi Ho Still.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
16: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Hij is onderweg.
16: Wie?
17: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
16: Top. Koffietje, ik trakteer.
17: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 1600 hectare natuur verloren gegaan, melden Belgische media. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks het bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. In de ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de ronde van Portugal in versoberde vorm gereden. En het weer verspreidt over het land nog stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Angela.

is non ou rien n'a changé. Och, mijn Frans. 6 jaar Frans gehad, jawel. Maar ze stonden maar liefst een half jaar in de Nederlandse top 40. Een half jaar. Le Popies. Ach, welkom. Je bent bij... Ik moet hem even harder zetten. Ja, je bent bij Angela op NPO Radio 5. Het station van de beste evergreens. Straks draaien we de Eagles. En hebben we even het nummer veranderd, hè? Dus misschien hebben we straks iemand aan de lijn voor toch een kus op de hart. Johnny Cash heb ik, wham. En je mag ook meedenken, want het is een hele slome zomer, zaterdag. Zonder al te veel hitte. Dus we vinden gewoon dat we ook af en toe eens even iets mogen draaien wat jullie heel graag willen horen. Dus laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan draai ik er straks. En we bewaren de verzoekjes, hè. Dus later hoor je ze nog wel eens terug die weken erop. Laten we eens even dit gaan beluisteren. Ik vind het zo'n leuke plaat. The Trogs. One Thing.

0: Een echte eendagsvlieg uit de gouden tijd van de disco. Je hoorde Lips Inc., weet je nog, met Funky Town. En dat was Doris Dee van later de Pins die daarop danste. En daar werd ze heel beroemd mee. Het was nummer 1 hit in de US en in Nederland. En ik heb iemand aan de lijn, Jody uit Almere. Goedemiddag, Jody.
1: Hoi, Angelo. Goedemiddag.
0: Ja, wat heb jij een heerlijk accent. Ik hoor dat je uit Ierland komt, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar
0: je spreekt echt prachtig Nederlands.
1: Het hoort na al die jaren. Ik ben hier sinds 94.
0: Ja, maar toch. Ik vind het knap.
1: Dank je wel.
0: Je stuurde me een appje dat je graag een liedje wil aanvragen voor je man. Michel Heesen uit de Almere. Vertel eens waarom.
1: Nou, ik heb een paar pittige weken in de ziekenhuis gehad. Hij was dak en nak aan mijn zij. En hij heeft alles en duwt nog steeds alles voor me op dit ogenblik, want ik ben aan het revalideren.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en die weken en die dagen ben ik hem eeuwig dankbaar.
0: Ja, dus, en dan zie je wat het allemaal echt waard is, hè? Die mooi, als je dan zo afhankelijk bent van zorg, dan is dat wel heel eerlijk. En je wilde natuurlijk ook een speciaal plaatje voor hem.
1: Ja, het is een karaoke nummer.
0: Ja, oh ja, dat gaat hij dan zingen en dan luchtgitaar spelen natuurlijk, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, ja, dat kan de vader van mijn kinderen ook heel goed, het luchtgitaar, ja. Hij kan het ook echt mooi spelen, maar het is heel geweldig nummer. Jody, voor je man, Michel. Daar komt hij. En heel veel beterschap, Jody.
1: Dank je wel. En tot dan de vinkerbeen te plassen.
0: Ja, zwaai maar even.
1: Yo. Dat ga ik zeker doen.
0: Oké,
1: dag. Doei.
0: Gaan we even toch genieten van dit nummer. Ja, we hebben hem heel vaak gehoord, maar het blijft echt geweldig. Hotel California. Uit 77 van Jody voor haar man Michel. The Eagles.

Wat een applaus, hè, Johnny Cash. Folsom Prison Blues, maar dat deed hij dus live in Folsom Prison uit 1968. Echt helemaal geweldig. We gaan het even een beetje over live muziek hebben. Want het is tijd voor de concertagenda. Dinsdag aanstaande komt de Nederlandse Johnny Cash spelen. Ik weet niet of dat nou helemaal klopt, hoor, hier, hoor, Jury. Douwe Bob staat dan in Zeist, in het Slottuin Theater. Is prachtig daar. Is sowieso al leuk om naartoe te gaan. Maar ik zag Douwe Bob gisteren ergens in Amerika, volgens mij. Maar we proberen erachter te komen wat hij is daar aan het spelen. Maar een klein stukje van hem. Hartstikke goed liedje. En donderdag voor Koen in Overijssel. Want ze komen naar het openluchttheater Hertme. In Hertme. Dat is in de gemeente Borne bij Hengelo.

En die openluchttheaters, ja, ik heb verleden jaar ook een tour gedaan met Sven Hammond. Dat is echt zo ontzettend leuk, ook als bezoeker. Om dan lekker buiten in het bos te zitten en te luisteren naar mooie muziek. De 3J's, die doen op 22 en 23 augustus. Staan ze in Caprera in Bloemendaal, helemaal te gek. Oh, dat is bij de 3J's, weet je toch nooit welke stijl het wordt. Ik vind het heel leuk. We gaan eventjes weer een live plaat. Dat is gewoon lekker. UB40 met Food for Thought. Toen waren ze nog gewoon als broers en de hele band bij elkaar. Dat is een 83. Laat maar even gaan, jongens. Sta even op en even een klein beetje dansen is goed voor je. Yeah.

Ik moet altijd lachen om dit liedje. Het gaat Afternoon Delight. Het gaat ook gewoon over seks. Starland Vocal Band. En vooral op die warme dagen kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, waarom niet? Ja. En dan deze. Dit zijn onze Sonny en Cher. Uit 1966. Waarin Cher met haar lange lijf zingt over die kleine man waar ze van houdt. Sonny Bono, Little Man.

Ik vind dit zo'n ontzettend leuk liedje. Bap van Hansen uit 1997. Dat zijn broertjes, drie broertjes. En het verhaal achter dit liedje is, ik ken de zangleraar van de broertjes, is dat ze dit liedje hadden klaar liggen en hij zou het inzingen. Ontzettend goede zanger, weet je, goede timing, echt soul timing. 13 jaar. Dus hij werd die ochtend wakker met een veel lagere stem. Wat dat gebeurt bij jochies? Dat gaat overnacht en dan gaat die stem alle kanten op. Maar de zangleraar Roger Love, heet hij, werd erbij gehaald. En ze hebben de hele dag moeten werken voor het joch om dit in te kunnen zingen, terwijl zijn stem gezakt was. Ik ben zo benieuwd of ze dan dat later hebben verlaagd. Dat weet ik dan niet. Oké, even iets anders. Nog een verzoekhoekje. Ik heb een appje van Erwin. Geen idee of ik een plaatje mag aanvragen, maar ik doe het toch. Graag de plaat Magnolia van J.J. Cale. Ik ben fan van J.J. Cale. Maar jij wilde graag voor je overleden zoon. Hij is 21 weken geleden overleden. En we draaiden dit op zijn uitvaart. Erwin, wat een verschrikkelijk iets voor jou. Dat je dit moet doormaken. En ik ga natuurlijk J.J. Cale draaien. Wat een mooi nummer, hè? Magnolia, voor je zoon. Voor Erwin.

van het laatste album dat Wem ooit maakte. The Edge of Heaven uit 86. Nou, we gaan er alweer uit, maar met een heel lang nummer. Het zat in een verzoekje. Een zomerherinnering van Harriet. In de zomer van 75 was het Gigi van Dalida. Een grote hit, althans in België. Waar ik als tiener met ouders en zusters op stond. In de kantine werd dat nummer steeds gedraaid. Vond een vreselijk nummer, dus reageerde erop. Liet het duidelijk merken. Maar ja, het nummer werd extra vaak gedraaid om jou te plagen. En dat waren natuurlijk prachtige zomers op die camping daar. Je ouders en je zus zijn overleden, dus je hebt nu de herinneringen aan die prachtige Dalida. En die gaan we gewoon ook draaien. We gaan hem gewoon draaien. Daar komt hij, Gigi Lamoroso. En volgende week ben ik er niet, mensen. Dan zit ik op Lowlands. Maar ik wens jullie een heerlijke zomer nog.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: samen wakker.
1: Voor muziek en plezier tijdens Lunchnekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In tussen kunst en kitsch krijgt u antwoorden. Tussen kunst en kitsch, morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 2:00, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand. Nu is dat 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog zit in grote financiële problemen. Het heeft een schuld van €2,8 miljoen, maar kan dat niet betalen. Dat meldt RTV Noord op basis van interne stukken. Het werelderfgoedcentrum nam vorig jaar het werk over van het zeehondencentrum in Pieterburen. Het zit in een duur nieuw pand en de hoge bouwkosten zijn nu een probleem. Het centrum hoopt dat de provincie Groningen en de gemeente bijspringen. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste twee etappes geschrapt. Het weer. Verspreid over het land zijn er stevige buien, mogelijk ook met onweer en ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en wat bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: In a land where melodies mingle with dreams, the magical mystery tour weaves a tapestry of enchantment. Here every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
13: The Magical Mystery Tour. Henk Jan.

0: Andrew Gold, samen met Graham Goldman, bekend van 10cc, vormde samen dit duo Wax, Bridge to Your Heart uit 1987. Een goede middag.
1: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Henk-Jan Smits.
1: Goedemiddag, we zwaaien even naar Angela Groothuizen. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. Hier aanwezig onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht, Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: En een hartelijk welkom ook voor alle reizigers zoals Anja Kees, Jan. Nou, er zijn er heel veel. Jan de Guit, die zegt hallo Henk-Jan en team. Vandaag ingestapt in Edam. Op de terugweg van de Waterdag. En Anja weer in de bus, lekker de raampjes open. En voor het reisverslag geef ik dan toch het woord aan de boomlange in mijn gastvrije Jelmer Lelieveld.
3: Reisschema.
4: Ja, dankjewel Henk-Jan. Goedemiddag en welkom. Bedankt voor het kiezen van Magical Mystery Tour. Zometeen stappen we uit in een van de oude mijngebieden in ons land. Het is een stad met een helder motto. Geniet er voorop. Kortom, dat nodigt enorm uit voor een ontmoeting met ook een vaste reiziger en local Anja boven de aard. Misschien heeft u hem al zien staan aan het einde van het gangpad achter in de bus. De klassieke Art Deco jukebox van onze jukeboxleverancier Willy Ozinga uit het Zeeuwse Breskens. Hij heeft er deze week hem weer gevuld, de jukebox. Alle 19 sleuven. Is er eentje helaas defect, zoals altijd. Ja. Het is niet anders. Later meer aandacht voor. Bent u muzikaal ingesteld? Blijf dan vooral aan boord. Ik kom er nog op terug bij u. En indien u tijdens de reis contact wil maken met de reisleiding, kan dat door middel van het okergele knopje naast de lichtjes boven uw stoel of uiteraard via de NPO Luister-app. Tot zover.
1: Tot zover?
4: Tot zover, ja.
5: De trompetten traden naar voren, hieven hun bekers en lieten hun vrolijke geluid horen.

0: Dat is voor het volgende.
1: Van wie is toch die aardige vrouwenstem die ik steeds hoor? Hé, zeg. Hij gaat nog niet weg. Doe dat zeg. Hé, zeg. Hé, zeg.
2: Wat is er nou met je hé, zeg? Je maakt het hele huis wakker. Lag je te dromen?
1: Oh, jij bent het, lieverd. Ik heb toch zo gedroomd, of niet?

0: Supertramp. En daarvoor die ook nog Sam & Dave, Hold On, I'm Coming. Je luistert naar de Magical Mystery Tour, een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En we zijn inmiddels in Sittard. Of zoals ze hier zelf zeggen, Zittert. Of Zitter, eigenlijk. Die D spreek je bijna niet uit, Zitter. Het is een van de oudste plaatsen in het huidige Nederland en de Bourgondische levenslust druipt hier van de gevels. We hebben de bus geparkeerd op de markt, tussen de vakwerkhuizen en de volle terrasjes. En het komt goed uit, want vandaag reist er iemand mee die de Sittardse feestcultuur van binnenuit kent.
1: Zeker, Henk-Jan. Ja, onze reiziger van vandaag is niemand minder dan Anja Bovendeaard. Sinds eind jaren 70 een vertrouwd geluid in het Limburgse carnavalslied. Bekende Sittardse ook. Daarover vertelt ze zometeen meer in haar zelfportret.
0: Heel goed. Maar jij wilde nog wat extra bekende mensen uit Limburg noemen, begreep ik. Ik ken er ook één.
1: Okay.
0: Namelijk slager Tom, die in B&B vol liefde naar het kasteel van Mireille kwam voor de liefde. Maar daar ter plekke erachter kwam dat er niets mooier is dan Limburg en dan specifiek Sittard.
1: Ik heb nog een hele flinke lijst trouwens die je daaraan kunnen toevoegen. Een paar uitgepikt. Zal ik beginnen bij Wim Hof, beter bekend als The Iceman. Ja. Wereldwijd bekend ademhalingstechnieken die hij doet. Extreme prestaties in ijs en sneeuw ook.
0: Ja, ja, ja. Die heeft eigenlijk gezorgd dat al die mensen nu in een ijsbad stappen.
1: Ja, ja. Ja. Ook uit Sittard Huub Stevens, voormalig profvoetballer, later succesvol trainer.
0: Kijk aan.
1: Joost Zwegers, geboren in 71, singer-songwriter, vooral bekend als de bekendste, de meest favoriet van artiest van Ruud de Wild, Novastar.
0: Ja, Novastar. Ja. Nooit geweten dat hij daar vandaan kwam.
1: Maar de Limburgse muziekgeschiedenis moeten we zeker ook even Jo Erens noemen. Zanger, liedjeschrijver en een van de grootste Limburgse troubadours. Zong veel in het dialect. Bijvoorbeeld Limburg Alleen.

0: Nou, mooi hè.
1: Heel mooi. Ik vind een beetje country-achtig aan mij denken.
0: Limburgse country eigenlijk. Ja. En dan natuurlijk Toon Hermans.
1: Inderdaad, ja, cabaretier, zanger, dichter, schrijver. Alleskunner kun je hem noemen. We gaan toch even naar hem luisteren. Ja, dat is mooi om te doen, om het weer even aan Anja te koppelen. Want hij heeft het over carnaval.
2: Er is geen aangenamer val dan een carnaval. Je valt namelijk naar boven. Het is een val in de blijheid. Het duffe snoer dat je bindt aan het monotone springt kapot. Je vat een pint, je vat er 2, 3, 4. Je vat een vat en de sleur heeft geen vat meer op je. Het spettert muziek in de smalle straat. Het regent zoenen in het warme café. Je danst, je doet, je dartelt als een kind. Je bent zigeuner of prins, potkachel of schemerlamp. En je bent jezelf. Je ontdekt de zin van de onzin. Ik heb na dit carnaval zo'n bierlucht in mijn jekker. Die snuif ik telkens op en denk, wat was dat lekker.
3: Meneer Hermans, gaat u dit jaar zelf carnaval vieren?
2: Ja, gelukkig wel.

0: over Nederlandse country gesproken. Still Have You, Bertolf. Dit klinkt toch wel ook een beetje country, of niet, Jan?
1: Zeker.
0: Ja, toch. Ja, of is het bluegrass? Ik weet het niet. Maar het klinkt in elk geval ontzettend lekker. De nieuwe van Bertolf. En we krijgen weer een...

0: virtuele manier ook ingestapt. Die zegt, dag lieve heren. Vandaag luister ik vanuit mijn keuken, waar ik een appeltaart aan het bakken ben. Nou ja, een fijne muzikale reis doet ze dan toch in de keuken. Ja, dat is mooi. Dat is het fijne van de Magical Mystery Tour. Dat je ook virtueel gewoon in de keuken een appeltaart kan bakken. Of wat voor taart dan ook. Elke taart. Of wat je ook doet. En je kan toch die reis meemaken. Henny is duidelijk veel meer echt actief aan het reizen. Die stapt in Ridderkerk. Hallo allemaal, Henny. En dan zeggen wij, hallo Henny. Hallo Henny, ja, inderdaad. En Hans, dat noemde ik net al, hoor volgens mij over bands uit Limburg. Kwam Partner daar ook niet vandaan? Over goede band gesproken. Oh ja, Cayuta Hill. Oh, eigenlijk zouden we die zo. Ik hoop, Hans, dat we eraan toekomen, want dan gaan we Cayuta Hill even draaien. Vind ik zo'n mooi nummer. Met Erwin Musper op toetsen. Ja, nee, het is een fantastische band. Je hebt helemaal gelijk, kwam uit Limburg. Nou, we zijn nog steeds in het zinderende zuiden. En in het. Innemende Sittard, om precies te zijn, op de markt. En hier hebben we afgesproken met een vaste reiziger van deze tour. Mag ik je voorstellen aan Anja Boven de Aard.
1: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Anja Boven de Aard.
2: Nou, daar gaan we. Ik heet Anja en ik heb als familienaam meegekregen Boven de Aard. En woon al sinds heel wat jaar in Sittard. Ik ben in mijn huidige vorm in dit leven, geboren in 1959. Ik kreeg vanmorgen tot mijn grote schrik een brief dit jaar AOW gaan ontvangen. Ik heb een heel druk en actief leven geleid. Klinkt alsof ik niks van doe, maar ik heb heel veel rollen vervuld. Ik heb in de zorg inderdaad in allerlei functies, vooral verpleeg, verzorgingshuis en thuiszorg gewerkt. Ik ben docent geweest, politiek actief geweest. Ik heb mijn eigen werk en andermans werk muzikaal vertolkt. Ik ben echt een Limburgse. Dat liedje heet Ze kennen mich uit Limburg rollen, maar Limburg neemt het mis.
3: Ze kennen mich uit Limburg.
2: Ik sta nog steeds in de Limburg Top 100, ergens in de 30, 36 nog steeds op dat liedje. Jaren alleen heel veel gezorgd voor mensen om me heen. En dan zit je een beetje in de rol van redder, zou ik maar zeggen. Hè? 4 jaar geleden voelde ik van, nee, het is goed.

zorgt voor mensen om me heen. En dan zit je weer in de rol van de radar, zou ik maar zeggen. Hè? 4 jaar geleden voelde ik van, nee, het is goed, het is klaar. Het wordt nu tijd voor die innerlijke reis en die rust in mezelf. Maar op het moment dat je alles mag loslaten, mag je gaan denken, wat ben ik eigenlijk? Wat doe ik hier eigenlijk? Wat is hier nou de bedoeling allemaal van? En ik heb dus allerlei spirituele paden bewandeld, wat mij heel veel inzichten geeft. Het is een manier van leven. En het is iedere keer kiezen. Kies ik voor de angst of kies ik voor liefde? Het heeft mij opgeleverd dat ik meer kan zijn met nu. Ik heb me heel lang heel erg alleen gevoeld. In al die rollen die ik had, dat ik nu heel goed voel, ik ben helemaal niet alleen. Ik ben nooit alleen. Omdat ik nadenk over het leven, denk ik ook over het moment waarop dit lichaam, deze auto stopt, zou ik maar zeggen, dit vervoermiddel. Dus ik heb ook al van alles voorbereid voor mijn uitvaart. En een van die dingen is een muzieklijst. Ik heb 7 uur muziek opgezocht, maar daar staat die ook in, daar staat die bovenaan. Ik kan me nog herinneren dat ik het hoorde met Songfestival 2017. En die avond zong Salvador Sobral dit lied. En de zin die mij onmiddellijk diep in mijn ziel raakte is, mijn hart kan voor ons beiden lief hebben. Dus ik vind dat zo mooi. Ook al is iemand niet in staat, of ook al zegt iemand dat hij niet van je houdt of zo, hè? Dat jij de liefde voor iemand anders mee kan dragen in de hart, zodat het nooit verdwijnt.

Luister naar deze opname en herhaal wat u hoort. Luister en herhaal.

0: Tricento van Mattia Bazzara was dat uit 1986. En van het Italiaans daarvoor ook nog een Portugees plaatje. Och, prachtig, van Salvador Sobral. En het was alweer 9 jaar geleden dat hij meedeed aan het Songfestival. En niet alleen meedeed, hij won daar ook mee. Fantastisch mooi liedje. En we worden overstelpt met fijne berichten via de NPO Luister-app. Dus als je net bent ingestapt, laat het vooral weten via de NPO Luister-app. Dat hebben we heel graag. Paulien laat weten. Goedemiddag, liefies van de Magical Mystery Tour. Daar voelen wij ons dan meteen bij aangesproken. Is het niet jammer?
1: Zeker, dat is heel fijn. Ja,
0: het is heel fijn om liefie genoemd te worden. Ik heb een lekker plekje uitgezocht, zegt Pauline. Ingestapt vanaf Moerkapelle, want leef, reis, ga op avontuur. Wees dankbaar en heb nergens spijt van. Gezellig dat je er bent, Henk-Jan. Maar maak mij wel zorgen of wij Stefan niet ergens op een parkeerplaats hebben laten staan tijdens een of andere stop. Gezellige reis en een lieve groet van Pauline. Nou, we hoeven ons geen zorgen te maken, want Stefan is ontzettend aan het genieten. Die hebben we wel ergens laten staan, maar op eigen initiatief. Toch?
1: Op yoga-vakantie.
0: Yoga-vakantie, dus ja, ja. Daar wordt hij heel rustig van. En lenig waarschijnlijk
1: ja,
0: ook.
1: Ja, is ook voor de rug. Het is af en toe wat last van zijn rug. Ja. Niet extreem veel, maar het is toch goed om even wat soepeler te worden van binnen en van buiten.
0: Ja, even voor de duidelijkheid, die last van de rug, nog steeds, Paulien, hoef je geen zorgen te maken. Stefan redt dat zelf. Ja. Met yoga dus.
1: Ik zat te denken dat misschien liefies ook leuk is om te gebruiken in een minder romantische context en vaker. Dat is een hele fijne aanspreekterm.
0: Wat een goed idee.
1: Pauline heeft gedaan. Dus ook als je iemand niet amoureus wil bejegenen.
0: Ik vind het beter dan schat. Want Amsterdammers zeggen altijd schat tegen iedereen, te pas en te onpas. Ja. Vooral te onpas eigenlijk. En dan vind ik het fijner om liefie te zeggen.
1: Dat is iets gemoedelijks.
0: Ja. Ja. Ach, liefie, wil jij nog thee? Of liefie, had je al koffie gehad?
1: Ga
0: je gelijk in mee. Ja. Dat hoeft dan niet een levenspartner te zijn.
1: Nee.
0: Ik vind het een heel... Jelmer, ik ben blij met je.
1: Laat ook in zo'n context, mag het ook gewoon meer gebruikt worden.
0: Ja, ja, kan het ook tegen collega's bijvoorbeeld?
1: Dat is een beetje aftasten.
0: Misschien. In deze tijd misschien je kan het even uitkijken.
1: Als het vanuit een goed hart komt, denk ik dat het ook wel op de juiste manier aankomt.
0: Probeer het gewoon en laat het volgende week even weten hoe het werkt. Ja, dat kan ook. Probeer het op je werk. Dus liefie. Anouk laat ook even weten. Vanmorgen wakker geworden met een flinke regenbui. Goed vanuit Meppel. Nou ja, ik ook. Ik werd ook wakker met een flinke regenbui. Het was 6:00.
1: Bij mij is het droog.
0: Oh.
1: Daarna wel geregend.
0: Oh, ja. Jij was nog vroeger wakker. Of
1: later wakker. Ja, Anja is er ook bij. Hallo, fijne rit. Ik heb ondertussen een abonnement voor de Magical Mystery Tour aangeschaft.
0: Dat is fijn. Abonnement, dat is altijd fijn. Mensen die iedere week komen, dat is fijn. En dan hebben we Thijs en Thea. Die zijn samen 140. Dat is toch mooi. Weet ik niet hoe de leeftijdsverdeling is natuurlijk. Hoi Henk-Jan en consorten. Wij staan vandaag een keer niet bij het Heilige Hartbeeld in Sint Hubert. Maar in Boksmeer bij gemeentehuis. Dus tot zo. Ja, nou, tot zo.
1: Wim Oosterol is er ook bij. Hallo, ik zit lekker achter in de bus met uitkijk over mijn tuin. Noten te kraken voor een heerlijke taart die mijn vrouw gaat bakken hier achter in de bus. Groetjes van een Brabander in Tirol.
0: Nou, Wim, wat een goed idee. Want inderdaad, we hebben ook een oven achter in de bus naast de jukebox. En die jukebox, daar komen we straks dan nog wel even op terug.

Dames en heren, beste reizigers, nogmaals van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Rond de klok van vieren, dan zijn we op onze bestemming. Maar zover is het nog lang niet. Ik heb een heerlijk plaatje voor u klaarstaan. Muziek!

0: meteen weer een tour of duty, tenminste. Ik wel. Zo'n enorme... Over Vietnam ging dat, geloof ik. En toen was in één keer Painted Black was weer... Terwijl dat uit 1966 komt, was het in één keer weer in de 90 jaren een hippe plaat. En dan kwam dat weer op single uit, volgens mij. En werd het zelfs een joekel van een hit. Allemaal dankzij een tv-serie, namelijk Tour of Duty. Voor de Rolling Stones hoorde je ook nog Gladys Knight en de Pips. Come back and finish what you started. Dit is de Magical Mystery Tour op NPO Radio 5. En tijdens deze busrit zijn we te bereiken via de NPO Luister-app... Maar ook buiten de reis om kun je ons bereiken via het magische mailadres magical@radio5.nl. Dus magical, apenstaatje, radio5.nl. En op dat mailadres ontvingen wij afgelopen week een mail van Evert.
1: Precies, ja, die reageerde op een uitzending van afgelopen zaterdag. Daarin hoorde je het verhaal van een anonieme reiziger, voorgelezen door Gerja Wolf. En het ging over het weerzien van haar grote onmogelijke liefde.
0: En Evert schrijft ons dan het volgende. Het verhaal van de anonieme vrouw van afgelopen zaterdag is voor mij zeer herkenbaar. In 2010 ontmoette ik mijn droomvrouw weer. Een klasgenote van de lagere school notabene. Inmiddels zijn we 16 gelukkige jaren verder. Zouden jullie zaterdag voor mij als eerbetoon aan allen die hun grote liefde hebben gevonden... maar in het bijzonder de anonieme inzender van vorige week... het nummer kunnen draaien dat ons onlosmakelijk verbindt. En dan heb ik het over het prachtige Halt mich van Herbert Grönemeyer. Alvast dank, Evert. Nou, Jelmer, wat vind je daarvan?
1: Heel mooi al sowieso.
0: Maar kunnen we dat doen dan?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Zal ik dan nu de naald in de plaat zetten?
1: Ja.
0: Ach, ja. Dankjewel, Evert. Mooi verzoek.

0: koptelefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app hoef je ons nooit meer te missen. NPO Radio
1: 5. Goedemiddag Henk-Jan, Jelmer en Cor. Leo stapt in vanaf Rutenberg 35. Ik wens iedereen een fijne uitzending. Doei doei.

Het regent zonder stralen. Acta en de Munnik en daarvoor die ook nog Houtmietje van Herbert Grönemeyer. Speciaal voor Evert. Ik heb er nog eentje dit uur, maar straks reizen we gewoon verder. Deze is zeer toepasselijk in dit jaargetijde, lijkt me zo. Het is de Loving Spoonful.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa. Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
18: Reis weer met Golden eSIM.
19: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
20: Download de app of ga naar goldenesim.com.
19: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste twee etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenna Achterberg en Anna Roelofs als achtste en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Magical Mystery Tour. Henk Jans.

0: En Boogie Wonderland was de eerste van het tweede uur van de Magical Mystery Tour. Ja, dat is het. De Magical Mystery Tour is natuurlijk een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig nog altijd onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht, Cor Snijder.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: Ja, en ook in de bus vanmiddag is de boomlange, immers gastvrije, vervangende tour operator Jelmer Lelieveld.
2: Goedemiddag Henk-Jan.
0: Ja, hallo Jelmer. Ja, we krijgen nog steeds een hoop reizigers er weer bij. Het gaat maar door, hè. En dat zien wij via de NPO Luister-app, dat is heel fijn. Pauline laat nog even weten, want in het vorige uur hadden we het over liefies. Dat was zo leuk dat zij zei, hallo liefies. En ze zegt, nou ja, ik gebruik liefies heel vaak, ook op mijn werk. Collega's weten niet anders en waarderen het ook. Alleen maar goed bedoeld. Dus ik ben het helemaal met je eens. Wij moeten heel veel liefie gaan zeggen.
2: Ellie haakt erop aan. Die zegt, nou, daar komt hij dan. Dag liefies, hebben jullie voor mij nog Sea of Love van Phil Phillips? Ik heb nog wel eens het singeltje. Zit lekker voor het raam van ons appartement. De boodschappen zijn binnen. Nu dus alleen maar gezellig luisteren naar jullie.
0: Nou.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen zijn dat hij in de jukebox zit van Willy Ozinga uit Breskens. Met die 19 sleuven. Het kan zijn dat hij erin zit. We weten het niet zeker. Maar wellicht als we hem straks aan gaan zetten dat hij erin zit.
0: 20 sleuven, maar 1 is kapot.
2: Ja,
0: en laat dat duidelijk zijn. Ja. En Cor in Frankrijk die laat nog weten. Hallo Henk-Jan en Jelmer. Wat fijn dat de bus gewoon doorrijdt. Ja, natuurlijk. Ik ben gek op oude nederpop zoals The Motions. Nou, wie weet komen we daar nog aan toe.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.

lichten gaan uit. In de zaal verstomt het geluid en de mensen strekken zich, ieder voor zich, uit in hun stoelen. En daar is de muziek.

0: Dan wil ik graag zeggen wat dit was, maar ja, ik geef het liefst aan onze reizigers het woord. En zo kregen we een reiziger binnen, Stefan. Nee, niet Stefan Sassen. Stefan, TT Lepta uit Leiden, en die kondigt de plaat af.
1: Je hoorde Yuko Tobos van The Fortunes en daarvoor Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Wil je nu ook de wereld regeren? Laat het weten aan de Magical Mystic Tour en pak de app en meld het aan Henk-Jan Smits.
0: Nou, daar heb ik niks aan toe te voegen. Het is toch ontzettend fijn, Jelmer. Als dat, ja. dat haalt het werk uit handen van de reisleiding, waardoor wij ons kunnen focussen op de reisleiding.
2: En in navolging van Harry van der Maat, die dat heel vaak doet.
0: Ja, ook, zeker.
2: Ja.
0: De radiomaat.
2: Ja,
0: zeker. Nou, heerlijk. Dank je wel, Stefan, voor deze hulp. Het waren inderdaad Fortunes en Tears for Fears. En je luistert nog steeds naar de Magical Mystery Tour. Een geestverruimende busreis hier op NPO Radio 5. En tijdens mijn invaldienst als reisleider neem ik altijd dat ongekend succesvolle format mee. Het is er weer tijd voor. All aboard! Wat is het?
3: Is City to City.
0: Juist, City to City. Inmiddels een geroemd en gelauwerd belspel voor de echte avonturier. City to City is eigenlijk een heel simpel spel. Ik neem je zo meteen mee op een avontuurlijke reis, zoals we dat eigenlijk al vanaf 2 uur doen, naar een plek ergens op deze wereld. En het is niet Sittard, kan ik nu alvast zeggen. Daar zijn we al geweest. In mijn reisverslag zit een bekende evergreen verstopt. Weet jij in welke stad we zijn? En ook nog naar welke titel en artiest ik op zoek ben? Dan bel je meteen naar 0800-3000-555. Dus 0800-3000-555. Maar je kan het ook laten weten via de NPO Luister-app natuurlijk, want dat wordt ook allemaal gelezen. En je maakt kans op fantastische prijzen, toch Jelmer?
2: Heel mooi prijzenpakket. Full color en handgedrukt Magical Mystery Tour bierviltje, gemaakt van gerecycled karton. En daarbij het muzikale bordspel voor thuis of waar dan ook. Remember the Music.
0: Wauw, dat wil je hebben. Toch, dat is fantastisch. Dus als je het weet, als je een idee hebt, ik wil 3 antwoorden. Artiest, titel en de stad waar we zijn. Dan bel je naar 0800-3000-555. Zal ik maar beginnen, Jelmer?
2: Ja,
0: oké. Ik loop door een stad, ja, dat had ik al gezegd. Maar het is een vreselijk drukke stad. Heel veel lichtjes, veel restaurants en theaters ook. Veel taxis zie ik ook rijden en een hoop herrie hoor ik. Een immense stad waar de desbetreffende zanger nog helemaal niet aanwezig is. Hij droomt ervan om ooit naar deze stad te gaan. En dan wandelend naar het centrum te gaan. Daar dan ontwaken als grote ster die het helemaal gemaakt heeft. Daar wil ik het voor nu even bij laten. Dus in welke stad ben ik? Welke zanger zingt hierover? En wat is de titel dan ook van het liedje waar ik naar zoek? 0800-3000-555. In de tussentijd draaien we deze fantastische nieuwe countryster. Toch nog steeds een beetje nieuw. Maanden geleden draaiden we dit ook al. Maar oh, dat is het toch goed. Die tekst alleen al. Choosing Texas. Dit is Ella Langley.

0: fantastisch, toch? Oh, lekker veel country deze middag. Ella Langley was dat, onthoudt u die naam? En we zijn nog steeds aan het wandelen door die drukke stad, want ze zijn nog steeds bezig met City to City. Het reisspel van Magical Mystery Tour als ik er ben en Stefan even in yoga-retraite is. We zijn op zoek naar een stad, een titel en een artiest. Alleen met 3 goede antwoorden maak je kans op dat schitterende prijzenpakket. Nou, laten we maar eens even kijken. Goedemiddag, hier is Magical Mystery Tour. Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Arend Hogeben uit Steenwijk.
0: Hey Arend, jij mag het zeggen.
1: Ik heb het vermoeden dat het Eindhoven is. En ik heb het vermoeden dat het Guus Meeuwen is. En ik dacht dat het... Dit is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
0: Ai.
1: Maar zeker weten doe ik het niet, maar nee. Ik heb het vermoeden.
0: Ik vind het ook mooi dat je Eindhoven en Guus Meeuwen aan elkaar verbindt. Terwijl ik dat eerder met Tilburg doe. Maar dat is niet de stad waar ik ben, helaas.
1: Het is niet de stad, maar voor de rest is het wel goed.
0: Nou, daar kan ik niks over zeggen, helaas. Maar dit Het is ook geen Tilburg, laat ik dat maar vast vertellen. Het spijt me heel erg, maar we hebben de volgende beller. Goedemiddag, hier is de Magical Mystery Tour. Met wie heb ik het genoegen? Je mag het zeggen.
2: Hallo?
0: Ja, ben je?
2: Ja, met Arnold Helmantel.
0: Dag Arnold.
2: Ik denk dat het Frank Sinatra is met New York en dat is ook de stad.
0: En dat is ook de stad, ja. New York, a town so nice, you gotta call it twice, ja. Applaus, dat is helemaal goed. Ik kan er niks van. Ik zal het even uitleggen voor de mensen die inderdaad nog met Guus Meeuwis in hun hoofd hadden. En de andere, ik kreeg ook nog van Simone Tokyo I'm on my way van Gruppo Sportivo. Is ook dus niet goed, maar jij Arnold hebt de prijs gewonnen. Ik loop door een stad en ik zeg op een gegeven moment een minste stad waar de desbetreffende zanger nog helemaal niet aanwezig is. Hij zegt, start spreading the news, I'm leaving today. Hij droomt ervan om ooit...

0: een gegeven moment een immense stad waar de desbetreffende zanger nog helemaal niet aanwezig is. Hij zegt, start spreading the news, I'm leaving today. Hij droomt ervan om ooit naar deze stad te gaan. I want to be a part of it, New York, New York. En dan wandelend naar het centrum te gaan. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. En daar dan ontwaken als grote ster die het helemaal gemaakt heeft. I want to wake up in a city that never sleeps. I'm a number one king of the heap. En daarmee ben jij dus de winnaar, Arnold. Van harte gefeliciteerd. Jelmer, kun je nog één keer zeggen wat wint Arnold?
1: Een full color handgedrukt Magical Mystery Tour bierviltje van gerecycled karton en het muzikale bordspel Remember the Music.
0: En het liedje dat we nu op de radio gaan draaien. Arnold, gefeliciteerd.
2: Ja, dank je.
0: Yo. Ja, voor jou ook. Reis lekker mee.

0: Ik moet woensdag moet ik een popquiz doen over de jaren 70. En die heb ik even geoefend met een stel mensen waarvan ik dacht, nou, die heb ik wel hoog zitten als het gaat om muziek. En met name over de jaren 70. En ik liet een stukje Middle of the Road horen en vroeg, welke band is dit? Niemand raadt dat. Ja, dat vond ik toch bijzonder. Middle of the Road is voor mij echt wel, ik was verliefd op Sally Carr. Nou ja, verliefd is een groot woord, maar ik vond het wel echt heel... lekker mag je nu niet meer zeggen, maar toen was ik een puber, dus toen kon ik dat wel zeggen in haar hotpants. En dus wist ik wie Middle of the Road. Dus ik dacht, alle mannen weten dat. Maar er zijn dus heel veel mannen die dat toch ontgaan is. Middle of the Road, onthoud ik die naam. Chippy Chippy Chip Chip was dat. En daarvoor Theme from New York, New York van Frank Sinatra. En ik loop even naar achter in de bus, want daar staat hij. Jelmer, dat is hem, hè?
1: De prachtige zomerjukebox, ja, van Willy Osinga uit Breskens. 19 sleuven erin, dus altijd eentje kapot helaas. Dus hij probeert hem te repareren, maar ja, het is niet anders. Maar er zit wel wat in ieder geval.
0: Ja.
2: Gooi een kwartje in de jukebox. Laat die kwartjes rollen. La la di da moeda. La ba di ba ba ba ya moeri. Du ba di ba ba ba ya moe. Zoek je plaatje uit en vertel je verhaal. La di do da. Du ba di ba ba ba. Yo!
0: Ja! Nou, inderdaad zeg. En er staat meteen. Iwan staat daar naast de jukebox. Hallo Iwan.
3: Hallo Henk-Jan, goedemiddag.
0: Hi. Ja, jij meldde je meteen aan van, zeg, ik zit hier wel in de bus, maar ik kan maar een heel klein stukje meerijden, want er gaat iets bijzonders gebeuren met Jan, je zoon.
3: Ja.
0: Nou, vertel.
3: Hij is een jongen die heel erg veel traint voor de triathlon, voor de Ironman, en daar op weg is naar de absolute wereldtop.
0: Moet je even uitleggen, triathlon weet ik nog, wat is de Ironman?
3: Ja, dat is een beetje de Amerikaanse versie van de triathlon. Ga ervan uit, het is gewoon hetzelfde, alleen je betaalt veel meer om mee te mogen doen.
0: Oeh. En wat moeten ze dan allemaal doen?
3: Ze beginnen met zwemmen, daarna dan rijden ze nog 180 kilometer op de fiets. En als ze dan klaar zijn, dan mogen ze nog even de marathon afwerken.
0: De volle marathon?
3: Ja.
0: Dat is toch onmenselijk?
3: Dat is onmenselijk en daarom dat hij daar elke dag voor traint en mee bezig is.
0: En dan heeft hij tussendoor toch nog tijd gevonden om iets anders te doen, hè?
3: Ja, hij heeft eindelijk een meisje leren kennen en dat is ook een heel sportief meisje. Ze is vandaag voor de eerste keer hier bij ons.
0: Is ze al binnen?
3: Ja, ik ben eerder naar huis gegaan van mijn werk omdat dit was toch wel heel erg speciaal.
0: Ja, het is wel een momentje natuurlijk.
3: Ja.
0: En ze heet Pam?
3: Ja.
0: Pam, mooie naam vind ik dat voor een meisje.
3: Ja, het is ook een heel mooi meisje.
0: Het gaat natuurlijk alleen maar om de karakter en dat heb je nog niet leren kennen natuurlijk. Maar het is eerste indruk is heel goed.
3: Ja, het is een heel open kind en dat is wel heel belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk inderdaad.
1: Zou je misschien iets tegen Jan en Pam willen zeggen nu? Stel dat ze meeluisteren nu naar de busrit.
3: Nee, ik hou me even afzijdig, want wij zijn een familie die zich overal altijd mee bemoeit, en zeker met onze kinderen. En laten we nou één keer slim zijn.
0: Je wilt Pam nog wat langer in de familie houden?
3: Ja.
0: Nou goed, en dan hoop ik zo dat Pam geen stoorzender is op het trainingsprogramma voor Ironman van Jan. Want dat zou zonde zijn natuurlijk, maar ik hoop wel dat ze dan heel lang en gelukkig bij elkaar blijven.
3: Nou, het is nog leuk. Pam is zelf ook bezig om profielrenter te worden. En
0: dat
3: heeft dus eigenlijk helemaal geen tijd voor de liefde.
0: En dan toch elkaar vinden, dat is toch mooi?
3: Nou, hoe mooi kan dat zijn?
0: En dan wil jij graag in de jukebox een kwartje gooien en daar een plaatje uithalen natuurlijk.
3: Ja, en nou luister ik altijd naar jouw programma's en je hebt van die schitterende Spaanstalige muziek. En ik kom nou helemaal niet op het nummer.
0: Oh. Nou, dus, daar heb ik goed nieuws. Die Spaanstalige muziek die ik ooit heb gedraaid bij Bert op 5, als ik Bert verving, die kun je vinden op Spotify. Dan is het gewoon Bert op 5 / Henk Jans Spaanstalige tips. En dan vind je al die plaatjes, dus daar staat die zeker tussen. Maar je wil nu, want in de jukebox zie ik ook helemaal geen Spaanse muziek. Oh, maar daar gaan we veranderingen brengen. Maar nu, je had wel een plaatje gevonden, hè, wat je graag wil horen.
3: Nou, ik denk dat als er één liedje over de liefde is wat helemaal Nederlandstalig is, dan is het deze. Ja.
0: Nou, dan mag jij het zeggen. Welke bedoel je?
3: Armand met Ben ik te min?
0: Oh, dat is F-16, ja. Dat is,
1: kijk of die erin zit. Natuurlijk.
0: Ik zie hem al, ja? F-16. Oh, okay, ja, okay. Moet je indrukken. Ja. En als jij dan het kwartje erin wil gooien, dan druk ik voor jou F-16 in. En dan, als het goed is, wordt hij dan gedraaid.
3: Daar gaat hij.
0: Ja, het is gelukt! Nou, Ivan, ik wens jou een hele fijne middag. En voor Jan en Pam ook heel veel liefde gewenst. Dit is Armand, speciaal voor jullie.

je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: 24 Hours from Tulsa. Jim Pitney was dat en daarvoor die ook nog Peter Fox en Hals am See. Morgen lenen we traditiegetrouw op zondag onze bus uit. Aan niemand minder dan radio-icoon en reisleider Peter van Brugge en zijn Route du Soleil. Deze zomer reist hij door Nederland en Vlaanderen op zoek naar lokale verhalen, verborgen geheimen en spannende geschiedenissen. Verhalen van Nederlandse bodem uit een tijd ver voordat Nederland überhaupt een koninkrijk was. Met heel mooie muziek en met Maya, met Morrison, Platina. Morgen tussen 2 en 4 hier op NPO Radio 5.
1: À votre bon cœur, monsieur, dame, demandez le programme.
2: Zin in een reisje naar de zon? Laat je koffers maar staan, want morgen om 2 uur staat het instapmodel van Route du Soleil weer voor je klaar. Instappen en wegwezen. C'est simple comme bonjour. Deze zomermaand, elke zondag, van 2 tot 4 op Radio 5, Route du Soleil.

0: Deze twee uur durende hallucinerende radiotrip. Ik wil alle reizigers bedanken. Dat doe ik namens de gehele reisleiding, bestaande uit Henk-Jan Smits, buschauffeur Cor Snijder, muzikaal geweten Roosmarijn Rijmer en mijzelf. Bedankt voor uw komst. En mocht u na de reis verzoekjes willen doorgeven, dan kan dat via onze permanente luisterlijn op 0970-10222-226.
1: Zo. Lieve reizigers, dit is de eindbestemming en voor vrijdag ook de plek van vertrek. Morgen op dit tijdstip Peter van Brugge met zijn speciale Route du Soleil. Zometeen op jouw golflengte een radioprogramma in twee bedrijven dat zich afspeelt in het jaar 1987. En dat is natuurlijk in het Theater van het Sentiment. En de rol van presentator zal gespeeld worden door niemand minder dan Astrid de Jong. Ja, Astrid, ja.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The magical mystery tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: Voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon kozijnen.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: AllSafe
16: geeft ruimte.
17: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag: wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In Tussen Kunst en Kitsch krijgt u antwoorden. Tussen Kunst en Kitsch, morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
19: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 4 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt de Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. Pas de volgende ochtend werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
12: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
15: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Konings ABC.
1: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
0: Hallo, hallo, hallo allemaal. Wat fijn dat je erbij bent, dat je plaats hebt genomen in deze zaal. En gaat genieten van twee delen van de voorstelling van het Theater van het Sentiment vandaag. Ik ben vandaag 15 jaar. Het is 1987 en dat betekent dat ik als de schoolvakantie voorbij is iedere dag van Wormerveer naar Zaandam moet gaan fietsen. En dat doe ik met mijn vriendinnen, want ja, ik zit op het Pascal College in Zaandam en ik heb op de dependance gezeten. Dus met mijn vriendinnen rij ik dan 's ochtends naar Zaandam. En dan word ik ingehaald door mijn vader, die in Zaandam werkt, bij Wessane Mail. Dus die tringelt dan even en dan fietst hij ons voorbij. Die gaat heel hard. En dat is het eerste waar ik aan denk, bij 1987. Dus laat even weten waar jij aan denkt. Kom maar uit die coulissen. Neem even plaats op het podium. Of stuur alleen even een appje, dan lees ik het gewoon even voor. Ja, dan kun je lekker blijven zitten in het plush en genieten van alles wat ik heb meegenomen uit 1987. We gaan het straks hebben over een hele snelle auto. Onder andere, we delen herinneringen en we delen natuurlijk muziek. De muzieklijst uit 87 is prachtig in mijn oren. Luister maar naar deze van Suzanne Vega.

0: Dit verdrietige verhaal over iemand die dus in hetzelfde huis woonde als Suzanne Vega en het heel moeilijk had. Dat sneed natuurlijk in mijn ziel. Ja, prachtig. Kan nog steeds bijna woordelijk meezingen. Luca dus. Het is de zomer van 1987 en het is koud, joh. Ja, het is je vast opgevallen dat je echt dacht, nou, erg laagjes aan vandaag, want wat is het koud? Het waait en het regent bijna elke dag. En het ligt gewoon ergens rond de 13 graden. Het is echt onderweg hier naartoe. Nou, volgens mij 12 graden wel, zo koud was het. Sommige strandtenten in Scheveningen delen zelfs erwtensoep uit vandaag. Ja, dus we moeten snel naar de warmte. En met die snelheid gaat het goed komen, want mijn vervoer in deze voorstelling is heel bijzonder. Ik zit op dit moment in een splinternieuwe Ferrari F40. Het mocht wat kosten, dames en heren, deze voorstelling. Spectaculair ritje. En autojournalist en oprichter van het platform Van Frontaal, Odile Menink, die zit naast mij in de mooie Ferrari. Moet zeggen, weinig plek is er dan nog over. Maar we gaan luisteren. Odile, ik trap even lekker het gas in. Hoe hard kan deze Ferrari?
1: Nou, trek die gordels maar flink aan. Want de Ferrari F40 haalt zo'n 323 kilometer per uur. En van 0 naar 100 gaat hij in slechts 4 seconden. En dat is echt volkomen ongekend nu.
0: Oh ja, nou dat gaan we ervaren. Je wordt dus letterlijk naar achter geslingerd in je stoel. Maar waarom is deze Ferrari F70 verder zo, F40, zo bijzonder?
1: Nou, dit is het levenswerk van Enzo Ferrari zelf. De man die in 1947 zijn eerste Ferrari bouwde. En nu viert Ferrari het 40-jarig jubileum. Vandaar ook de naam F40. En Enzo gaf zijn ingenieurs één opdracht. En dat was, bouw de allerbeste auto ter wereld. En ze hadden maar 11 maanden. En alles was tot de onthulling strikt geheim. En wat je nu krijgt, is een dikke V8. Een auto met een gewicht van slechts 1100 kilo. En de snelste productieauto, 1,87.
0: Oké, een dikke V8. Ik hoor het al, het is natuurlijk allemaal hartstikke cool en stoer en zo. Maar wij hadden al bij het instappen, Odile, dat we behoorlijk laag bij de grond zitten. Dus het begint een beetje te voelen als een cockpit. Kun jij zeggen wat er nog meer opvalt aan het interieur?
1: Ja, het is een auto zonder enige luxe. Ik heb geen radio, ik heb geen tapijtje voor mijn voeten, zelfs geen gewone deurklink binnenin, maar gewoon een touwtje in de deur waar je aantrekt waarmee je dus uitstapt. En dat raampje, ja, dat schuif je met de hand open en dat is van plastic. Alles is dus functioneel en daarom weegt de F40 ook zo weinig. Dus alles is eruit wat niet nodig is.
0: Nou, dan weet ik waar dat touwtje voor is in ieder geval. En we hebben natuurlijk een rode. Ze zijn natuurlijk ook vaak rood, Ferrari's. Ferrari rood. Wat valt er verder nog op aan de buitenkant?
1: Ja, nou, hij ziet eruit alsof hij rechtstreeks van het circuit komt. Laag, breed, agressief. En inderdaad gehuld in dat iconisch Ferrari rood. Dat heet Rosso Corsa. En wat meteen opvalt is ook de enorme achtervleugel. En dat is geen decoratie, dat is pure downforce. Zodat je die banden in de bocht op het asfalt houdt. En achterin kun je zeg maar door de achterruit gewoon de motor zien liggen. Als een soort van etalage. Dus hij alkt snel en is imponerend tegelijk.
0: En ik heb nergens een prijskaartje kunnen vinden. Dus ik denk dat hij zo duur is dat er dat het niet op het prijskaartje paste. Wie rijden er vandaag in 1987 in dit soort auto's?
1: Ja, de F40 is alleen voor de Happy Few. In Nederland leg je er zo'n 700 tot 800.000 gulden voor neer. Maar dan krijg je er wel een fabrieksbezoek in Maranello bij, plus persoonlijke rijles. Maar wereldwijd worden er maar een handjevol gebouwd. En in Nederland komen er slechts 9 stuks. Dus deze auto wordt alleen maar meer waard. En voor de rijken die hem kunnen aanschaffen, is dit een investeringsobject. Voor de rest van ons een mooie poster aan de muur.
0: Oh ja, die kan ik dan net betalen, denk ik. Op mijn 15e misschien ooit. Ik vond het hartstikke leuk ook dat we dat in deze prachtige omgeving even deden. Of eigenlijk een beetje een flauwe omgeving, want hij is vooral van buiten mooi. Dank je wel. Graag tot de volgende keer. Odile Menink, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Joh, en dan gaan we met Steve Winwood op pad. Back in the High Life Again is een hit in Amerika deze zomer. De tekst had Will Jennings al in 84, dus 3 jaar geleden, aan Steve Winwood gegeven. Maar pas 3 jaar later schreef Winwood de muziek erbij. En werd het uiteindelijk dit liedje. Nou, het is er in ieder geval gekomen in 87 dus.

0: Ah, grote liefde voor Helene. Even denken, ik ben 15. Ik weet niet of het dan al uit is tussen mijn broer en Helene. Mijn broer had verkering met Helene. Die vond ik heel erg leuk. Nou, dat ging op een gegeven moment uit. En we zijn nu, we zitten in 87. Hoeveel verder zijn we? Ik kan niet zo goed rekenen, nooit. 40 jaar. En met wie denk je dat mijn broer weer verkering heeft? Met Helene.
1: Dit of dat.
0: Ja, deze hele zomer.
1: Dit of dat.
0: Kon je kiezen tussen ditte of datte. En die ditte of datte zijn dan liedjes die we tegenover elkaar hebben gezet. En dan draait het om wat jij wil horen. Wat we dan uiteindelijk aanzetten hier op het podium. Dus het is wel belangrijk dat je even meedoet nu. Zoals Els dat doet. De taart is klaar en die geeft even door dat ze kiest voor keuze 2. Maar laat ik het niet te verwarrend maken. Laten we het wel op volgorde doen. Keuze 1 voor vandaag is een zoektocht van, jawel, U2. Die zijn op zoek naar iets, maar weten nog niet helemaal wat, geloof ik.

Dus als je even doorgeeft 1 of U2 of A of Still Haven't Found... als je daar eventjes een tekstje van maakt voor in het appje... of je belt even naar 0800-3000-555... naar de telefoons hier in de coulissen waar Aram naast zit... dan weten we dat we die vrouw aan moeten zetten. Maar aan de andere kant staat een man in de spiegel te kijken.

0: Ja, wijze woorden van niemand minder dan Michael Jackson, The Man in the Mirror. Dat is die allebei natuurlijk. En jij kunt aangeven of je die liever hoort. Dat doe je dan door 2 of B of Michael Jackson. Of nou ja, maak er wat van waaruit wel duidelijk is wat je zou willen horen. En app dat dan even via de NPO Luister-app. Heel eenvoudig dus deze opgave. En telefonisch kan het dus ook 0800 3000 555. We vinden het trouwens ook wel leuk als je dan kiest waarom je dat doet. Dus even te horen waarom je de keuze duidelijk maakt voor of U2 of voor Michael Jackson. Maar het hoeft niet, hè. We hebben het natuurlijk uiteindelijk gewoon een score nodig om te kiezen. Dus fijn als je helpt.
1: Dit of dat. Dit of dat.

0: Het regent en daarom hoorde je Paula Conte en Glee Impermeabili. Dat betekent namelijk regenjas. Ja, dat vinden we allemaal heel leuk. Oh, dat is regenjas. Maar dat is natuurlijk ook het Italiaanse woord voor iets wat iets afweert of tegenhoudt. Dus dat veilige laagje dat je om jezelf heen bouwt. Maar ja, we hadden het hier net over die regenjassen. Want het regent in 1987 in augustus gewoon behoorlijk. Ja, en als ik dan weer naar school moet fietsen in Zaandam, dan heb je in 1987 één regenpak. Dat is een donkerblauwe. Die hebben we allemaal. En als je op school komt, dan ben je natter van het zweet dat zeg maar gevangen is in dat regenpak dan dat je was geworden als je gewoon door de regen was gefietst. Maar goed, dat hoort gewoon bij deze tijd, 87, net als Paula Conte. Dat eens even kijken hoor. De zomer van 87. Ja, het is dus dat, hè. Regen en koud en heel af en toe 20 graden. En dan weer regen. En daarna ook gewoon weer regen.
1: Het redelijk mooie weer van vandaag veroorzaakte langs de stranden een flinke drukte. En de spoorwegen lieten er zelfs een enkele extra trein voor rijden. En op de parkeerplaatsen langs de kust kostte het misschien voor het eerst dit seizoen moeite om een plaatsje te vinden. Toch zal het voor veel ondernemers de zomer niet meer kunnen redden. Veel meer reden voor tevredenheid is er voor pretparken en andere attracties. Die draaien deze zomer de beste omzet in jaren en dat geldt ook voor bioscopen. De overdekte winkelcentra lagen er vandaag rustig bij. Maar in de nu hopelijk afgelopen natte moesson zochten toeristen er troost en gaven flink geld uit.
0: Ja, dat weet ik ook nog wel, geld uitgeven. En ondertussen maken we ons zorgen om koningin Beatrix. Ze is ziek teruggekomen uit Zuid-Frankrijk. Heeft een lichte hersenvliesontsteking. Maar ze mag gelukkig al heel snel het ziekenhuis weer uit. En in Frankrijk worden er dit jaar maar liefst 6 etappes in de Tour de France gewonnen door een Nederlander. Ja, het is ongekend. Speciale vermelding voor Jean-Paul van Poppel, die niet 1, maar 2 etappes wint. De 8e en de 17e. En dan gaan we nog eventjes naar zelfbenoemd consumentenman Frits Bom. Hij trekt met zijn consumentenbus naar het buitenland. Gaat daar op zoek naar het leed en het vermaak van Nederlandse vakantiegangers. En ze zijn ook een paar nachtjes in Joegoslavië.
2: De Joegoslaven werken er zeer hard aan het toerisme naar hun land te bevorderen. Wat ze daarbij mee hebben is een land dat werkelijk alles te bieden heeft. Zon, zee, stranden. Een binnenland dat tot de mooiste gebieden van Europa behoort. En een kritische kijk naar het buitenland in die zin dat ze fouten van anderen niet zelf willen maken. Dus geen steden met torenhoge hotels en campings met lange wachttijden voor de poorten. Wat men tegen heeft is een nog onontwikkeld wegennet en een economische en staatkundige geschiedenis die voorkwam dat de toerist op zijn wensen en wenken werd bediend.
0: Ja, Joegoslavië, daar ga ik dan over 2 jaar denk ik naartoe met de trein, met zo'n Interrail abonnement. Ondertussen is Nederland, ik ook moet ik eerlijk zeggen, in de ban van Madonna. Who's That Girl is een hit en eind augustus treedt ze op in Rotterdam. Ja, en je merkt wel dat ze populair is, hè, die Madonna. Want overal kun je, nou, wat kun je krijgen? Madonna-agenda's, ringmappen, kussens, dekbed overtrekken. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Of Madonna staat erop en op de radio staat ze ook regelmatig op. En in Hilversum zijn er serieuze plannen voor een pretpark, een mediapretpark.
3: En in Medialand kunnen ze dan op een directere manier kennis maken met hoe radio- en tv-programma's worden opgenomen, hoe de regiekamers in elkaar zitten. Ze kunnen via speciale tentoonstellingen kennis maken met de verschillende decors, attributen van bekende tv-series. Er zullen ook exposities zijn omtrent de laatste ontwikkelingen op mediagebied, compactdiskgebied, videogebied.
0: Compactdiskgebied. Ja, ik ben wel benieuwd, want er zou ook een omroepmuseum bij moeten komen. Ik weet niet of we daar ooit nog iets van gaan horen. En de hele zomer kunnen we genieten van gestuntel van de deelnemers van te land, ter zee en in de lucht. Ja, het is niet altijd houtje touwtje en het gaat maar net goed hoor. Want de race achteruit rijden wordt behoorlijk professioneel aangepakt. Elke auto wordt ook echt even gekeurd.
4: De technische keuring, wat wordt er allemaal nagekeken?
5: De deuren moeten maximaal 10 centimeter open kunnen. De accu die moet goed vastzitten. En er mag geen glas in zitten. En maximaal 10 liter benzine.
4: Maximaal 10 liter benzine. Nou, daarmee moet je het halen, het achteruitrijden. We gaan zo direct beginnen met de eerste marge. Let u even op, we hebben de baan veranderd dit jaar. Hij is korter, maar wel spectaculair. We beginnen met een rechtend met een schans. Dan ga je die bocht door, krijg je weer een rechtend op weg naar de finish dan al, in het Blompiestraatje. Maar daar ligt weer een schans. Spektakel en sensatie hier bij het achteruitrijden.
0: Gekkigheid, hè? Ja, gewoon, maar ja, wel allemaal kijken natuurlijk op televisie naar te land, te zee en in de lucht. Ja, en als ik dan daarna de radio aanzet, dan hoor ik waarschijnlijk dit liedje.

0: De Dijk. Huub van der Lubbe is de zanger. Zijn broer Hans van der Lubbe speelt basgitaar. En ze staan in de tipparade deze zomer met dit liedje. Mag het licht uit? Ja, ik vind het heel erg leuk. Nederlandstalig, beetje stevige rock. En ruige stem of, van Huub. Maar ja, het is er nog niet gelukt om een top 40 hit te scoren. Dus ik weet niet of het een blijvertje is. Maar ik vind het een leuk bandje. Ja. Je luistert naar het Theater van het Sentiment. Je bent al aangeschoven natuurlijk in de voorstelling van 1987... met het ene optreden na het andere hier op het podium. En op dit moment staat daar Esther van Nimwegen. Ze is 17 jaar oud. En ze wilde even stemmen op de dit of dat. Dus of op U2 of op Michael Jackson. Waar wilde je op stemmen, Esther?
1: Nou, ik ga stemmen op U2.
0: Ja, en dat weet je vrij zeker, hè?
1: Ja.
0: Hoe komt dat je dat zo zeker weet?
1: Nou, ik was ten eerste geen Michael Jackson fan. Dat is pas later gekomen.
0: Oh.
1: En, ik ben nog steeds geen fan, maar ik waardeer zijn muziek wel. Maar U2 is vanaf mijn 13e echt mijn all-time favorite.
0: Ja. En er is dus op je 13e een moment geweest dat je dacht, leuke band.
1: Ja, dat klopt. Ik was bij mijn oma tante aan het logeren. En ik sliep op de kamer van mijn grote neef. En die had LP's daar van U2. Hoor, weet ik nog.
0: Ik ging altijd winkelen bij de LP's van mijn broers, inderdaad. Hoe heette die neef?
1: Hugo,
0: neef Hugo.
1: Ja, neef Hugo van Inwegen. Ja.
0: En die was dan vond het niet erg dat jij tussen die platen als...
1: Ik denk niet eens dat u dat wist.
0: Hugo was niet thuis. Oh, ja,
1: Hugo was wel thuis, maar ik mocht op zijn kamer slapen.
0: Ja. Dus dan eventjes door de muziekstruinen en een juweeltje gevonden in de vorm van U2. Wat sprak je aan U2?
1: Ja, eigenlijk gewoon de hele sound, de band en de boodschap die ze uitdragen. En nog steeds. Ja.
0: Maar jij bent nu op dit moment 17, dus je bent iets van 2 jaar ouder dan ik.
1: Ja.
0: Sta je dan ook te roken in het fietsenhok? Want dat is wel een beetje het beeld dat ik heb bij de U2-fan.
1: Nee, ik rookte toen niet. Ik heb later wel gerookt, maar toen nog niet. Nee.
0: Toen nog niet, dat was nog niet zo ver.
1: Nee.
0: Nou, ik zet een streepje voor je erbij. Ik moet eerlijk zeggen, het gaat vrij goed met U2. En wat minder met Man in the Mirror van Michael Jackson. Dus ik geef je een goede kans op dat ze straks de finale gaan bespelen.
1: Dat is heel fijn.
0: Ja, hè? Ja, nu al fijn. Nou, hartstikke goed. Ja. Dank je wel voor je stem.
1: Hey, fijne uitzending nog.
0: Ja, komt goed. Dankjewel, Esther. Oh, en ik heb nog eventjes een oproep voor je voor het zomerspel. Want we spelen het sentimentele zomerspel. Dan krijg je een rits aan vragen, allemaal over 1987. Kun je een sentimentautootje winnen? En als je daaraan mee wil doen, moet je me even vertellen wie dit is.
2: Jij gaat naar de plek toe, want wij gaan kijken, dames en heren, naar de laatste... De laatste kandidaat van vanavond, neem mij niet kwalijk. En ook een beetje emotioneel.
0: Ik denk dat ik weet wie het is. Als jij het ook weet, stuur dan even een appje via de NPO Luister app. Je hoeft alleen maar de naam te sturen, maar je moet wel bereid zijn om dan straks te spelen voor het autootje. Dus dan krijg je echt een hele rij met vragen. Dus wees voorbereid op 1987. En de eerste acte is alweer voorbij gevlogen. We gaan heel eventjes hier achter omkleden en het decor ombouwen. En dan zijn we zo weer terug met nog een uur lang de voorstelling van het Theater van het Sentiment. Dus blijf ondertussen appen en bellen. 0800 3.

0: voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag: wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In Tussen Kunst en Kitsch krijgt u antwoorden. Tussen Kunst en Kitsch, morgen om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 5:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De actievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah in juni inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer, verspreid komen nog buien voor, tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen is het droog met een mix van zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
5: Theater van het Sentiment.

0: The Shattered Dreams van Johnny Hates Jazz. Oh, fijn. Je bent er nog. Gelukkig. Toch altijd bang dat je na de pauze opkomt. Dat die gordijnen opengaan en dat de zaal leeg is. Maar dat gebeurt natuurlijk nooit. Het is veel te gezellig hier. 1987 tikken we aan vandaag. En ik zie het al. Ik heb hier bijvoorbeeld één iemand. Die heeft even een foto opgezocht uit 1987. Een foto die voor hem 1987 mooi beschrijft. Het is een foto van een potkacheltje. Ja. Het is een beetje een rottige zomer, dus dan is zo'n potkacheltje best handig. Martien gaat samenwonen dit jaar in een klein flatje met die ene potkachel. Ziet er mooi uit, Martien. Goed ook dat je die foto hebt bewaard als herinnering natuurlijk aan dit jaar. En ik ben op zoek naar deze man.
1: Jij gaat naar de plek toe, want wij gaan kijken, dames en heren, naar de laatste... Nou, de laatste kandidaat van vanavond, neem mij niet kwalijk.
0: Ja, wie is dit? Nee, we nemen het je niet kwalijk. Maar wie is het? Laat het even weten. Stuur een appje via de NPO Luister-app of bel even naar 0800 3000 555. Ik haal echt de nummertjes nu door elkaar. 0800 3000 555. Ja, ik ben er weer, hè?

0: Paul en de Mixmo Stars. Ik krijg helemaal zin in Suriname. Oh, hi Joke. Kom maar. Ja, Joke was even tijdens de pauze even naar het toilet. Maar Joke, kom maar. Joke Rombouts is er weer. Hé, gelukkig. Ja, want anders is hier een plekje vrij op de tweede rij. Ga maar weer zitten, Joke. Ja, we waren net bij de Surinaamse muziek. En ik ging net vertellen dat Suriname mij een mooie reisbestemming lijkt. Maar ja, 1987. Het is natuurlijk ook best onrustig in Suriname. Gelukkig heb ik het telefoonnummer van mijn favoriete reisloket. En ja, die stonden meteen te trappelen om mij meer te vertellen over Suriname.
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
0: Nou, ja, de vraag is eigenlijk heel breed. Suriname, is dat een land dat u mij aanraadt?
2: Ja, ik vind het heel leuk dat je het overweegt. Ik vind het ook heel verstandig dat je even informatie opvraagt. Want eigenlijk de meeste mensen die bij mij komen met de vraag Suriname, zeg ik, goh, ga je dan familie bezoeken of iets in die trant? Want ja, het is gewoon heel onrustig daar. Echt zeker in het binnenland, daar is gewoon binnenlandse oorlog. Je hoort het al. Ze zijn bezig met nieuwe verkiezingen. Om die uit te proberen te roepen. Ze zijn bezig met een referendum. Je kunt niet overal komen. En zeker als toerist. Ze nemen je niet eens mee het binnenland in. Ze zijn veel te bang dat er dan iets gebeurt. Maar ja, het kan wel. Er is wel Paramaribo. Er is wel genoeg om te zien en te beleven. Je moet alleen een beetje weten wat je gaat doen.
0: Ja, nou, daar ben jij gelukkig voor. Dus ik kan wel gaan. Maar ik heb ook zo'n beeld van met rugzakken op de jungle in. Dat is ook geen aanrader, begrijp ik.
2: Nee, misschien dat ik je dat nooit aan zou raden. Maar oh. Ja, oké. Okay. Goede gids en een auto en dan kan het wel. Er zijn kleine stukjes jungle waar je naartoe kan. Maar in principe, nee, niet onbezorgd. Je blijft in Paramaribo. Je kunt een beetje langs de kust. En je kunt altijd een beetje informeren daar. Hè? Als ze zeggen, ik ben bereid om je er naartoe te brengen. Waarschijnlijk is het dan wel veilig. Beetje goede voorbereiding. Maar ja, niet zonzeestrand.
0: Nee, je verkoopt het lekker. Maar stel nou dat ik toch wil gaan. Is het dan vliegen op Paramaribo?
2: Ja, je vliegt op Zanderij. Dat is een dorp. Dat ligt daar ongeveer 40 kilometer vandaan. Rechtstreekse vlucht met de KLM en de Surinaamse Airways. Dat is best wel lang vliegen en het is duur. Mm-hmm. Je kunt wel 3 keer per week, maar het kost je wel echt een duit.
0: Ja, dus duur. Waar moet ik aan denken?
2: 3000 gulden.
0: Oh, 3000 gulden. Ja.
2: Ja.
0: Nou, ik weet het niet. Ik ga er nog even over nadenken. Heel hartelijk dank voor...
2: Nee, wacht. Ik heb misschien... Oké. Ik ga je helpen. Want Suriname is wel echt prachtig.
0: Ja.
2: En je kunt ook goedkoper.
0: Oh.
2: Als je wil. Ja, je kunt naar Frans Guyana vliegen. Dat ligt naast Suriname. Dat is een stuk goedkoper. En dan neem je vanaf de Stoelmanseiland, zo heet dat het vliegveldje daar waar het ligt, ga je met het vliegtuig naar Zanderij en... Eigenlijk moet je dat gewoon doen, want het is prachtig. Het is een heel klein vliegtuigje. Zit je dan gewoon met max 10 mensen in. En dan eigenlijk zie je de jungles al en de rivieren. En al het moois wat het te bieden heeft. En dan kom je ook gewoon in Zanderij aan. Dus dat scheelt je wel echt de helft.
0: Ja, en dan heb je een avontuur, als ik jou zo hoor.
2: Dan heb je een avontuur.
0: Kun je me een beetje voorbereiden als ik daar aankom, wat me dan te wachten staat?
2: Ja, ze hebben guldens, Surinaamse guldens. Mm-hmm. Je bent verplicht om meteen 500 gulden te wisselen. Ze zeggen dan dat hetzelfde is, dat je daar dan 500 Surinaamse guldens voor terugkrijgt. Dat is niet helemaal hetzelfde. Die zijn minder waard. Dus ongeveer 400 Nederlandse guldens, als je het omrekent. Dus ze vinden het ook niet erg als je met guldens uit Nederland of bijvoorbeeld met dollars betaalt op de markten, in de winkeltjes. En je hoeft daar ook niet per se heel erg hush-hush over te doen. Doen ze over het algemeen.
0: Okay. Niet dus ik neem ook over. Wat guldens, Nederlandse guldens.
2: Ja,
0: en wat,
2: dollars. Neem je mee.
0: Ja.
2: Ze rijden links, goed om te weten.
0: Oh, ja.
2: Ja, maar de kans dat je iets gaat huren is denk ik klein. Je gaat met de bus. Er gaan heel veel bussen, zeker naar plekken die wat populairder zijn. Dat zijn allemaal kleine busjes. Dat zijn mm-hmm. allemaal Japanse busjes waar dan 14 mensen in kunnen en 20 mensen in gaan. Dus het is hartstikke gezellig. Ze hebben allemaal...
0: Noem dat maar gezellig, ja. Ja, als sardientjes in een busje. Ja.
2: Als sardientjes in een busje. En dat moet ook wel, want als hij niet vol is, gaat hij niet rijden.
0: Oh.
2: Als je geluk hebt, duurt het dan een minuut. Als je pech hebt, sta je een half uurtje. Dus denk niet, oh, een leeg busje. Dat is fijn. Nee, dan moet je gewoon wachten.
0: Oké, en hoe is het met het weer dan?
2: Ja, het is daar rond Evenaar.
0: Mm-hmm.
2: Altijd een beetje hetzelfde. 30 graden ongeveer. En ze hebben 4 seizoenen. En die heten de kleine regentijd, kleine droge tijd, grote regentijd en de grote droge tijd.
0: Oké, waar zitten we nu?
2: Ja. De grote regentijd.
0: Oh, top. Ja, ja. Och, wat een verkoopraadje
2: ja.
0: Dit.
2: Ja. Dus niet constant regen, maar als het regent is het heel veel.
0: Oké, en wat voor hotel kan ik dan uitzoeken?
2: Er is 1 hotel.
0: Oh, top.
2: Ja, er is 1 hotel. Het hotel van Paramaribo. Het heet Torarica, dus daar ga je heen.
0: Oké. Nou, ik hoor het al. Het is misschien nu op dit moment niet echt het moment voor een toeristisch tripje.
2: Nee, ik zou zeggen, als je mensen daar kent, dan is het denk ik goed te doen. En dan slaap je ook bij mensen thuis. En dan kunnen ze je ook naar dingen toe brengen.
0: Mm-hmm.
2: Of als je komt omdat je de politieke situatie heel interessant vindt. Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Mm.
2: Het is wel een stoere keuze.
0: Het zou, als ik eventueel toch nog over nadacht, een stoere keuze zijn. Ik hoor het al. Uniek, maar niet voor iedereen. Dank je wel. En als jij thuis nu herinneringen hebt aan Suriname, en zeker natuurlijk in dit jaar, 87, laat het me dan even weten. Je kunt appen via de NPO Luister-app natuurlijk. En bellen naar 0800 3000.

0: Voor James Bond was dit de Living Daylights van AHA. Het beentje dat doorbrak met een unieke clip waarin ze een teken, een stripverhaal gebruikte voor de clip. En eigenlijk werden ze daar zo beroemd van dat iedereen voor altijd wist wat AHA was. En mochten ze dus een James Bond teamsong maken, de Living Daylights.
1: Dit of dat.
0: We spelen dit of dat om uiteindelijk te bepalen wie er uiteindelijk mag optreden op het podium aan het einde van deze voorstelling. Is het dit?

0: Michael Jackson natuurlijk en zijn Man in the Mirror. Nou, het grappige is dat ik alleen maar stemmen krijg voor U2. Dat komt niet vaak voor dat mensen massaal alleen maar voor dit kiezen en niet voor dat. Maar echt, gewoon hele rijtjes komen er voorbij van mensen die hun herinneringen aan U2 opschrijven en allemaal kiezen voor I Still Haven't Found. En dan zijn er twee mensen die gewoon tegen de stroom inzwemmen en die denken, ho ho, nee, nee, we willen Michael Jackson, we willen dat. Nou, een van die mensen is Jan Vlaming. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hier is het nog wel.

0: ho. Nee, nee, we willen Michael Jackson, we willen dat. Nou, een van die mensen is Jan Vlaming. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hier is het nog morgen, maar goedemiddag.
0: Waar zit je?
1: In Montreal.
0: Echt waar?
1: Wel, ja.
0: Zit nu gewoon met Montreal te bellen?
1: Ja.
0: Nou, dat kan ook gewoon allemaal, maar zelfs in 1987. Er hoeft niet eens een posthuis jouw kant op.
1: Nee, maar toen was het wel heel duur nog, hoor. Ja. Toen had ik geen internet.
0: Oh. Hoe ging dat ook? Zat je in 87 ook al daar?
1: Nee, nog niet. Ik ben in 88 ben ik hier naartoe gekomen.
0: Waarom?
1: Ja, voor de liefde.
0: Oh.
1: En ik ben er nog steeds. Dus ja. Het is gewoon heel fijn hier.
0: Oh.
1: Maar luister,
0: ja.
1: Gezellig dat je de show doet, ten eerste. En ten tweede, ja, Michael Jackson, Jake, Mina. Ik kan me niet voorstellen dat die niet wordt gekozen.
0: Maar nee, maar ik heb dit net gezegd en nu denken Sharon en Ingrid ho-ho. Dus die gaan nu heel snel appen, maar die gaan echt U2 niet meer inhalen, hoor.
1: Nee, daar ben ik bang voor. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vind hem gewoon geweldig. Met de Thriller album en Al zijn dansen. Dat was natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Want die singeltjes kwamen eerst allemaal uit. Dus voor $5 voor $5 kocht je destijds dan nog een singeltje.
0: Ja.
1: En toen kwam deze hele album uit. Nee, hefbare doorin. Die waren dan weer $22. Dus je zat met al die singeltjes en een nieuw album. Maar ja. Goed, dat album heb ik hier nog steeds. Dus
0: ja, het bewaart wel makkelijker. Ja.
1: Ja, maar ja. Goed, ik ben gewoon altijd een fan gebleven. En ik vind het gewoon een heel goed nummer. Ook om, ja, nou, ik weet niet, wat kan ik ervan zeggen? Ik vind het gewoon geweldig.
0: Nou ja, dat mag gewoon. En dat moet je dan ook doorgeven natuurlijk, anders dan weten we het niet. En dan denken we dat er gewoon helemaal niemand op dat stemt.
1: Nee, maar ik ben dus wel blij dat er nu misschien toch wat meer stemmen komen.
0: Ja, hoor.
1: Misschien wordt het een gelijk spel, draaien ze allebei.
0: Nee, dat wordt het sowieso niet, maar blijf erop hopen.
1: Oké.
0: Ja, maar Jan, ik zit nog heel even in mijn hoofd nu met hoe het was dan. Ja, dan is het in dit geval dus 88, dat is volgend jaar. Maar hoe ging dat dan met dat bellen? Want ging
1: je
0: dan...
1: Als je dan belde, dan was het ongeveer $1 per minuut. Dat is, en dat omgerekend was het ongeveer $1.40 in die tijd per minuut. En dan klet je gauw wat weg. En dan zet ik er altijd wel de timer erbij. Want dat liep natuurlijk. En als ik met mijn moeder sprak, als ik dan hier was en ik belde mijn moeder of mijn oma of dan was dat. 20, 30, 40 gulden.
0: Ja.
1: En omgekeerd hetzelfde. Dus ja, nu met het internet. Ik bel mijn broer op zijn minst één keer in de week. Of
0: echt?
1: Misschien zo.
0: Oh, dat moet ik ook doen.
1: Via internet. En dat kost twee keer niks. Nee. Dus laten we eerlijk zijn.
0: Ja, maar je had dan wel compactere gesprekken, denk ik.
1: Oh, maar holy canary, nou zeg dat wel, zeg. Dan was het echt met de timer. Oké, 4 minuten. Even zeggen dat hoe het gaat en hoe het daar is. En dat was eigenlijk wel zo'n beetje in. Maar ja, met mijn moeder, als ik dan belde, dan zeg ik, nou, dag, dan blijven we even praten.
0: Ja.
1: Dus, en ik belde dan naar mijn moeder toe het meeste. En omgekeerd gebeurde dat eigenlijk maar weinig. Verjaardag en met kerst en dat soort dingen.
0: Oh, miste ze je niet?
1: Hè?
0: Miste ze je niet?
1: Oh, absoluut. Absoluut.
0: Oh, maar bellen was gewoon, oké.
1: Kwestie van geld ook.
0: Oh.
1: En nu ga ik op zijn minst één keer in één jaar. Ik kom dit jaar weer. En toen, destijds, ging ik eens in de 5 jaar pas. Ook vanwege het geld met het vliegen en dan het plannen en allemaal.
0: Ja.
1: Nu ga ik gewoon veel vaker. En het contact is nu veel makkelijker. Maar in die tijd was het toch echt heel anders.
0: Ja, dit gesprek was 7 gulden. Dat is omgerekend naar euro, 914 euro.
1: Ja, nou, gaan we naar. Dus, ik was er nog niet. Ik was ook nog niet eens aan het plannen. Ik zat in 87 nog gewoon op Kijkduin te werken. En ik had een gezellig huis. En dat was dat. En ik werkte daar de hele zomer zonder stoppen. Dus ik kan alleen het weer niet meer herinneren van augustus.

0: tijd.
1: Nee, niet best. Heel af en toe 20 graden, maar dat is het wel.
0: Ja, dat hoor ik dus. Ja, dus, ja. Ja, nou ja, goed, het is nu natuurlijk heel anders geworden. Maar goed, in die tijd, ik hoor niet anders dat het slecht weer was. Dus, ja,
1: sorry daarvoor. We moeten even doorbijten. In de toekomst wordt het beter. Maar ja, wat kan jou het schelen? Volgend jaar, dat weet je nu nog niet. Maar volgend jaar vertrek je gewoon naar Montreal. Dank je wel dat je eventjes daar vandaan op het podium stapte.
0: Oké, fijne uitzending.
1: Dag Jan.
0: Dag.

Ruben die komt net even naar voren en die zegt... houdt niet iedereen een heel klein beetje van Neil Young? Nou, als ik dit hoor, niet eens een heel klein beetje, Ruben. Die zegt, prachtig dit. 27 mei was het, toen stond Neil Young in Rotterdam, Ahoy... samen met de Crazy Horse, dat is een begeleidingsgroep. En een van de hoogtepunten was de uitvoering van dit nummer... Long Walk Home. En dat is eigenlijk... een liedje vol kritiek op de Amerikaanse politiek. Dat zou je nu natuurlijk... is daar natuurlijk helemaal geen kritiek op nodig. Nou ja, dat is onzin. Maar in 87 was er dus al een uitvoering van dit liedje vol kritiek. 27 mei dus. Mooi hoor. Ja, ik ben helemaal een beetje onder de indruk. Maar we gaan iets anders doen. Het is namelijk... tijd voor een heel klein uitje in de zomer. Komt er zo aan. Een mini-uitje naar, jawel, Suriname. Speciaal voor Kees ook.

0: hadden het net over Suriname. We kregen het advies van het reisbureau om niet naar Suriname op vakantie te gaan. En dat bracht ons bij het volgende onderwerp. Want Suriname is inmiddels 12 jaar onafhankelijk. 1987. Maar nog steeds niet rustig, dat hoorde je net al. In 1987 hangt er politiek onweer in de lucht. Maar ja, dan heb je altijd nog de muziek. Dus we zijn even op zoek gegaan naar dit liedje. Uit dat bewogen Suriname van 87 komt namelijk dit liedje.
1: Ladies and gentlemen, we proudly present het land waar geen moer van af is. The land nobody knows. Here he is. Bring him in. Your own Suriname.
2: Suriname. Suriname. Suriname.
3: Suriname.
2: Suriname.
3: Suriname.
2: Suriname. Suriname ligt in de kop van Zuid-Amerika. Tussen de 2 en 6 graden noorderbreedte. Het grenst in het westen aan Guyana, Brits-Guyana. In het oosten aan Cayenne, Frans-Guyana. In het zuiden aan Brazilië. In het noorden aan
1: de Atlantische Oceaan. Suriname is
2: 181.400 vierkante kilometers groot.
1: Viermaal zo groot als Nederland. Bewoners.

0: warm.
1: Heet, slopend, tropisch klimaat. Taal, taal,
0: taal,
2: taal.
0: Nederland, Nederland, Nederland, Nederland, Nederland, Nederland.
3: Ja, dat vind je dus allemaal terug, hè? Als je gewoon eventjes de gang van 1987 inloopt en je kijkt bij Suriname, dan kom je dit soort uitvoeringen tegen van het liedje Suriname. Inderdaad, toch weer wat geleerd.
4: Het sentimentele zomerspel.
3: Ja,
4: wat weet jij er nog van?
3: Dat is altijd lastig. Wat weet je er nog van 1987? Je denkt dat je best heel veel feiten op een rij hebt. Maar ja, als je de vragen voorbij hoort komen in het sentimentele zomerspel, dan is er toch ook wel een hoop weg. Dus wie durft de uitdaging aan? Nou, in dit geval Karin van der Zwan. En die heb ik aan de telefoon. Karin.
5: Hi.
3: Hallo, je bent 24.
5: Ja.
3: En je bent postbode.
5: Ja.
3: Hoe ben je zo postbode geworden?
5: Ja. Ik ben eigenlijk als zaterdagkracht begonnen. Nee, jij ook niet eens. Nee, ik ben gewoon als hulpkracht begonnen. En ja, zo
3: voordat
5: ben ik
3: je
5: erin gerold. Ja.
3: En je bent nu 24. Denk je dat je nog lang postcode blijft? Postcode, postbode.
5: Ja, voorlopig de eerste 40 jaar wel.
3: Oh, en daarna zien we wel weer.
5: Ja.
3: Goed. Nou, we gaan terug naar 1987. Heb je een beetje herinneringen aan deze zomer? Of,
5: nou, ik zat net even stiekem te scrollen op 87.
3: Ja, slim.
5: Heel weinig.
3: Ik had het ook, maar als je er wat dieper induikt, dan komt er toch wel een hoop terug. En weet je, je hebt een hele minuut. Ik ga als een gek vragen voorlezen. Als je er 6 goed hebt, dan krijg je het theater van het sentimentautootje. Dus je hebt 10 seconden voor elke goede vraag.
5: Ja, okay.
3: Of goed antwoord. Goede vragen zijn het sowieso al natuurlijk.
5: Ja.
3: We gaan kijken waar het schip strandt, ja?
5: Ja.
3: Klaar voor?
5: Ja.
3: Oké. Tussen welke twee landen komt de geplande kanaaltunnel? Engeland en...
5: Frankrijk.
3: Yes. Wie is in 1987 de minister-president in Nederland? Je mag pas zeggen. Nee, Kok is fout.
5: Okay.
3: Het was Ruud Lubbers. Wat voor soort telefoon wordt in 87 populair? Een telefoon in de...
5: Pas.
3: Hoe oud ben jij in 87?
5: 24.
3: Maak de zin af. Bassie is een clown en Adriaan is...
5: Acrobaat.
3: Welke Amerikaanse president ligt deze zomer onder vuur door Iran-gate?
5: Pas.
3: In Groot-Brittannië winnen de conservatieven in juni de parlementsverkiezingen. Welke premier mag nu aan een derde termijn beginnen?
5: Thatcher.
3: Ja, dat is goed. Een van de populairste films in het jaar is Beverly Hills Cop 2. Wie speelt de hoofdrol?
5: Pas.
3: Andere film? Ja, deze ga ik nog stellen hoor. Gewoon omdat ik denk dat je het antwoord... Hoeveel hebben we er, Aram? 4. Oh, dus het heeft sowieso geen zin meer. Maar we doen deze toch nog even. Een andere top 10 film uit 87 is de film. Met de personages Baby en dansleraar Johnny.
5: Dirty
3: Dancing. Ja, die heb je natuurlijk goed. Ja, we zitten op 5. Dat is echt jammer.
5: Ja.
3: We zijn daar te moeilijk, hè?
5: Nou ja, hoe heet het?
3: De minister-president was Ruud Lubbers. De Amerikaanse president was Ronald Reagan. Kijk, je wist natuurlijk wel van Bassie en Adriaan. En Thatcher wist je, vond ik ook al knap. Eddie Murphy wist je niet.
5: Oh ja, Eddie Murphy, die wist ik niet.
3: Nou, ik geef het je ook te doen hoor, om dat zo even op een gemiddelde zaterdag uit je mouw te schudden.
5: Daarom.
3: Nou, goed, we hebben het leuk geprobeerd. Volgende keer beter. Ik zet nog even een stem bij Michael Jackson voor jou, begreep ik.
5: Ja.
3: Kijk, die heb je dan weer binnen. En we gaan luisteren naar Jennifer Warnes. Die dus baby speelt. Oh nee, dat is niet waar.
5: Nee, ze speelde geen baby.
3: Nee, maar die heette ook Jennifer. Dat was Jennifer Grey. Maar Jennifer Warnes zat met een ander liedje in Dirty Dancing. Maar goed, dat hoeven we allemaal niet te weten. We gaan hem draaien. En jij bedankt, Karin, voor je ervaringen en het meedoen.
5: Oké.
3: Fijne dag.
5: Bedankt. Doeg. Dag. Hetzelfde.
3: Ik hou er niet van als mensen niet winnen.

0: gewoon. Een prutser ben ik ook. Sorry daarvoor, Fanny en Henriette en Koen. Ja, die zitten nog steeds na te denken van wie nou die overslaande stem was die ik liet horen. Ja, die vergat ik even aan Karin te vragen. Maar Karin had het goede antwoord doorgegeven. Anders was ze helemaal niet op de radio gekomen natuurlijk. Dat was Henny Huisman, de zogenaamde entreevraag. Die had Karin goed. En Henny Huisman was dus degene die je hoorde die even zijn stem liet overslaan.
1: Dit of dat.
0: Ja, en toen was Michael Jackson behoorlijk bezig aan een comeback. Heel veel mensen die alsnog eventjes op Michael Jackson stemden. Maar het is te laat, want er waren al zoveel stemmen binnen voor dit. In plaats van dat, dat we de stemmen niet eens meer echt hoefden te tellen. Ja! De winnaar en dus het laatste optreden van het Theater van het Sentiment vandaag is natuurlijk U2. En I still haven't found what I'm looking for. Gelukkig hebben ze de weg naar het podium wel gevonden om af te sluiten. En gaan we dus eventjes terug naar 1987, dat je dit toch echt met regelmaat op de radio hoorde. 4,5 minuut lang. U2, bedankt voor alle stemmen. Bedankt voor je aanwezigheid in het theater.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In Tussen Kunst en Kitsch krijgt u antwoorden. Tussen Kunst en Kitsch, morgen om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 6:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het oosten van België worden 2 dorpen deels geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand die daar woedt. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. Nederland, Tsjechië en Zweden schieten te hulp met blusvliegtuigen en helikopters. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland 2 blushelikopters van Defensie heeft gestuurd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Normaal staat het IJsselmeer in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt dan tussen 20 en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond. En wat fijn dat je weer luistert naar Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Ja, het is vandaag 15 augustus. De dag waarop in 1945 Japan capituleerde in de Tweede Wereldoorlog. In Nederland is dat de dag waarop we jaarlijks alle slachtoffers herdenken. De slachtoffers van die oorlog tegen Japan en van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En aanstaande maandag is dan weer de dag waarop Indonesië viert dat het in 1945 de onafhankelijkheid uitriep. En precies daartussenin, morgen dus, gaat Kakke, Opa en ik in première. Dat is de nieuwe voorstelling van figurentheater Studio Figuur. En daarin gaat theatermaker Noffy Bachdim op zoek naar de opa's die hij nooit heeft gekend. Opa's die in voormalig Nederlands-Indië recht tegenover elkaar blijken te hebben gestaan. Noffy is vanavond bij mij te gast hier in Volkspot. En verder onder meer vanavond bij ons de apparaten die Wim de Bie ooit heeft gekend. Het ereburgerschap van de Vlaamse zangeres Kate Ryan. En cabaret van Jan Blazer.
1: Volkspot.
2: Als ik kijk

0: De wereld in de zonne, ja, die is mooi, de wereld in de zonne. Maar zo'n dagje bewolkt en een beetje regen is wel weer lekker eventjes. Hè? Ik zei het al, straks ook cabaret zoals altijd op zaterdagavond in Volkspot. Vanavond cabaret van Jan Blazer. Hij ging met het vliegtuig op vakantie in zijn programma Bramen zoeken. En genoot aan boord ook van het eten.
1: En er komt wederom de stewardess en die geeft luchtvaart eten. Ja. Ik had een plastic kip. Met een kunstbeen. En als nagerecht een wit stempelkussentje met een gummikers. En een parasolletje, omdat het bedrijf 100 jaar bestond. Maar dat had het niet.
0: Ja, en dan hebben we het nog niet eens gehad over die bruine boterham met kaas die wegbezuinigd wordt.

0: Een liedje uit de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. Simon & Garfunkel en The Sound of Silence.
1: Gespot door Span.
0: Vorige maand maakte hier bij ons al kennis met de jonge Nederlandse singer-songwriter Jet van der Steen. Ze deed mee aan The Voice of Holland en inmiddels heeft ze 3 EP's uitgebracht. Stond ze in de grote popzalen en werd ze uitgeroepen tot 3FM-talent. En ook deze zomer treedt ze vaak op. Komende vrijdag bijvoorbeeld op het prestigieuze festival Lowlands. Nu heeft ze alweer een nieuw liedje uitgebracht en dat is opnieuw een heel aanstekelijk staaltje electropop en qua tekst niet alleen uitermate geestig, maar ook, ja, vind ik de tijdgeest weerspiegelend. Want ja, waar gaat het nou eigenlijk om, hè, in de liefde? Om dat mooie karakter? Of toch om de uitstraling en de bling-bling-factor? Dat je, zal maar zeggen, met iemand goed voor de dag kunt komen. Die ander dus eerder als accessoire, als ware hij een dure designertas?

0: elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ik betrap me er zelf heel vaak op dat liedjes per ongeluk toch een beetje activistisch zijn.
0: Met Helco Span.
2: Maar ik vind het zo'n heerlijk oud.

0: Alligator never can say goodbye. Het Loos Duins Museum in Den Haag heeft een tentoonstelling samengesteld over Wim de Bie. De schrijver en cabaretier die in 2023 overleed, groeide namelijk op daar in Loos Duinen. In die expositie zijn onder meer de apparaten te zien die Wim de Bie beschreef in zijn populaire Bieslog. Grote bekendheid kreeg hij natuurlijk als helft van het duo Van Koten en de Bie, dat decennia lang met hun satirische televisieprogramma's een begrip was in Nederland. En nu is er dus een tentoonstelling gewijd aan hem in het Loosduins Museum. Voorzitter van de Stichting Loosduins Museum is Pierre Wijsman. Pierre, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Als we rondkijken in het museum, ik kom bij jullie binnen. Wat voor Wim de Bie leren we dan bij jullie kennen?
1: Eigenlijk Wim de Bie vanuit zijn jeugd. Ik bedoel, in je intro heb je al duidelijk gezegd dat Wim de Bie natuurlijk bekend is vanwege alle typetjes en dingetjes met Kees van Koten.
0: Zeker.
1: En wij hebben eigenlijk, middels een partner, hebben wij Wim de Bie een beetje rond zijn jeugd. Waarbij hij begon met het verzamelen van allerlei apparaten, waar hij ook verhaaltjes over schreef, hebben wij dat een beetje voor het voetlicht gebracht.
0: Ja, wat leuk. De apparaten die hij gekend heeft, zoals hij dat zelf omschreef, hè, in zijn Bieslog. Om wat voor soort apparaten gaat het dan, Pierre?
1: Nou, het gaat om een bijvoorbeeld een bakkelieten telefoon. Het gaat over een kacheltje wat zijn moeder gebruikte. Het gaat over een Nagra. Dat is een opnameapparaat wat voor die tijd zeer vooruitstrevend was. Want dan kon hij mee de straat op en dan kon hij interviewtjes maken en verwerken. Ja. Maar ook filmpjes lagen daar, bandjes. We hebben een etensblikje, als het ware. We hebben een zeepakje. Eigenlijk van alles wat hij interessant vond, wat hij tegenkwam, wat hij op de een of andere manier verzamelde. En daar schreef hij dus inderdaad verhaaltjes over, ja.
0: Ja, en die apparaten die vertellen dus eigenlijk het verhaal van de passies van de jonge Wim de Bie. Moet ik het zo zien?
1: Ja, zo moet je het zien. En daarnaast, Wim heeft dus een tijd in Loosduinen gewoond. Zat ook op het Dalton College. Daar leerde hij Kees kennen. En dat verhaal kennen we intussen. Was hij ook lid van de Rimboejagers, de Scouting. En dat is ook een Loosduinse groep. En daar hebben we ook wat foto's van en ook een verband gelegd.
0: Ja, wat leuk. Loosduinen, echt de plek van zijn jeugd dus. Je zei al, zijn partner heeft jullie geholpen bij het samenstellen van deze tentoonstelling.
1: Ja.
0: Hoe was dat voor jou als tentoonstellingsmaker om te mogen grasduinen in dat archief? Dat moet echt goud zijn geweest.
1: Ja, alhoewel wij dat op een afstand hebben mogen beleven, omdat zijn partner, Babette Wagenvoort, was trouwens de eerste stadstekenaar van Den Haag. En omdat zij een mooie tekening van Loosduinen had gemaakt, kwamen we eigenlijk in aanraking met de, omdat ze vroeg van, joh, is dat niet iets leuks voor het Loosduins Museum? En op een gegeven moment zei ze, ja, ik ben de partner van Wim de Bie, nou recentelijk overleden, maar ik heb een aantal apparaten in het beheer. En nou ja, kunnen we daar wat mee? Nou ja, daar staan we natuurlijk meteen voor open.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk hebben we wat gesprekken gevoerd. In de vrijwilligers die lid zijn van de vereniging hebben een commissie die de tentoonstelling voorbereidt en ook in kaart brengt. En zij hebben met Babette overlegd. En zij hebben keuze gemaakt uit een aantal apparaten. En dat hebben wij verder samen met haar in de vitrines gelegd. Zij heeft hele mooie, vanuit die Bieslog heeft ze mooie beschrijvingen gemaakt. En dat hebben wij verder opgehangen. En dat is het.
0: Ja, dus ook de teksten van Wim herleven op die manier.
1: Ja.
0: Nou is die tentoonstelling gecombineerd met een tentoonstelling over Loosduinse toneelverenigingen. Is dat toeval?
1: Nee. Dat bruggetje heb ik gemaakt omdat, Wim is natuurlijk bekend vanwege zijn cabaret, zijn toneel en alle dingen. En omdat we niet het hele tentoonstelling, de hele vloer konden vullen met de apparaten van Wim de Bie, dachten wij, Wim is natuurlijk bekend vanwege het toneelspelen, vanwege de televisie en alle dingen. Loosduinen heeft in de jaren 70, daarvoor eigenlijk ook al, maar in de jaren 60, 70, 80 heel wat toneelverenigingen gekend waar de Loosduiners in gespeeld hebben. En vaak zijn de bezoekers weer de kinderen van de Loosduiners die daar gespeeld hebben. Of sommige van mijn vrijwilligers hebben daar zelfs bij gespeeld.
0: Ah, wat leuk.
1: Ja, en dat brengt natuurlijk weer dat maakt weer het nodige los. En dat zijn de verhalen die er natuurlijk ook bij passen.
0: Ja, heeft Wim de Bie, voor zover je weet, zelf ook ooit bij een Loosduinse toneelvereniging gespeeld?
1: Hij is wel in het museum geweest een paar keer. Dat is erg leuk. Want hij hield, dat klinkt een beetje figuur, maar hij hield vooral ook van de Tweede Wereldoorlog en alles wat daar rondheen speelde. En wij hebben een paar keer een tentoonstelling ook gehad over de Tweede Wereldoorlog. Dus was die bezoeker in het museum.
0: Ja, bijzondere gast Wim de Bie. Nu herleven ook zijn apparaten, die verhalen daaromheen, die herleven in jullie tentoonstelling. Wat zou hij er tenslotte zelf van gevonden hebben, denk je, van de expositie?
1: Ik denk dat hij trots zou zijn. Trots op dat een deel, want je kan ook in het boekje lezen dat hij af en toe naar zolder ging en dan de

0: dat hij trots zou zijn. Trots op dat een deel... Want je kan ook in een boekje lezen dat hij af en toe naar zolder ging... en dan de dozen waar zeg maar apparaten in zaten tevoorschijn toverde. En dacht van ja, moet ik dat allemaal bewaren? Wat moet je ermee? En eigenlijk weer uit een soort... ik herken dat zelf ook uit een soort sentiment. Zet je het dan maar weer terug, hè? Je weet maar nooit. Ik denk dat hij dus trots zou zijn... op het feit dat we een x-aantal apparaten in de vitrines hebben met de verhalen erbij... en dat we dat ook zeg maar voor het voetlicht kunnen brengen... en dat, dat we daar mensen ook over kunnen vertellen.
1: Een mooie expositie over de apparaten die Wim de Bie ooit heeft gekend... gecombineerd met een expositie over de Loosduinse toneelverenigingen... allemaal te zien tot en met 19 december in het Loosduins Museum in Den Haag. Ja, ja. Pierre Wijsman, voorzitter van die Stichting Loosduins Museum. Dank je wel en een hele mooie expositietijd wens ik je.
0: Bedankt voor het interview en ik zou zeggen, zet de uitzending gezellig voort.
1: Dat gaan we doen, met of zonder Naga. Dankjewel, hè. Dag.
0: Okay, hoi. Dag.

Mijn oma kon me troosten als ik was geplaagd. Ik kreeg van haar een gulden toen ik was geslaagd. Mijn oma brak haar heupen, ze steunde op een stok. Nu gaf ze soms een tientje voor

Mijn oma was heel geestig, je lachte je soms dood. En als haar iets verbaasde, zei ze zakkerloot. Het klinkt wat clichématig, maar dat geldt dan niet voor mij. 'T is waar dat oude mensen...

0: The Beatles, Here Comes the Sun. Ja, het is 15 augustus, we zitten op de helft van de maand augustus... en langzamerhand gaat vanaf volgende week het land weer volstromen... en keren de midzomerse vakantiegangers weer terug in Nederland. Nou, daar laten we onze cabaretselectie van vandaag graag op aansluiten... met het programma Bramen zoeken van Jan Blazer, opgenomen in 1981... waarin de cabaretier een humoristische kijk biedt op het leven van alle dag. Ja, en daarbij hoort ook een vliegvakantie.
1: Ik ben nog even naar Spanje ook geweest. 3 dagen Schiphol, geheel bezorgd. En dan zal ik u een goede raad geven. Je moet helemaal niet gaan. Weet je wat je doen moet? Je gaat naar zo'n reisbureau... en daar kun je van die gratis reclamefolders krijgen om op reis te gaan. En die zijn veel leuker dan de vakantie zelf. En kosten niets. Op de voorpagina zie je altijd 2 met Erdal bewerkte laag uitgesneden dames... die tot hun navel juichend in de golven staan. Die kom je verder je hele vakantie nooit meer tegen. Maar ze prikkelen toch. Je nieuwsgierigheid. Dan maak je dat boek open en dan zie je een foto van Tormolinos... Dat is mooi weer waar ze huizen omheen gebouwd hebben. En allemaal gekleurde kolommen. En die kolommen hebben betrekking op je reisdoel. Maar voor je daar wijzend bent, moet je op de universiteit of de ULO geweest. En dat is hetzelfde. Ik zal maar zeggen, een groene kolom betekent half pension tot en met mei met een ei. Een rode kolom, half pension tot en met mei, geen ei, maar lichtbad, verplicht. Tussen haakjes AK... AK, zie achterkant. Achterkant, LOA. Lunchpakket op aanvraag. Tussen haakjes AOB. Appel of banaan. KODZW, ZWG, ZWSW. Kan op de dag zelf niet van afgeweken worden. Een oranje kolom betekent dat OPU mag voor de helft van de prijs mee... maar MBPP, SG, SWW, ZW moet bij plaatsgebrek op de schoot genomen worden. Als je dat niet goed uitzoekt, zit je half september met een hardgekookt ei op Jutland. AGH, als gekke Henkie. Dan gebeurt er de hele tijd niets en dan krijg je thuis de tickets. Dat zijn gewoon kaartjes, maar die noemen ze tickets. Dat klinkt duurder en dat is het ook. Daar zijn ook bij de labels, dat zijn ook kaartjes, maar daar zit een elastiekje aan. 2 om aan je neus, 3 om aan je oor en 1 om aan je koffer te hangen. Opdat je op Schiphol sneller afgewikkeld wordt. Je gaat namelijk niet met vakantie, je wordt afgewikkeld. Dan kom je met je koffertje bij een imitatie politieagent... en die begint je zonder vergunning onzedelijk te betasten kietel op water. Sta je met zo'n kleur die niet in de folder staat, maar je mag toch mee. Dan moet je door een poortje lopen en als je lichaam begint te piepen... heb je een ijzeren horloge om dat ze je als echt goud verkocht hebben. Als je dan overal doorheen bent, heb je ongeveer 6 uur de tijd om bij te komen. Dat noemen ze vertraging. Dan mag je plotseling toch het vliegtuig in. En het eerste wat je als man opvalt, je hebt ineens chance van de stewardess. Smile, maar nooit voor de bile. Dan moet je je vastbinden, anders val je eruit. En dan neemt dat toestel een enorme aanloop en ineens ben je los. Dus je bent al los voordat je 1 cent aan je vakantie hebt. Dan vlieg je plotseling 10 kilometer hoog. En wat denkt u dat er gebeurt als je 10 kilometer hoog vliegt? Wat denkt u? Dan krijg je zwemles. Aan welk touwtje je moet trekken dat je rubberbootje goed opgeblazen wordt... voor het geval het vliegtuig iets eerder naar beneden gaat dan ze gedacht hadden. En dan hoor je plotseling de captain... Dan denk ik, nou, als de rest ook zo is, schieten we lekker op. En dan komt wederom de stewardess en die geeft luchtvaart eten. Ja. Ik had een plastic kip... met een kunstbeen... en als nagerecht een wit stempelkussentje met een gummikers. En een parasolletje, omdat het bedrijf 100 jaar bestond. Maar dat had het... Naast me zat een man, die vloog voor het eerst... die zat het bestek op te eten. Ik zeg, is het lekker? Zet die smakelijke bokking. Zit alleen een beetje vergaatjes in. Ze. En dan hoor je plotseling weer de captain. Dus die eet hetzelfde als wij. En die roept dat we gaan landen. Dus alleen schijnt hij dat niet aan te durven. En als we dan geland zijn, begint iedereen te klappen. Dus er moet wat aan de hand geweest aan de kant. Maar ja, als je dan op de bodem staat in het buitenland, je hebt zoveel indrukken te verwerken. Het eerste wat je ziet, allemaal buitenlandse gastarbeiders die thuisgebleven zijn. En dan stap je in de bus, daar zitten geen ruiten in. Dus je denkt dat je naar de FC Utrecht gaat. En dan moet je je verzamelen in de grote zaal, hè? En dus in het buitenland, de grote zaal. En dan komt er een Nederlandse gastarbeider in het buitenland en die zegt, dames en heren, goedenavond, mijn naam is Siem Kwebel. Ik ben uw gastheer gedurende deze 14 dagen. Noemt u mij Siem? Hallo Siem? Nee, nu nog niet. In de eerste plaats wel gefeliciteerd met de gelukte landing. Wie had dat gedacht? En ik heb een beetje treurige mededeling. Als u op de kamer bent, zult u ontdekken, er komt uit de kraan geen water. Het is namelijk de afgelopen 6 maanden in Spanje zo droog geweest, er is geen druppel gevallen. Gelukkig zijn de weersberichten van die aard dat we deze week enige fikse regenbuien. Verder beginnen wij vanavond meteen met Lolavond, met het trio Los Apartamentos. Uit Beverwijk. En het eten is Hollands, zoals vanavond eten wij nasi. En vrienden en vriendinnen, wat doet een Nederlander het eerst als hij in het buitenland is? Hij koopt een Nederlandse krant. En wat zoekt hij het eerst op? Het Nederlandse weerbericht. Het Nederlandse weerbericht. En als hij leest Amsterdam onbewolkt 32 graden, zie je hem helemaal in elkaar zakken.

0: mensen met bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steek.
3: Dankjewel Henk van Steek, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: Tom Jones, It's Not Unusual. En daarvoor eerder Ramazzotti. Om het gevoel van zo'n lekkere Italiaanse zomeravond op te roepen. Ma che bello questo amore.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.

0: praktische aanwijzingen voor je voorbereid. En op basis daarvan zou jij die naam moeten kunnen raden. Als je dan denkt te weten wie het gaat, dan bel je vanavond Axel op 0800 3000555, 0800 3000555. Of je stuurt even een berichtje met de NPO Luister-app. En dan maak je ook kans op zo'n prachtig setje Volkspot fietslampjes. Dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Alles begon voor mij bij André. Alles begon voor mij bij André. 0800 3000555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

Passion en Find My Love. Alles begon voor mij bij André. Dat was de eerste aanwijzing in Raad Mijn Naam. Ja, en heel veel André's schieten dan bij jullie te binnen. De André die het vaakst in jullie gedachten is, is volgens mij André Rieu. En dan komen jullie uit bij Emma Kok. En jullie, dat zijn bijvoorbeeld Ronald, Tieneke, Maas, Anneke ook. Ja, goede suggestie. Inderdaad, zij heeft heel veel te danken aan André Rieu. Maar nee, Emma Kok zoeken we niet. André van Duin is weer een andere André die bij jullie te binnen schiet. En Erik denkt bijvoorbeeld aan Joke Bruis. Maar Ed en Toos en Gerrit ook denken aan Frans van de Schoten. Ja, zeker. Werkt natuurlijk nauw samen met André van Duin. Zeker Frans van de Schoten. Maar ook hem zoeken we niet. Maar wie zoeken we wel? De eerste aanwijzing is dus alles begon voor mij bij André. De tweede luidt: Flipje woont bij mij in de stad. Flipje woont bij mij in de stad. 0800-3000-555 als je denkt te weten wie we zoeken. 0800-3000-555. Bel Axel of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.

0: Brad, baby, I want you. Gisteren werd bekend dat acteur Hans Beyer is overleden. Hij speelde in de tv-series van Bassie en Adriaan de boef B100. Bekend van zijn uitspraak ik heb ook altijd pech. En ook van zijn uitmonstering trouwens. Een lange regenjas waaruit de schouder een antenne omhoog kwam als hij gebeld werd. 2 jaar geleden sprak ik hem in Volkspot, toen over de Bassie en Adriaan documentaire Een schat aan herinneringen. Het script van de tv-series van Bassie en Adriaan werd altijd geschreven door Aad van Thor, Adriaan dus. En ik vroeg aan Hans Beyer of hij ook vrijheid kreeg in het uitvoeren van zijn rol.
1: Jazeker, kijk, hij schrijft een script. Hij schrijft een, wat ik noem, een stripverhaal, een road movie. En hij geeft mij een tragicomische rol. Dan staat er vast in het script de tekst, maar de interpretatie van hoe je het speelt, dat doe je in overleg. En na een aantal dagen weet je wat hij wil. En dan kun je, voordat hij gaat regisseren, al een idee hebben van hoe het moet. En gaandeweg raak je steeds vrijer in de manier waarop je speelt, waarop je loopt, hoe je gedraagt, hoe je de dingen zegt. Dus ja, het antwoord is correct, ja.
0: Hans Beyer, hij werd 78 jaar oud.

0: Ja, Rapsat, een van de allermooiste stemmen uit Wallonië van de vorige eeuw. Judy A. Company was dat. Zo dadelijk na 7 uur het vervolg van Volkspot. Dus graag tot zo, naar het nieuws.
1: Maak morgen mee. KRO en CRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking leggen premier Jette en minister Sterk onder andere een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0... Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Spot. Heilco Span.

0: morgen is het alweer 49 jaar geleden dat hij overleed. Maar hij is allerminst vergeten. Elvis Presley was dat, een Suspicious Minds.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: je kreeg tot nu toe twee aanwijzingen van me. Aanwijzingen die je naar de naam moeten raden van een bekende. Moeten leiden, liever gezegd, naar de naam van een bekende Nederlandse of Vlaamse theatermaker of artiest. Die eerste twee aanwijzingen die waren: alles begon voor mij bij André en Flipje woont bij mij in de stad. En jullie blijven wel een beetje haken bij André van Duin, valt mij op. Rob die denkt aan Corrie van Gorp. Ja, dat is logisch. Stef trouwens ook. Ronald denkt aan Bernd van den Bos. Die werkte samen met André van Duin, de pianist Bernd van den Bos. Ron Brandstede wordt genoemd door Huubke. En andere mensen denken dan weer aan Jochem van Gelder. Want die werd geboren in Tiel, de stad van Flipje Tiel. Want die tweede aanwijzing, inderdaad, Flipje woont bij mij in de stad. Ed denkt daaraan en ook Ingrid. Maar ook hem zoeken we niet. Wie zoeken we wel? Misschien dat de laatste aanwijzing uiteindelijk het lichtje laat branden bij jullie. En die laatste aanwijzing die luidt: ik ben een echte polyglot. Ik ben een echte polyglot. Heb je nu het idee van je leven en denk je, dit is mijn kans om die lampjes te winnen? Bel dan als de Wiedeweerga Axel op 0800 3000555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.

0: Ja, de reeks zeer succesvolle Nederlands-Vlaamse duetten was dat een liedje uit 2022. Meteor en Hanna May, wat wil je van mij? Hanna zou 2 jaar daarna duetteren met de Vlaamse zanger Maxime. Hun liedje Ik wil dat je liegt werd 2 jaar geleden zelfs uitgeroepen tot zomerhit van het jaar in Vlaanderen. En dit jaar is zanger Meteor, die je net hoorde, alleen genomineerd voor een solostuk. En hij maakt dus kans op die eretitel zomerhit met het nummer Nooduitgang.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, je kreeg 3 aanwijzingen. Alles begon voor mij bij André. Flipje woont bij mij in de stad en ik ben een echte polyglot. Wie zoeken we? Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
4: Goedenavond, spreek ik met Marinka Hendricks.
0: Dag Marinka, in de auto zo te horen.
4: Ja, in de auto, ja.
0: Je ik belt wel handsfree? Oh, heel goed.
4: Ja,
0: heel goed.
4: Maar ik bel sowieso handsfree, uiteraard.
0: Heel fijn. En waar ben je naartoe onderweg, als ik vragen mag?
4: Terug naar huis vanuit een dagje Duitsland.
0: Dagje Duitsland? Wat hebben jullie gedaan in Duitsland?
4: Naar de drogist en naar de supermarkt.
0: Oh, gewoon lekker geshopt. Goedkope boodschappen gedaan.
4: Juist.
0: Even getankt of nog?
4: Nee, dat hoef ik niet.
0: Oh, dat hoef jij niet. Je rijdt elektrisch, begrijp ik.
4: Nee, ik heb een auto van de zaak met een tankpas, dus dat kan alleen in Nederland.
0: Ja, precies. Nou ja, weet je, dan ben je dubbel spekkoper in deze dure tijden wat dat betreft. Nou, op weg naar huis, je hoorde ons en je dacht, die 3 aanwijzingen, ik ken die naam ergens van. Ik denk aan iemand, maar aan wie dacht je dan?
4: Aan Frans Duits.
0: Nou, dat is helemaal goed. Frans Duits, dat was de zanger die we zoeken. En heb je ook enig idee hoe die aanwijzingen naar Frans wijzen?
4: Bij de eerste wist ik het niet. Bij de tweede, ja, Flipje, dat is Tiel en Frans Duits woont in Tiel.
0: Ja.
4: En bij de derde, ja, dan spreek je meerdere talen. En Frans en Duits, ja.
0: Ja, dan
4: dat
0: heb je hem, hè?
4: Zijn, ja, dan heb ik hem.
0: Ja, ja, en die eerste, nou, dat zal ik je dan meegeven. Dat wist ik eerlijk gezegd ook niet, hoor. Maar hij begon ooit zijn carrière als hazesimitator.
4: Ah, vandaar.
0: Dus dat was, ja, de André. Heel veel mensen dachten aan André van Duin of een André Rieu. Maar hij begon als hazesimitator. En vandaar dus die eerste aanwijzing. Je hebt het helemaal goed. Je wint fietslampjes. Want stap je ook nog wel eens op de fiets? Behalve dat je in de auto van de zaak stapt als je boodschappen gaat doen?
4: Ja, ik ga toevallig in september op fietsvakantie. Dus ik stap regelmatig op de fiets.
0: Heel goed. Nou, dan komen die lampjes nog best op tijd. En die kunnen je dan ook goed van pas komen. Ben je een beetje liefhebber van het repertoire van Frans Duits?
4: Jazeker.
0: Echt waar? Ja, oh, dan ga jij genieten zo dadelijk. Want je kent die ene grote hit vast nog wel van hem, hè? Je denkt maar dat je alles mag van mij.
4: Ja, die vind ik geweldig.
0: Nou, die gaan we straks laten horen, maar dan een heel bijzondere versie. Want Frans die was in 2022 te gast bij het Exodus-concert van Volspot. Dat was een reeks concerten die we altijd organiseerden in gevangenissen in Nederland. En hij trad daar op samen met zijn accordeonist Manfred Jongenelen. En daar zong hij dus voor de mensen in die gevangenis die grote hit. En dat was echt zo'n bijzonder moment. En nou, dat gaan we zo dadelijk nog een keer beleven hier op de zender.
4: Fijn, ben benieuwd.
0: En als je nou fan bent, nog even een tip tenslotte, Marinka. In oktober verschijnt zijn biografie, Vallen en Opstaan.
4: Dan ga ik die zeker aanschaffen.
0: Hey, ik wens jou nog een hele goede rit naar huis. Moet je nog ver of niet?
4: Nee, half uurtje.
0: Half uurtje, rij voorzichtig, geniet. Heb je ook lekker Duits brood gekocht trouwens?
4: Nee, wel gegeten vandaag.
0: Oh, heerlijk is dat, hè? En wat is het allerlekkerste tenslotte wat je uit Duitsland... Jij met mij over eten gaat hebben, dan kunnen we uren doorpraten. Maar wat is het allerlekkerste wat je uit Duitsland hebt meegenomen?
4: Braadhoest.
0: Oh, heerlijk. Niet currysoze. En jij gaat een geweldig weekend tegemoet. Goeie reis en eet smakelijk, hè? Dag Marinka.
4: Dank je wel.
0: Hoi, dag. Hoi.

60 jaar oud inmiddels, de Four Tops en Reach Out, I'll Be There. De Belgische zangeres Kate Ryan viert dit jaar haar zilveren artiestenjubileum. Reden voor haar geboorteplaats, Tessenderlo in Belgisch Limburg, om haar te benoemen tot ereburger van de gemeente. Kate Ryan heeft al een indrukwekkend parcours afgelegd, zegt de burgemeester van Tessenderlo daarover. Na 25 jaar staat ze nog altijd op de planken. Ze is een wereldster, maar ze blijft nog steeds een trotse inwoner van Tessenderlo. En door haar kijkt de wereld ook naar onze gemeente, en daarom wilden we haar in de bloemetjes zetten. Nou, ook in Nederland was Kate Ryan heel succesvol. Met haar dansbewerkingen van Franse chansons scoorde ze ook bij ons dikke top 10 hits. In 2002 bijvoorbeeld was dat voor de eerste keer het geval. Ze haalde toen een tweede plaats in de single top 100 met haar versie van Désenchanté van Mylène Farmer.

Ook haar bewerking van Voyage Voyage van Desireless haalde de top 10 bij ons. Net zoals haar versie van Ella Ella van Frans Gal, die in 2008 opnieuw de tweede plaats in de Singletop 100 veroverde.

En ondertussen deed Kate Ryan in 2006 ook nog namens België mee aan het Eurovisie Songfestival. Haar liedje Je t'adore vond ik eertijds een heerlijk popliedje naar Zweeds model. Ze maakte het dan ook samen met een Zweeds producers duo. En in de Belgische voorselectie maakte ook haar dansje bij het liedje furoren met de zogenaamde kniezwengel als hoogtepunt. Je moet het maar eens opzoeken, maar dat is echt een heel bijzonder dansje. En dat maakte echt dat liedje. Nou, die kniezwengel die liet ze op het Songfestival zelf in Athene achterwege. En ja, we zullen natuurlijk nooit weten of misschien die omissie haar eertijds een plek in de finale heeft gekost. Enfin, ook wij feliciteren Katrien Verbeek met haar ereburgerschap van Ter Zenderlo. Katrien, die als Kate Ryan ook in Nederland zoveel mensen de dansvloer heeft opgekregen. Al dan niet, inclusief kniezwengel.

Britse band The House Martins en Happy Hour. Onlangs kwam ons dit pas uitgebrachte liedje ter oren, gemaakt door legende Litouwers, samen met William Jans, de vermaarde Julio Iglesias-imitator.

Ja, nunca más caminará solo, oftewel you'll never walk alone. Nou, dat deed ons denken aan andere liedjes in het Nederlands die ook een vleug van een buitenlandse taal in zich dragen. Zoals bijvoorbeeld dit liedje. Eveneens een nummer met Spaanstalige invloeden van Rolf Sanchez en Emma Heesters.

Frans is natuurlijk altijd een populaire taal in de lichte muziek. De groep Bloem met Joost Timp liet dat al horen in de jaren 80 in hun nummer Omdat, Parce que, Because.

0: France 2.
1: Toon Hermansen wist ons vaak mee te voeren naar het zonovergoten buitenland, zoals bijvoorbeeld naar de Mediterranee.
2: De nacht, la lune, l'amour, la fortune. Een tango, een rumba, een samba, rien ne va plus.
1: Maar de grootste hit over vakantieversprekingen in het Frans is natuurlijk deze van de Shorts. Come on.

Ja, en een graag geziene gast in Nederland is de Britse zanger Paul Carrack. Ook bekend van de bands Ace en Mike en de Meganics. In oktober trouwens is hij weer in ons land voor concerten. Maar met de band Volumia nam hij een tweetalige versie op van zijn hit Over My Shoulder.

En het is diezelfde Paul Carrack die we zo dadelijk in een duet horen belanden met Rob de Nijs. En over Rob de Nijs gesproken. Morgen kun je op NPO 1 kijken naar Ahoy zingt de Nijs. Waarin allerlei Nederlandse artiesten een ode brengen aan de muziek van Rob. In 2014 kwam bijvoorbeeld het album Nieuwe Ruimte uit van Rob de Nijs. Met daarop het nummer Bont en Blauw. En dat was een bewerking van Paul Carrack's liedje Eyes of Blue. Met een Nederlandse tekst van Jan Rot. Hier hoor je ze samen, Paul Carrack en Rob de Nijs.

0: Bont en Blauw, alias Eyes of Blue. Rob de Nijs en Paul Carrick.
1: De Volgspot op.
2: De Volgspot op.
0: En vanavond is het regisseur Axel van der Ende die ons meeneemt naar opnieuw een expositie, net zoals vorige week. Waar ben je dit keer geweest, Axel?
3: Ja, ik was in de Kunsthal in Rotterdam. Er zijn altijd een paar exposities tegelijk. En ik ga het zo hebben over de vliegententoonstelling die ik wil bespreken. Maar ik wil daarvoor nog even een hoogtepunt aanstippen uit de tentoonstelling Flowers Forever. Die is ook te zien. Over bloemen in de kunst op allerlei manieren. Maar als je gaat, loop dan in elk geval even langs het kunstwerk Blackfield van Zedok Ben David. Dat is al uit 1949 en het bestaat uit zo'n 10.000 stalen bloemen met patronen erin. En daar zit, als je langs het kunstwerk loopt, daar zit echt een fantastisch effect in. Ik ga niet zeggen wat, maar alleen voor dat effect zou je al moeten gaan.
0: Ja, en vanwege het feit dat je 10.000 stalen bloemen ziet. Hoe groot is die kunsthal wel niet?
3: Dat is een behoorlijke kunsthal.
0: Ja, inderdaad. Dat blijkt.
3: Wat ik wilde bespreken is de tentoonstelling Mr. Goodman, the Kite Man. Dat is een vliegertentoonstelling met vliegers uit alle delen van de wereld, verzameld door Malcolm Goodman.
0: En wie is die meneer Goodman?
3: Dat is een Britse vliegenverzamelaar. Hij wilde zelf een vliegermuseum openen, maar daar kreeg hij de vergunningen niet voor elkaar. En het mooie is nu dat de Kite Club, dat is een club die bestaat uit de Nederlandse liefhebbers, die heeft het nu zo geregeld dat een deel van zijn collectie gaat reizen langs musea. En dit is de eerste stop in dus de kunsthal in Rotterdam.
0: Leuk zeg.
3: Ja.
0: Dus eindelijk wordt dat werk en wordt die verzameling tentoongesteld. Ja. Wat leuk. Ja.
3: En we gaan even naar hem luisteren, naar Malcolm Goodman, naar de verzamelaar. Hij vertelt hoe hij tot zijn collectie is gekomen.
4: I fell in love with the kites. Fantastic skills that have in making kites. Beautiful designs and made out of silk, bamboo, so simple. And everyone I met was really very kind to me. It was amazing to be around everybody.
5: And so you started buying the kites in 1975.
4: Yes.
5: And now this is the biggest collection in the Western world. I mean, have you stopped buying kites and how many have you got in total?
4: I would think altogether it's probably near 2,000 kites.
0: 2000 vliegers.
3: Ja.
0: Zo, wat een collectie zeg.
3: Ja. Je kunt dit filmpje zien waar dit gesprek uitkomt in de tentoonstelling. Dan krijg je een kijkje in zijn huis, waar echt zo'n beetje ieder stukje muur is behangen met een vlieger.
0: Ja, woont hij daar alleen of wordt er ook nog een
3: partner? Volgens mij is mevrouw Goodman er ook nog.
0: Die vindt net toch haar plekje tussen alle vliegers.
3: Ja. Ze hebben ze in de kunsthal behoorlijk rijk naast elkaar gehangen. Dus je hebt echt een overweldigende twee muren, zal ik maar zeggen. Twee enorme muren waar allemaal vliegers hangen.
0: Oh, wat leuk zeg.
3: Sommige hangen ook echt in de vliegenhouding. Die hangen in de breedte over de tentoonstelling. Er is een hele lange drakenvlieger uit China die over de gehele ruimte hangt. En zelfs dan is die nog niet helemaal uitgevouwen. Dus dat is fantastisch. Ze zijn gerubriceerd per thema. Veel van die vliegers komen uit Japan. Daar is vliegenbouw een heel serieuze zaak. Er zijn zo'n 130 verschillende stijlen daar en types. En die hebben per regio ook nog een eigen karakteristiek.
0: En dat leggen ze ook allemaal uit in de kunsthal.
3: Dat wordt allemaal toegelicht waar het vandaan komt. Je ziet ook een paar van de allereerste vliegers. Dat zijn de bladvliegers. En dat is echt geweldig om te zien. Die zien eruit als een blad van een boom.
0: Ja.
3: En ook groter niet. Ze zijn heel simpel. En die worden nog steeds gemaakt. En ook opgelaten. Dus het is gek om te zien.
0: Ja, wat leuk. En die vliegers, bij vliegers denk ik altijd toch aan kinderspeelgoed.
3: Ja.
0: Hè? Of aan volwassenen die het kind in zichzelf bewaard hebben.
3: Zeker.
0: Op een winderig strand. En dan kijk hoe hoog die vlieger gaat.
3: Ja.
0: Is dat ook het wezen van de vlieger?
3: Voor een deel. Want ze zijn, worden ook gebruikt in rituelen. Dat wordt ook toegelicht.
0: Oh ja?
3: Er zijn culturen, daar worden ze boven het bed van een zieke gehangen. En na een paar dagen wordt dan de lijn doorgesneden. Zodat de vlieger op kan stijgen en zo de ziekte mee kan nemen. Nou, dat is een
0: wat een prachtige beeld. Ja, schitterend zeg.
3: En ze kunnen ook een wapen zijn. Gelukkig wel hoofdzakelijk voor de sport. Want in Japan zijn er vliegerteams en die proberen met vechtvliegers dan hun tegenstander neer te halen door de lijn door te snijden of zo. Dus ook dat is een methode waarvoor vliegers gebruikt worden. En de dierenserie is echt prachtig om te zien. Daar zitten kraanvogels bij en dan zijn de vleugels zijn dan de vlieger. Maar ze zijn compleet met poten en met kop en met lijf en helemaal aangekleed. Haviken zijn er ook, schildpadden. En het is een enorme muur vol voor vliegers. Twee verdiepingen boven elkaar. Je kunt de catalogus bekijken. Dan kun je zien wat is. Maar ja. Je kunt je ook gewoon laten overweldigen door wat je ziet.
0: Ja, maar dat klinkt inderdaad, zoals je het nu omschrijft, als een heel overweldigende tentoonstelling.
3: Ja.
0: En ook heel kleurrijk en waarschijnlijk ook heel vrolijk op de een of andere manier.
3: Ja. Nog heel even te zien tot en met 30 augustus. Dus mooi voor het staartje van de vakantie in de kunsthal. En mocht je nou toch niet kunnen gaan, maar je wilt wel wat zien van deze meneer, van Malcolm Goodman, die ze allemaal heeft verzameld. Tik dan zijn naam in op YouTube en dan krijg je dat interview waar we net een stukje van hoorden.
0: Ja.
3: En dan krijg je een uitgebreid verslag van zijn huis en van zijn verzameling.
0: Wat leuk. Tot en met 30 augustus, zei je. Vliegers in de kunsthal in Rotterdam. Dankjewel, Axel.

0: Nederlandse kant. En als hij leest Amsterdam onbewoond 32 graden, zie je hem helemaal in elkaar zakken.
1: Met Helco Span.
2: Nou, altijd mug in de tent. Hartstikke dure tent, 12 voor ik is 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag.

Matthew Wilder, Break My Stride. En daarvoor de Vlieger, dit keer in een Rotterdamse uitvoering van die Amazing Stroopwafels. In oktober zou Bram Vermeulen 80 jaar oud zijn geworden. En daarom organiseert het Amsterdams Kleinkunstfestival op 4 en 5 oktober in de Kleine Comedie in Amsterdam de speciale hommage Bram 80. En ik denk zomaar dat ook dit lied daar niet zal ontbreken.

Bram Vermeulen, rode wijn. En begin oktober is het dus die hommage aan Bram in de Kleine Comedie in Amsterdam. Bijna 8 uur, zo dadelijk na het nieuws, ontvang ik als gasttheatermaker Nofri Bardim van Figurentheater Studio Figuur. In hun nieuwste voorstelling Kake, Opa en ik gaat hij op zoek naar de opa's die hij nooit gekend heeft. Opa's die in voormalig Nederlands-Indië recht tegenover elkaar blijken te hebben gestaan. Straks een gesprek dus met Nofri Bardim hier in Volkspot. Dus graag tot zo na het nieuws van 8 uur.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd 4e en Steenbergen 5e. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wat wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Spot.

0: maker Nofri Bagdim van figurentheater Studio Figuur. In hun nieuwste voorstelling, Kaké, opa en ik, gaat hij op zoek naar de opa's die hij nooit gekend heeft. Opa's die in voormalig Nederlands-Indië recht tegenover elkaar blijken te hebben gestaan.
1: Volgspot.

0: In komende maand verschijnt Naar de Vechten, een nieuw muzikaal kinderboek met liedjes gemaakt door Boudewijn de Groot en componist en producer Jacco van der Steen, met illustraties van Mark Jansen. Ja, ik zei het al, morgen gaat op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch de familievoorstelling Kakke, Opa en ik in première. En voor mijn gast van vanavond is dat misschien wel de meest persoonlijke voorstelling die hij ooit maakte. Want die voorstelling die vertelt het verhaal van zijn zoektocht naar wie hij eigenlijk is. Een zoektocht naar zijn twee opa's die in voormalig Nederlands-Indië recht tegenover elkaar blijken te hebben gestaan. Nofio Bachtin, fijn dat je er bent, van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Linea recta van de laatste try-out. Want ja. Gisteren is morgen is de première. Is dat spannend dat je nu de voorstelling definitief moet overgeven aan de acteurs?
1: Dat is het. Nou, gisteren was de eerste try-out voor publiek. En toen dacht ik, oh mijn god, dit is dus het moment dat ik het moet overgeven. Ik heb het niet meer in de hand. Dat was heel zenuwslopend. En vandaag was het alweer wat minder. En morgen is natuurlijk wel een speciaal moment, want het is de première. Maar de try-out van vandaag ging zo goed dat ik denk, oké, volgens mij kan ik wel rustig bijzitten morgen.
0: Ja, je kunt ontspannen naar Den Bosch afreizen voor de première. Het is vast trouwens geen toeval dat de première juist morgen is, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, jullie zien het niet, maar ik heb ook een batik giletje aan.
0: Ja.
1: Het is vandaag 15 augustus, dus we herdenken vandaag de slachtoffers die zijn gevallen door de Japanse bezetting in toenmalig Nederlands-Indië. En de 17 augustus is de onafhankelijkheidsdag van Indonesië. En we dachten, volgens mij is dat heel mooi als het juist een dag is die daartussenin valt, omdat het mijn opa's allebei die geschiedenis in zich meedragen. Dus vandaar de 16e.
0: Ja, het is een bijzondere dag vandaag voor veel mensen. Het is maandag inderdaad weer een bijzondere dag voor weer een andere groep mensen. Er zal ook wel een overlap zijn, hè? Ja. Maar er worden andere dingen herdacht in ieder geval. Maar in jouw familie komt het eigenlijk allemaal samen.
1: Ja. Ja, nee, en ik vind dat ook wel iets heel bijzonders. Ook gewoon om te bedenken, mijn opa's hebben in de strijd tegen elkaar gestaan. Mijn ouders zijn verliefd geworden en ik ben daar het product van. Dus ik ben een soort van de 16 augustus.
0: Jij bent gewoon 16 augustus. Ja, precies. Maar wat bijzonder inderdaad om dat te bedenken. Want in principe waren jouw opa's dus vijanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de tijd daarna.
1: Ja, nou, het grappige is, je noemt het vijanden en in principe in die tijd in de oorlog was dat zo, maar toen mijn ouders elkaar leren kennen en verliefd werden en toen ze werden voorgesteld aan de schoonouders, toen zei de vader van mijn vader, die zei, oh wat grappig, nou dan heb ik misschien wel tegen je vader gevochten. En het is ook een soort van, ja, ik heb daar niet voor gekozen, zeg maar, het was een soort het dienen van een greater good.
0: Ja.
1: Maar het is niet een soort een heel slecht gevoel bij Nederlands en ook niet een heel slecht gevoel bij Indonesische mensen. Dat is toch iets van wat van hoger af is gekomen. Ja, dat zit ook heel duidelijk in de voorstelling, dat zij niet hebben gekozen voor die strijd. Maar dat ze erin zijn geworpen.
0: Ja, speling van de geschiedenis. En wat natuurlijk vaker gebeurt in de grote wereldgeschiedenis. De gewone burgers zijn daar eerder het slachtoffer dan de grote leiders.
1: Ja.
0: En, nou, jouw opa's zijn daar mooie voorbeelden van. Ik ben dan wel even benieuwd hoe jouw ouders elkaar ontmoet hebben. Want dat lijkt geen voor de hand liggende ontmoeting dan geweest te zijn.
1: Nee, nou, het is, nou, ik geloof niet in toeval, maar mijn vader was eigenlijk in Saoedi-Arabië. Mijn opa had gezegd, jij gaat gewoon daarheen. Volgens mij is dat een goede plek voor jou. En daar was hij zielsongelukkig. Toen dacht hij, volgens mij ligt mijn bestemming in Europa. En toen is hij een soort van in Nederland gekomen, terwijl hij naar Frankrijk wilde. En toen was er een gezamenlijke vriend op een huisfeestje en ze ontmoetten elkaar. En 3 maanden later zijn ze al getrouwd.
0: Zo, dat was echt liefde op het eerste gezicht.
1: Ja, echt. En mijn vader kon nog niet eens helemaal goed Nederlands. En toen heeft mijn moeder tegen hem gezegd, wij gaan trouwen. Dus toen zei het jaarwoord...
0: Een beetje de rolverdeling bij jouw ouders thuis?
1: Nou, niet helemaal. Misschien wel een beetje. Maar ook toen ze het jaarwoord moesten geven, toen moest mijn moeder in mijn vaders hand knijpen van, je moet nu ja zeggen.
0: Ja, geweldig.
1: Ik wil.
0: Ja. En sindsdien zijn ze bij elkaar erg gelukkig.
1: En nog steeds hartstikke gelukkig.
0: En hoe reageerden die families daar dan op? Want jouw opa van Indonesische kant, om het zo maar even te stellen, die was eigenlijk redelijk ontspannen daarin. Maar was iedereen zo ontspannen?
1: Nee, zeker niet. Nee, het is ook lastig om dat te begrijpen, dat liefde dat totaal overstijgt natuurlijk, die hele geschiedenis. En mijn moeder is 1 van 10 en de laatste van 10 en 3 van hen zijn in Nederland geboren. En de andere in voormalig Nederlands-Indië. Dus dat ligt bij hen ook anders en gevoeliger dan dat dat bij mijn moeder deed. Mm-hmm. Nee, dus dat was wel een soort even gek van... Oké, nu is opeens een Indonesische man die onze zus voor heeft. Maar uiteindelijk zagen ze hoe verliefd mijn moeder was. En hebben ze zich daar ook aan overgegeven.
0: Ja, de liefde heeft in die zin alles overwonnen.
1: Ja, zeker.
0: Dit klinkt natuurlijk als een sprookje haast. Ja. Hè? Hoe mooi dan ook dat verhaal is. Dat twee mensen verliefd op elkaar worden. En daarmee een groot conflict als het ware overwinnen. Een prachtige symbolisch beeld. Maar dat zijn verhalen die jij nog maar kort kent. Want die voorstelling die jij gemaakt hebt... gaat ook over die zoektocht. Dit weet je nog maar sinds kort.
1: Ja, nee, het is echt pas een paar jaar geleden dat ik daarachter kwam. En ik denk echt net na corona, 2021. Toen kwam er een oproep van het Nationale Theater... samen in samenwerking met Tracing Your Roots... om stamboomonderzoek te doen. Toen dacht ik, volgens mij is dit nu ook de tijd. Dus ik ben nu 30 en het voelt dat ik nu ook meer... ruimte heb om dat meer te exploreren waar mijn voorouders vandaan komen. En toen kwam ik erachter, ik weet eigenlijk helemaal niks. Ik
0: Want
1: weet
0: wat
1: de naam
0: wist je?
1: Niet eens.
0: Je wist, nou, je wist je moeder, je wist je vader, je wist je ooms en tantes waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Je wist je vader uit Indonesië kwam.
1: Ja.
0: En je wist je moeder uit een Nederlands gezin kwam, wat in Indonesië woonde.
1: Ja.
0: Dat was alles wat je wist. Wat hun achtergrond was?
1: Nou ja, eigenlijk wist ik... Ik heb altijd gezegd, mijn vader is Indonesisch en mijn moeder is Nederlands. Maar mijn moeder is Indisch.
0: Ja.
1: En dat heb ik dus al niet geweten, dat dat een verschil is. En wat dat betekent en wat mijn oma en opa hebben meegemaakt daar zo. En hoe dat is doorgekomen bij mijn moeder weer. Dus dat heb ik echt vanaf het begin moeten uitzoeken. Wat dat is, wat die geschiedenis is. Dat er een oorlog is geweest, wist ik eigenlijk niet. Dus dat is ook iets wat je op de basisschool en de middelbare school helemaal niet hebt meegekregen.
0: Nee, de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië tegen het KNIL bijvoorbeeld. Ja,
1: ja en dat is denk ik ook iets bizars om te bedenken. Dat iets wat zo belangrijk is geweest in de Nederlandse geschiedenis. En ook voor 2 miljoen Nederlanders die Nederlands-Indische roots hebben. Dat je daar eigenlijk zo weinig over hoort. Terwijl je wel veel hoort over de Tweede Wereldoorlog. Maar er is nog een hele periode na geweest waar we dan eigenlijk helemaal niet over praten.
0: Ja, er is zoiets, dat hoor ik althans van mensen uit de Indische gemeenschap die ik spreek. Er is zoiets als Indisch zwijgen.
1: Ja.
0: Daar waren jouw ouders dus allebei heel goed in.
1: Nou, in ieder geval denk ik mijn moeder. Dus omdat die echt dat Indische in zich draagt. En het is gewoon een te grote pijn om over te kunnen praten. En ook, ik denk dat er een generatie is geweest of 2 generaties is geweest die dacht... zolang ik er niet over praat, dan is het er niet meer. Dan stopt de pijn bij mij.
0: We kijken vooruit, we kijken niet naar achteren.
1: Ja, dus dat noemen ze ook, hè, Suda, laat maar. Het is al gebeurd, dus we kijken niet meer terug. Terwijl, ja, wat ik nu dus heel erg heb meegemaakt bij mezelf... ik had zo'n grote boosheid in me als kind. Dus, en dat zegt niet dat als je er dus niet over praat, dat het er niet meer is. Dat wordt toch overgegeven op een bepaalde manier. En dat heb ik wel geprobeerd ook om met deze voorstelling anders te doen... En ook te laten zien dat juist dat praten en dat erkennen van die boosheid of dat verdriet... Dat juist helend kan zijn voor ook de generaties die nog komen.
0: En weet je nu waar die boosheid als kind dan vandaan kwam?
1: Ja, ik denk dat het totaal te maken heeft met mijn opa's die nooit... en mijn oma's ook overigens... die nooit de ruimte hebben gehad om dat te verwerken. Want zij waren gewoon in overlevingsmodus, bijvoorbeeld Nederlands-Indische opa en oma, die kwamen in Nederland. En die hadden geen geld. Die hadden veel kinderen.
0: Werden ook niet heel gastvrij ontvangen
1: Totaal
0: hier.
1: Niet, nee. Nou, die zeiden, wij komen uit een oorlog. En ja, de mensen hier hadden natuurlijk ook veel meegemaakt. Dus, zeiden, nou, jullie hebben tenminste nog warm gehad daar zo, weet je wel. Terwijl, ja, het is ook een soort leed vergelijken wat niet te vergelijken valt. Het is allebei natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Nou ja, en nu hoop ik dus dat nu toch een plekje gaat krijgen. Dat gesprek met tussen generaties. Om dat toch een klein beetje in de ogen te kijken, al die emoties.
0: En daar moet deze voorstelling aan bijdragen.
1: Ja.
0: Over die voorstelling Kakke, dat is trouwens Bahasa voor opa.
1: Ja, klopt.
0: Kakke, opa en ik praten straks verder. Mijn gast in Volkspot is Nofri Bagdin.

0: Ja, wat net over die vlindertentoonstelling, die vliegertentoonstelling, liever gezegd, in het museum in Rotterdam, in de kunsthal. Dit was Kiteman uit Utrecht, alias de Utrechtse trompetist en hiphopper Colin Bender. Sorry was dit. Mijn gast vanavond in Volkspot is Nofri Bahdim. Hij is artistiek leider, een van de artistiek leiders, moet ik zeggen, van Figurentheater Studio Figuur. En morgen gaat hun nieuwe voorstelling, Kakke Opa en ik, in de première. We hadden het net over jouw eigen geschiedenis, hoe eigenlijk deze voorstelling jouw geschiedenis vertelt. Ook de zoektocht naar waar je vandaan komt. In dit geval naar wie je opa's waren. En in de voorstelling is het het meisje Navi die op zoek gaat naar de geschiedenis van haar familie en van haar opa's. En zij doet dat op een oude zolder waar steeds foto's tevoorschijn komen, documenten. Zo leert ze heel langzaam aan de geschiedenis van haar opa's kennen. Wat was die zolder voor jou?
1: Nou, eigenlijk, ik heb die zolder niet gehad. Dus het is ook een beetje een soort, had ik dat maar? Maar ik vond het een fascinerend idee dat er... Want onze dramaturg die had dat wel. Die kwam opeens met brieven van zijn oma naar beneden. Die zijn moeder ook nooit had gelezen. En die zei, er is niet een hele geschiedenis boven. En dat vind ik zo'n mooi idee dat er iets wat waarvan je denkt, het is maar een brief. Dat daar gewoon een geschiedenis en emoties in liggen. Die je dus niet kent van iemand die zo dichtbij je staat. Dus ik wilde dat ook laten zien, dat ze eigenlijk daarover opeens in contact komt met zoveel meer dan dat zij zelf is.
0: Ja, en dat is een hele mooie zoektocht die jullie laten zien. In dit geval natuurlijk die specifieke zoektocht. Maar ik zag een registratie van de voorstelling en wat mij opviel, het is eigenlijk een voorstelling die over... natuurlijk is het specifieke verhaal van dat meisje dat op zoek gaat naar haar wortels. Maar eigenlijk is het een voorstelling over ons allemaal. Mm. Want we kennen, de een kent zijn geschiedenis wat beter dan de ander, maar er zijn altijd lacunes. En dat zoeken en dat willen weten waar je vandaan komt en dat ontdekken van dingen waarvan je denkt, oh, maar zit dat zo? Dat is natuurlijk iets wat zo universeel is. Is dat ook de bedoeling van de voorstelling?
1: Ja, zeker. En in het Indisch Herinneringscentrum staat een hele mooie quote. Het leven moet vooruit geleefd worden en achteruit begrepen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Omdat je bent je eigen persoon. Maar je bent ook inderdaad je ouders, je voorouders. Die jou dingen hebben meegegeven. En dat leren kennen zegt ook zoveel over wie je bent. En het voelt dus ook, hoe meer ik wist over mijn opa's. Voelt het ook als thuiskomen. Omdat je meer over jezelf leert kennen. En ook denkt, oh, dit is niet alleen maar mijn ding. Maar dit is een familieding.
0: Ja, en dat geldt eigenlijk voor iedere familie natuurlijk.
1: Ja, zeker weten.
0: In dit geval is die geschiedenis natuurlijk gecompliceerder. Juist omdat ze ook tegen elkaar stonden in een gewapend conflict eertijds. Tegelijkertijd vind ik het ook heel mooi hoe jullie in die voorstelling beide opa's eigenlijk, want je zou een waardeoordeel kunnen hebben, hè, van de een heeft de goede kant gekozen en de ander niet, noem maar op. Maar dat gebeurt in de voorstelling helemaal niet. Beide opa's krijgen een even waardevol beeld van zichzelf. Het zijn alle twee mannen waar je eigenlijk wel in kunt komen, die je eigenlijk wel begrijpt.
1: Nee, ik denk dat dat ook precies is wat ik wilde meegeven. Ook omdat dat ook een proces was voor mij. Dus ik heb heel lang gedacht, ja, als je Nederlands was in Nederlands-Indië, dan heb jij dus eigenlijk geprofiteerd van de bezetting daar zo. Terwijl, ja, mijn opa heeft er niet voor gekozen om daarheen te gaan, om daar te verdienen. Hij is daar geboren en dat was gewoon zijn werkelijkheid. En hij heeft gewoon verschrikkelijke dingen daarna meegemaakt, dus... Ja, en je kan dat allebei in je dragen. Dus daar, je kan ook dader en slachtoffer zijn wat dat betreft. En ik heb het ook expres gehaald nadat je de opa's eerst ziet als kinderen. Omdat ik dacht, ja, ze zijn ook veel meer dan alleen die trauma's. En ik ben ook veel meer dan alleen mijn boosheid. Dus wat voor eigenschappen hadden zij nog meer dan alleen maar de pijn die zij in zich droegen.
0: Ja, die pijn is natuurlijk later gekomen. Hè? Ja. Je ziet de vorm van de voorstelling, gaan we het zo nog uitgebreid over hebben hoor. Maar je ziet als het ware die twee kinderen. En dat zijn onschuldige kinderen die gewoon in hun realiteit leven. Die ook nog geen trauma hebben opgelopen. Ja. Ik bedoel, zoals kinderen altijd redelijk blanco aan het leven beginnen. En dat is een mooie gewaarwording. Dat je denkt, ja, mensen worden ook gemaakt tot wie ze zijn.
1: Ja, en ik vond het ook nog heel fijn om te weten van... hun lievelingskleur.
0: Wat ze lekker vonden, bij wijze van spreken.
1: Nou,
0: ja.
1: Precies dat. En ook hoe roken ze? Of hoe roken hun geboortegrond? Of Nou, dat soort dingen die ik eigenlijk nooit meer zou kunnen weten. En dat doet me best wel veel dat ik dat niet weet. Maar ja. En ergens is dat ook heel helend geweest om in de voorstelling daarover te fantaseren. En gewoon te denken, ik denk dat er zo uitzag. Of dat zo rook. Of dat zij dit leuk vonden.
0: En dan begrijp je ze ook beter en begrijp je jezelf ook beter. Een ander iets wat die voorstelling, vind ik, universeel maakt, is dat, je had het er al even over, hè? Je vroeg je af, waarom ben ik altijd zo boos? Nou, dat komt dan misschien voort uit die trauma's die jouw opa's niet hebben verwerkt, die misschien jouw ouders voor een deel niet hebben verwerkt. Eigenlijk is het ook een voorstelling die gaat over conflicten wereldwijd.
1: Ja.
0: En ook wel eigenlijk een beangstigende voorstelling in die zin dat je je dus nu al kunt afvragen, de conflicten die er nu zijn in het Midden-Oosten, Rusland, Oekraïne, Soedan, noem maar op, die gaan dus doorwerken tot diep in de 22e eeuw.
1: Ja.
0: Die zijn niet voorbij op het moment dat er vrede getekend is.
1: Nee, en dat is, als ik dat ook zie, wat voor kinderleed er is, dan weet je, zij gaan daar niet uitkomen. Dit zijn traumas die zij voor het leven meedragen. En daarmee dus hun kinderen ook. En het is, nou, ik ben dus de derde generatie die dit dus meemaakt. En die boosheid was zo aanwezig. En dat is precies wat je zegt. Dat gaat dus 100 jaar mee.
0: Dat is heel ontmoedigend.
1: Ja.
0: Kan zo'n voorstelling een beetje helpen?
1: Nou, ik denk het wel. Omdat dat zwijgen dan meer doorbroken wordt. En ik denk dat daar wel het eerste is wat we kunnen doen. Ook als tweede generatie, eerste generatie. Dat we dat durven aan te kijken. En dat maakt niet dat het weg is. Maar ik denk dat de meest ruwe randen dan wel iets zachter worden. En dat het daarmee ook, dat je zegt tegen de volgende generaties, ik heb dit niet gewild, maar het zal een pijn zijn die je met je meedraagt. Maar laten we daar samen dit aangaan.
0: Ja, door erover te praten, deel je ook een ervaring. Deel je ook verdriet en pijn. We praten straks verder over die voorstelling, ook over die bijzondere vorm, ik zei het al. Maar laten we ook luisteren naar muziek uit de voorstelling. Het speelt zich natuurlijk voor een groot deel af, het speelt zich hier in Nederland af, maar ook in Indonesië.
1: Ja.
0: En de muziek die is ook helemaal in die sfeer. De gamelan speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. En we hebben een korte fragment uit de muzikale omlijsting van de voorstelling. Het is eigenlijk één doorlopende compositie. De voorstelling duurt een uur, maar het is eigenlijk één doorlopende compositie waarin gezongen wordt, ook waarin gespeeld wordt. Maar dit is een beetje de sfeer die je meemaakt als je naar die voorstelling toe gaat. Naar Kakke, opa en

0: muziek uit de voorstelling Kaka, opa en ik. Morgen is de première in Den Bosch. Bij mij te gast de artistieke leider van Studio Figuur, de makers van die voorstelling, Nofri Bagdim. Een co-productie is het trouwens tussen Studio Figuur en het Dawn Collective. Even over jouw groep, Nofri, want dat is niet zomaar een theatergroep. Wat kenmerkt jullie?
1: Ik denk dat ons kenmerkt dat we verhalen vertellen die nog niet veel te zien zijn. Sowieso in het Nederlandse podium, maar ook niet in boeken of series of films. En ik denk dat het veel gaat over spiegels en ramen. Dus wij willen graag meer spiegels geven aan kinderen van kleur, want die krijgen vaak ramen, dus die krijgen een inkijk in de Nederlandse cultuur. Net zo goed dat witte kinderen spiegels krijgen, dus veel hun eigen verhaal zien op het podium. En wij willen het eigenlijk andersom doen, om ook meer begrip te krijgen voor kinderen bijvoorbeeld met een islamitische of Marokkaanse achtergrond, of in dit geval dus Indische en Indonesische roots.
0: Ja, zodat je ook als Nederlandse wit kind een kijkje neemt in een andere wereld die je nog niet kent. Ja. Jij bent zelf van, we hadden het er al over, van Indisch-Indonesische, kom af om het zo maar te stellen. Heb jij dat gemist in je jeugd, dit soort voorstellingen, dat je ook andere werelden wilde leren kennen en niet alleen maar de overheersende witte wereld kon leren kennen?
1: Nou, dat is eigenlijk precies waarom ik doe wat ik nu doe. Want ik denk dat ik vooral maak voor kind Nofri. Dus de verhalen die ik eigenlijk nodig had toen ik klein was. Die probeer ik nu te maken. En dat is dus elk aspect van mijn kind zijn zit weer verpakt in een voorstelling die we maken.
0: Ja, dus eigenlijk leer ik jou als klein jochie kennen.
1: Ja, heel erg. Ja,
0: ja, wat het

0: eigenlijk leer ik jou als klein jochie kennen.
1: Ja, heel erg, ja.
0: Ja, wat het kleine jochie bezighield en wat het kleine jochie ook miste eertijds.
1: Ja, ja.
0: Nou is dat het thema, hè, wat jullie heel belangrijk vinden. Maar ook de vorm die jullie kiezen is niet alledaags.
1: Nee, we gebruiken veel poppenspel. En we weten dat daar een stoffig idee over is.
0: Ja, dat zeggen jullie altijd. Ik heb al best vaak mensen gesproken die poppentheater maken. Maar die verontschuldigen zich er altijd een beetje voor. Dan denk ik, waarom nou toch?
1: Ja, nee, ik durf echt te zeggen, het is echt een van de mooiste kunstvormen die er is. En ik vind dat we daar ook zeker veel meer voor moeten staan.
0: Jawel, want je begint je al te verontschuldigen dat het stoffig is.
1: Nee, ik moet daar ook zeker
0: nog zeggen, iets mee. Ik zou zeggen, stap over je eigen vooroordeel heen.
1: Nee, dus ik heb ook vaak, als we mensen zeggen wat voor een soort theater maken, dan zeg ik poppenspel. En dan denk ik ook meteen, oh nee, ze denken dat ik met Jan Klaas in de tuin sta.
0: Ook leuk, maar...
1: Leuk en goed, maar wij maken gewoon dingen die zoveel in zich dragen. Dus ook schaduwspel gebruiken we ook. En
0: dat is in deze voorstelling prachtig, hè?
1: Dank je.
0: Ja, want dat is ook iets, dat refereert ook natuurlijk aan de Indonesische cultuur. Ja, en dat ziet er heel mooi uit.
1: Ja, en live film zit er ook in. Dus maquettes die zie je gefilmd worden en dat zie je gebeamd in de voorstelling. Dus daarom noemen we het ook wel figurentheater, omdat het meer omvattend is dan alleen poppentheater.
0: Ja.
1: Maar poppen zijn echt een supergroot onderdeel van wat we maken.
0: En wat ik zo mooi vind, is dat die poppen, want de voorstelling wordt gespeeld door 4 acteurs.
1: Ja.
0: Maar af en toe bedienen die een pop, om het zo te stellen. Misschien moet ik het zo niet noemen, maar zo, ze bedienen die pop. Ook soms hele kleine popjes. Als je bijvoorbeeld jouw opa ziet als kind, dat zijn kleinere poppen. Die mensen daarachter zijn veel, veel groter. Tegelijkertijd verdwijnen die mensen haast.
1: Ja.
0: Je ziet natuurlijk, zie je het, dat er een man of een vrouw achter zit, maar uiteindelijk kijk je alleen maar naar het kind, naar de pop.
1: Ja.
0: Wat is dan het extra effect dat je kunt bereiken door die opa te laten spelen door een pop in plaats van door een acteur die een matrozenpakje aantrekt? Want die pop heeft ook een matrozenpakje aan.
1: Ja. Nou, ik denk het mooiste voor mij aan poppentheater is, een pop zelf is eigenlijk heel bot gezegd dood materiaal. Dus dat leeft niet. Dus dat leven wat je zo'n pop toebedeelt, dat is in jouw verbeelding leeft dat personage. En ook de gevoelens die die pop heeft, als het goed wordt gedaan door de bespeler, dat zijn niet de gevoelens van de pop, maar dat zijn jouw eigen gevoelens. En daarmee komt het zo veel dichterbij dan als een acteur dat doet. Want een acteur, als jij wegkijkt, dan bestaat die acteur nog steeds.
0: Ja.
1: Maar een pop bestaat bij de gratie van die verbeelding en
0: dus
1: bij die
0: ik
1: emotie.
0: Ik geef eigenlijk emotie aan die pop.
1: Ja, en ook gewoon het verdriet wat je ziet bij zo'n pop. Ja, dat is echt iets wat jij zelf in je draagt. En daarmee komt dat zo veel dichterbij. En ik denk ook, je werkt ook. Dus je bent ook betrokken bij de voorstelling op die manier, omdat je je verbeelding actief moet gebruiken. En dat is denk ik ook heel mooi, omdat we juist die emoties in de voorstelling inhoudelijk willen aanspreken. Dat we dat meer kunnen doen door poppen te gebruiken.
0: Ja, en jullie doen dat dus heel bewust op die manier. Daarmee maken jullie ook theater dat eigenlijk voor een hele grote publieksgroep toegankelijk is.
1: Ja.
0: Het begint bij jonge kinderen, een jaar of 8 denk ik zo ongeveer.
1: Ja, soms ook wel eens 2+, 4+, 6+. Ja.
0: Ja, zo jong zelfs, maar ook oudere mensen. Niet alleen de ouders van die kinderen, maar ook oudere mensen die rijke theaterervaring hebben, die kunnen op die manier in een verhaal gezogen worden. Want ik vind het geen kinderlijke voorstelling.
1: Nee, helemaal niet. En ik denk dat het beste jeugdtheater die doet dat. Die spreekt kinderen aan op hun niveau. En die spreekt ouders aan op hun niveau. En het is niet dat je kinderen onderschat, maar die hebben vaak geen hele context van bijvoorbeeld de Indische geschiedenis.
0: Nee.
1: En die pakken ouders dan mee. Maar ze zien wel een meisje wat hele grote gevoelens heeft en niet weet hoe ze daarmee om moet gaan. En haar opa's niet kent. Dus gisteren waren er ook kinderen in de zaal en die zeiden dat ook tegen hun ouders. Van, kent ze haar opa's en oma's niet? Dat is gek.
0: Ja.
1: Weet je wel, dus dat niet vanzelfsprekend is denk ik iets heel moois om mee te geven.
0: Ja, die kinderen zien op een heel ander niveau die voorstelling.
1: Ja, precies.
0: Daar is dat Indische verhaal misschien wel minder belangrijk voor.
1: Ja.
0: Het gaat meer om het gevoel van, waar kom ik vandaan? Wie ben ik?
1: En de nieuwsgierigheid opwekken van wie zijn mijn opa's eigenlijk en wat is hun verhaal? Ja.
0: Ja. We hebben nog een lied uit de voorstelling. We hebben ook nog gezongen namelijk in de voorstelling. Mijn Bahasa is niet al te best. Dus jij moet me even uitleggen waar we naar gaan luisteren. De titel is Torang Samua Basudara.
1: Ja.
0: Waar staat dat lied voor?
1: Het is eigenlijk

0: We zijn alle familie en het is in het soort dialect van Sulawesi, waar mijn opa is geboren.
1: Indonesische opa?
0: Ja, mijn Indonesische opa inderdaad. Dus het is een soort van, wij zijn alle één, ongeacht waar je vandaan komt, wat je culturele achtergrond is, wat je religieuze achtergrond is.
1: Dus eigenlijk de kern misschien wel van wat je wil vertellen.
0: Ja, precies.
1: We gaan naar luisteren.

0: liet hij de voorstelling Kaka, opa en ik. Een voorstelling van Figurentheater Studio Figuur. Morgen is de première en de artistiek leider, één van de artistiek leiders, Wilfried Bach-Dibb, is vanavond bij mij te gast hier in Volkspot. Het is ook zijn verhaal dat verteld wordt in die voorstelling. Jullie groep bestaat sinds 2018. Ja. Wilfried, een stukje bij beetje veroveren jullie theater. In 2025 maakten jullie de voorstelling Toen mijn vader de nacht invloog. En daarmee wonnen jullie een heel belangrijke jeugdtheaterprijs. Een beetje te vergelijken met de cabaretprijs Poelenfinario of met de toneelprijzen Louis d'Or, noem maar op. De Zilveren Krekel. Dat is echt een van de belangrijkste jeugdtheaterprijzen van Nederland. Wat heeft dat voor jullie betekend, die prijs?
1: Ik denk dat het voor ons persoonlijk heel veel heeft betekend, in de zin van een soort bevestiging. We zijn op de goede weg. Dat wat we aan het doen zijn, dat wordt gezien en wordt gewaardeerd. En ik denk dat dat gewoon een heel fijn signaal is. En we zijn ook heel blij dat we nu meerjarig gesubsidieerd worden door de gemeente Utrecht en Fonds Podiumkunsten.
0: Want jullie zijn een Utrechtse gezelschap. Ja. Je hebt ook gestudeerd in Utrecht, hè? Ja, de theateropleiding van de Hogeschool voor de Kunsten. Ja, precies. Ja.
1: Nee, dus dat je die waardering krijgt is echt super mooi om te krijgen.
0: Ja, en die waardering die wordt groter door zo'n prijs natuurlijk. Ja. Die voorstelling trouwens gaat ook weer over een meisje dat op een heel andere manier, maar ook op zoek is naar haar verleden. Het gaat over een Syrisch meisje dat na haar vlucht naar Nederland met haar moeder in een AZC terechtkomt. Het is voor jullie heel belangrijk, heb ik de indruk, dat je mensen laat zien die een droom hebben. Mm. Mensen laat zien die hoop houden op de toekomst. Yeah. Dat doet het meisje Navi in jouw voorstelling. Want die gaat op zoek naar die opa's en oma's. Die omarmt haar geschiedenis. Dat doet dit meisje in die voorstelling ook.
1: Yeah.
0: Waarom is dat voor jullie zo belangrijk? Dat hoop uiteindelijk misschien wel het gevoel is waarmee je vooral naar buiten gaat als je uit het theater komt.
1: Ja. Yeah. Ik denk dat inderdaad de doelstelling om individuen in een maatschappelijk schrijnende situatie te portretteren, maar die met optimisme altijd door blijven gaan. En ik denk dat dat is wat je mee moet blijven dragen. De hoop om dat dingen beter worden. En daarmee dus ook dat in het oog kijken van dingen die moeilijk zijn, om vervolgens daar je kracht uit te putten. En dat is denk ik ook wat Novi in onze voorstelling doet. Het in de ogen kijken en daarna weer terugkeren naar die boos of het moment van boosheid. En dan te kunnen zeggen sorry daarvoor dat is gebeurd.
0: Heb je dat ook gezegd tegen je ouders? Nee, sorry dat ik zo'n vervelend kind was.
1: Nee, maar morgen misschien. Afloop zou ik misschien wel zeggen sorry.
0: Ja, na de voorstelling. Ja, precies.
2: Maar het komt ook door je.
0: Nee. Ja, het is ook jullie schuld. Ja. Had je maar wat meer moeten vertellen. Ja. Maar dat is wel mooi. Dat het streven is dat je op een gegeven moment ook, omdat je jezelf beter begrijpt, misschien ook je eigen gedrag meer kunt toelichten in ieder geval. Of meer kunt verklaren, maar ook kunt verzachten naar je omgeving.
1: Ja.
0: Die voorstelling had ook muziek, want dat is ook mooi. Deze voorstelling is natuurlijk helemaal in de sfeer van Indonesië, van Indië, Nederlands-Indië. Die voorstelling over dat Syrische meisje, Toen mijn vader de nacht invloog, had dan weer muziek in Syrisch, met een Syrisch thema, ook door een Syrische muzikant gespeeld en geschreven. Navras Altaki, Syriër van oorsprong, oetspeler, een van de beste oetspelers ter wereld, woont ook in Utrecht, was vorig jaar nog de stadscomponist van Utrecht en hij was vorig jaar ook de gast in Volkspot. Hij speelde toen op de oet, maar hij heeft ook bij ons opgetreden met een oer-Hollands liedje, maar dan op zijn Syrisch, begeleid door de oet. Ik vind het zo leuk dat ik dat gewoon, omdat jij hier nu bent, nog één keertje kan laten horen. Dit is Navras Altaki.

0: Ja, heerlijk. Navras Attaque, diep in mijn hart. Ik kan het liedje alleen nog maar op deze manier horen, als het ware. Het is zo'n mooie versmelting ook van cultuur. Ook, het staat ook heel erg waar jij voor staat als theatermaker. Hebben jullie alweer nieuwe voorstellingen op de planken? Nou, op de planken nog niet. Dat zou een beetje vroeg zijn, maar op de tekentafel liggen.
1: Zeker. Nee, ik kom denk ik een hele mooie voorstelling aan. Het heet Het meisje met de zaadjes in het haar. Het is gebaseerd op de voorstelling, of op het prentenboek van Nancy Bosmans. En het is het eerste prentenboek wat gaat over de transatlantische slavernij. En dus voor kinderen. Dus dat is best wel een bijzonder, best bijzonder dat wij daar een theatrale vertaling voor mogen maken.
0: Ja, en waarom spreekt dat boek jullie zo aan?
1: Nou, ik denk dat wij wel de uitgelezen personen zijn om iets wat best zwaar is, ook luchtig te maken en ook beeldend en ook de mooie kanten van de cultuur. Dus we gaan nu ook bijvoorbeeld in november naar Ghana om ook dan echt weer de cultuur te leren kennen. En,
0: ja, waar heel veel van die tot slaafgemaakte gekocht zijn ook. Hè? En daar vandaan zijn ze naar bijvoorbeeld Suriname gebracht.
1: Ja, dus in het boek daar zitten er zoveel dus ook kunstvormen die ze daar hebben, zitten daarin verweven. En wij willen dat ons eigen maken. Dus we gaan kijken hoe we dat dan ook in de voorstelling kunnen doen. En ik denk dat sensitief en dat zintuigelijke overbrengen op het podium, en daarmee de lucht inbrengen, maar ook de herkenbaarheid voor de mensen die achtergrond hebben. Ik denk dat wij daar best wel de goede persoon voor zijn.
0: Ja, mooi dat jullie daar ook research gaan doen in Ghana zelf. Het is ook weer een voorstelling over mensen die nou ja, op deze manier ontheemd raken. Ja. Jullie maken voorstelling over mensen die ontheemd zijn. Dat meisje. Eigenlijk was jij misschien tot op zekere hoogte ook ontheemd. Ja. Zonder dat je zelf dat woord erop geplakt had als kind. Maar omdat je ook niet precies wist uit welke familie je kwam. Waarom vind je dat zo belangrijk om mensen een gevoel van thuis te geven, als het ware?
1: Ja. Nou, ik denk dat je Ik denk dat je veel gevoelens in je draagt. Net zoals in Kakke Elpa en ik, die je niet helemaal kan thuisbrengen. Ik denk dat je bestaat uit heel veel puzzelstukjes. Verschillende puzzelstukjes die je niet helemaal kan thuisbrengen. En ik dat leren kennen van waar dat vandaan komt en waar jij vandaan komt, zegt ook dat je meer kan gaan wortelen op nieuw grond. Dus dat hoop ik steeds mee te geven ook door die invloeden. Dus bijvoorbeeld, ik kan zo geëmotioneerd raken door bepaalde instrumentatie, Indonesische instrumentatie. Dat voelt ook als thuiskomen. Mm-hmm. Terwijl ik niet per se ben opgevoed met die muziek bijvoorbeeld. En ik denk dat door dat te doen, dat we die herkenbaarheid te geven of die erkenning te geven, dat mensen dan ook het gevoel hebben, ik mag er zijn. Dus ook mijn roots die misschien in Ghana of in Suriname liggen, zijn in Nederland welkom, want ik hoor ze hier zo en dat heeft een plek.
0: Ja, dat is belangrijk voor jullie als maker. Voor jou als mens kan ik me ook voorstellen. Het is hoe moet ik dat zeggen? Het is een tijd waarin het niet makkelijk is om je hier thuis te voelen als je juist ook andere culturen in je draagt. Ja. Er zijn verwelkomender tijden geweest.
1: Oh, zeker.
0: Hoe ga jij daarmee om? Als maker en als mens ook?
1: Ik denk dat ik ook gewoon de persoon ben die ik de hele tijd op het podium probeer te zetten. Dus altijd het optimisme vinden in een schrijnende situatie. Maar het doet me wel veel. Kijk, ik vertelde net ook even snel tussendoor. Kijk, mijn ouders die verhuizen nu naar Spanje, omdat zij het nog nooit hebben meegemaakt dat zij zo als anders worden gezien en dus ook zoveel racisme meemaken.
0: Terwijl ze hier wonen sinds de jaren 40.
1: Ze wonen hier. Mijn vader is langer hier dan dat hij in Indonesië is geweest. Heeft altijd zijn best gedaan. Is super goed geïntegreerd. Is echt, kan ik met 100% zekerheid zeggen, de liefste persoon die iemand ook maar zal tegenkomen. Nee, dus dat doet me heel veel dat zij zo'n beslissing moeten maken.
0: Als mensen op die leeftijd al die beslissingen moeten nemen, na zoveel jaar hier, wat betekent dat dan wel niet voor mensen die hier nu aankomen?
1: Nou, die beelden die je ziet, dat dan kinderen in een AZC zitten en dat mensen daarbuiten zitten te rellen en hun zo'n onveilig gevoel geeft, terwijl ze net uit een onveilige situatie komen. Ja, dat doet mij heel veel. Ik kan me daar niks bij voorstellen dat je dat niet ziet hoeveel pijn dat doet. En hoeveel verdriet. En dat Nederland zo'n mooie plek kan zijn als je met open armen er staat. Want ik denk altijd aan een klaslokaal. Als je een klas hebt van 20 mensen en over twee mensen dan zeg je bent hier niet welkom, je bent hier niet welkom. Dan zullen ze nooit het idee hebben, wij zijn onderdeel hiervan. Terwijl op het moment dat je vanaf het begin zegt, jij mag hier zijn en we gaan je helpen om je hier thuis te voelen. Dat is een wereld van verschil. En dan kun je een heel fijn gevoel creëren in zo'n klaslokaal. Terwijl een klaslokaal, als één iemand zich niet veilig voelt, is het niet veilig. Dat is zo. En zo voel ik het ook in dit land.
0: Ja, en daar maak jij je zorgen over. En daarom maak je misschien ook theater daarover. Maak jij voor jezelf zorgen? Je ouders vertrekken nu. Ervaar je het zelf ook als zo'n precaire tijd?
1: Nee,
0: voor jezelf
1: heel
0: persoonlijk?
1: Erg. Ja, als ik zie hoeveel er nu gezegd wordt zonder dat daar op teruggekomen wordt. Of dat daar wel op een soort van teruggekomen wordt. Dat is de uitspraak van politie. Maar dat het kwaad eigenlijk al is geschied en dat ik het gevoel heb dat die politici donders goed weten hoe zij hun woorden inzetten en hoe dat wordt geïnterpreteerd. Nee, dat vind ik wel echt wel eng. En ook nu wat je ziet in Engelen of en iemand die een poster heeft met samenleven, dat dus als iets ergs wordt beschouwd. Ja, nou, de mensen willen niet vergelijking trekken met de geschiedenis, maar je ziet al die parallellen, ja.
0: En daarom maak jij voorstellingen samen met al de andere makers van Studio Figuur en het Don Collective. Bijvoorbeeld die voorstelling die morgen in première gaat, Kakkech, opa en ik, op het theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Dan hebben jullie even vrij en vanaf 26 september gaat de voorstelling toeren door Nederland. Ja. In Amsterdam begint al een tournee. Die duurt tot en met 10 januari. Nofri Bachtem, ik vond het heel fijn dat je er was.
1: Ja,
0: ik wens je een hele mooie première. Sterkte met al je familie die komt. Lijkt me hartstikke spannend.
1: Ze gaan het heel mooi vinden.
0: Dat denk ik ook. Fijn dat je er was en het ga je goed. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en zo gaan we dus als Songfestival-liefhebbers volgend jaar mei met z'n allen naar Burgas. Ik heb het even moeten opzoeken waar Burgas precies ligt, maar het is een Bulgaarse badplaats aan de Zwarte Zee die verrassenderwijs hoofdstad Sofia het nakijken heeft gegeven als gaststad voor het komende Songfestival. Nou, die reis naar Burgas hebben we dus te danken aan zangeres Dara, die met haar Bangaranga triomfeerde in Wenen en heus, ik begrijp die overwinning. Maar ja, het echte Bangaranga-gevoel heb ik nooit gekregen. Ook niet, ik moet het eerlijk zeggen, van de eerdere Bulgaarse inzendingen trouwens. Want al doet het land al sinds 2005 mee, hun liedjes bereikten nooit mijn favoriete lijstje. Behalve dan in 2021 in Rotterdam. Toen trad zangeres Victoria Georgieva aan namens Bulgarije. En dat deed ze echt met een prachtig klein liedje. Muzikaal heel knap opgebouwd ook. Growing up is getting old. En inderdaad, hoe pijnlijk het soms ook lijkt, het een gaat niet zonder het ander. Het is mijn favoriete Bulgaarse songfestivalliedje tot nu toe. En ik laat het je vanavond dan ook graag nog een keer horen. Growing up is getting old van Victoria Georgieva.

0: living, and getting up is all you got.
1: Ja, inderdaad, getting up is all you got. Victoria Georgieva was dat uit Bulgarije. Einde van Volkspot voor vanavond. Straks de muzikale fruitmand. En hij is weer terug, Yuri. Een jaartje ouder en ongetwijfeld ook een jaartje wijzer. En Volkspot is er morgen weer. Dan maak je kennis met het gloednieuwe album van Tangerine, dat gisteren verscheen, Family Tradition. Dat morgen in Volkspot. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgen.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Twee weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer. De laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman, Joeri van der Geest.

Andy Williams. Niet alleen zanger, maar ook televisiepresentator. En elke keer dat hij zijn televisieshow afsloot, deed hij dat met dit lied. Diezelfde zin. Elke keer weer dat elke dag van je leven een goede dag mag zijn en dat de Heer over je waakt. Nou ja, voor de een een slot van de aflevering. En hierbij een begin, want daar past het natuurlijk net zo goed. Het is namelijk ook wat ik je vanavond toewens hier aan het begin van deze avond op NPO Radio 5, waar het 9 uur is geweest. En dat betekent tijd voor de muzikale fruitmand. Het is zaterdag 15 augustus. Fijn dat je er bent. Ik ben zelf een paar weekenden ertussenuit geweest. Dank aan Hanno en aan Jeroen die de fruitmand al die tijd mooi hebben doorgegeven. En vanavond ben ik weer Juri van der Geest te bereiken op 0800 3000 555. Het telefoonnummer waar je naar kan bellen met een verzoeklied, moet je denken aan een psalm, een gezang of een gospel of een ander lied dat veel voor je betekent. Maar hoe mooi is het als je vanavond ook een lied voor iemand anders aanvraagt? Denk aan een herinnering of een andere aanleiding voor iemand anders. Bellen kan, maar appen kan ook met de NPO Luister-app op je telefoon of op je tablet. Dus ik ben goed te bereiken. 0800 3000 555 of gebruik de NPO Luister-app. Het volgende lied heet Groot is uw trouw, o Heer. Je kan het zingen met z'n tweeën. Samen. Dat doen in ieder geval Treintje en haar man. Elke ochtend zingen zij dit lied en daarna gaan ze lekker aan de slag. Ze komen uit de Kop van Overijssel en haar man is een tijd geleden aan zijn hart geopereerd. Nu weer thuis aan het herstellen en dit lied, dat geeft ze allebei rust en daarom vragen ze het aan. Dit is de Opwekkiment en Groot is uw trouw, o Heer.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

Viva Vox Elspeet met een eeuwige liefdeband. Het was tijdens mijn vakantie in Parijs onder andere. En daar heb je zo'n brug vol met slotjes. En mensen die schrijven dan hun naam op. Of die van iemand van wie ze houden. En die gooien dan dat sleuteltje weg. Nou, voorgoed vast, dat is dan het idee. Natuurlijk een mooi gebaar. Maar op een gegeven moment wordt zo'n brug natuurlijk een keertje opgeschand. Dan is het slotje ineens weg. He, net als wanneer iemand zijn naam in het zand opschrijft op het strand. Heel romantisch, het staat er even. Maar ja, op een gegeven moment komt de vloed en dan wordt alles uitgeveegd. Hoe anders klinkt dan de boodschap van het lied dat je net hoorde. Want wie bij God hoort, wie zich aan hem toevertrouwt, die mag weten dat zijn naam niet in het zand staat, niet op een brug staat geschreven, maar gegraveerd in Gods hand voor goed. En daarom zong Viva Vox uit Elspeet zojuist: ik ben van hem en hij is van mij. Dit is de muzikale fruitband van de EO op NPO Radio 5. En heb je vanavond geen verzoeklied, dan mag je natuurlijk nog steeds van je laten horen in de NPO Luister-app. Doen al een paar mensen. Ik moet glimlachen om een mooi berichtje van Willeke. Die zegt: goedenavond Juri. Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad. Ik ben verbonden met een oortje via de telefoon, want ik ben momenteel van huis, maar de muzikale fruitband, die wil ik niet missen. Heerlijk dat het weer zaterdagavond is. Sabrina, dank voor je verzoek. Je schrijft er ook bij. Fijn dat je weer terug bent. Dit programma horen, dat maakt me altijd rustig. Nou, dat hoop ik inderdaad ook te bereiken met dit programma. Tot 11 uur vanavond hier op NPO Radio 5... waar je dus een lied ook mag aanvragen. Een psalm, een gezang of een ander lied via 0800 30555 of de NPO Luister-app. Ja, er zijn mensen die je niet vergeten, ook als ze er niet meer zijn. In gedachten bijvoorbeeld. Zo is het namelijk voor Cora uit Alphen aan de Rijn. Aanstaande maandag dan is de geboortedag van haar man, Jan Moet. Bijna 6 jaar geleden is hij onverwacht overleden. En toch is hij nog iedere dag belangrijk in haar leven. Ja, dit lied vraagt Cora aan voor hem. Want al is hij niet meer bij ons, vergeten doet ze hem niet. Iedere keer bij het horen van dit lied van Garth Brooks en Trisha Yearwood moet ze aan hem denken. Het lied dat Cora aanvraagt is deze: Where Your Road Leads.

als je toevallig ritme in je vingers hebt en je zit wel eens achter een drumstel, dan heeft Cela wellicht een leuke vacature voor je, want ze zoeken namelijk een drummer. Na 16 jaar neemt de huidige drummer Peter afscheid van de band en daardoor komt er een plekje vrij. En zou je dus zomaar de nieuwe drummer van Cela kunnen worden? Zometeen, dan bel ik even met muziekuitgever Arjan van de Bijgaard. Heeft hier een lied dat hij van harte kan aanbevelen? Dit keer eentje van Nederlandse bodem. Welke het is, hoor je zometeen. Eerst een verzoek van Sabrina, want er zijn van die periodes wanneer je even stil komt te staan, of je dat nou wil of niet. Momenteel zit Sabrina thuis met burn-out klachten. En dat is niet makkelijk, maar ze vertelt er wel iets bij wat ik dan weer ontzettend mooi vind om te horen, Sabrina. Want juist in deze tijd leert ze zichzelf steeds beter kennen, stukje bij beetje. En elke dag opnieuw vraagt ze God om liefde, zodat ze mild kan blijven voor zichzelf, ook nu het even tegen zit. En een mooi lied dat daarbij past en dat je dan ook aanvraagt, Sabrina, is dit lied van Reni en Elisa Krijgsman, De kracht van uw liefde.

0: het Groninger christelijk mannenkoor Albatros onder leiding van Wim Magreen. Ik bid u aan, o macht der liefde.
1: Van harte aanbevolen.
0: Elke week bel ik even met een vriend van dit programma voor een muzikale aanbeveling. En vanavond muziekuitgever Arjan van der Bijgaard van muziekuitgeverij Ecovata. Goedenavond, Arjan.
2: Goedenavond, Joeri.
0: Hey. Nou, je hebt een lied uitgekozen van Martijn Buwalda. Ja. Interessante titel, Bang voor Niks. Waarom heb je dit lied uitgekozen?
2: Nou, in de eerste instantie al vanwege de hoes. Want die hoes, daar staat een schommel op. Die hangt aan een wolk. En op die schommel, daar zit iemand. En die kijkt zo uit, ver beneden, over een landschap. En ik heb hoogtevrees. Toen ik dat zag, toen dacht ik gelijk, dat is een geweldige illustratie van een cd die de titel heeft Bang voor Niks. Yeah. En ik ben dat liedje dus ook gaan luisteren. En van een heel mooi liedje. En ik wil er ook iets over vertellen. En dan mag jij draaien.
0: Ja, helemaal goed.
2: Dus het liedje gaat namelijk over het feit dat heel veel mensen bang zijn voor vervelende situaties die uiteindelijk helemaal niet gebeuren. En vaak komt dat dus door innerlijke onzekerheid en dat geeft veel spanning en stress. En die angst, de Heer Jezus die zegt regelmatig tegen zijn discipelen en de mensen om hem heen, wees niet bevreesd. En die uitdrukking, wees niet bevreesd, die lees je door de hele Bijbel heen. Vanaf het eerste boek tot het laatste boek. En daarom wil ik iets voorlezen uit een psalm. Een tekst die eigenlijk heel nauw aansluit bij de tekst die Martijn daarover heeft gemaakt. En psalm 112, vers 1 plus 7. Halleluja. Welzalig de man die de Heere vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen. Zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Heer.
0: Ja, dat is hem. Psalm 112. Is... Ja. Wat mooi dat je dit zo aanbeveelt, Arjan. En ook de tekst erbij. Psalm 112 dus. En het plaatje, nou dubbel dus eigenlijk. Het plaatje van het album, maar ook het plaatje zelf van Martijn Buwalda. Ja. Daar gaan we naar luisteren. Bang voor niks. Dankjewel Arjan voor deze muzikale aanbeveling van Martijn Buwalda.
2: Graag gedaan.

De muzikale aanbeveling van Arjan deze week. Martijn Buwalda en Bang voor Niks. Dank voor alle mooie berichtjes die binnenkomen in de NPO Luister-app. Helene onder meer die zegt: goedenavond Joeri, fijn dat je er weer bent. Toch een vertrouwde stem op de zaterdag en de zondagavond. Gezellig weer. Ik heb een lekkere, relaxe dag voor mezelf gehad. Een fijne avond en een mooie uitzending gewenst. Martien is erbij, fijn je te zien. Emmy die zegt: fijn dat je weer terug bent Joeri. Hoop dat de vakantie je goed heeft gedaan. Het is weer genieten van de mooie muziek. En Arntje die zegt: goedenavond Joeri, ik ben blij dat je er bent. Ik luister naar de radio, geniet van de mooie muziek. En ik ben de kindernevendienst aan het doorlezen voor morgen. Genesis 24 over Jacob en Esau. Heel veel succes met de uitzending. Nou, gaaf om te lezen. Ja, er is nog wel plek hoor voor jouw verzoek eventueel, als je een berichtje stuurt met die NPO Luister-app of als je belt naar 0800 30555. Ik heb nu een verzoek van Mieke en Maarten Bruin. En ja, er zijn mensen bij wie je weggaat en dan neem je iets van rust met je mee naar huis. Voor Mieke en Maarten zijn dat Daan en Henny. Daan is momenteel heel erg ziek en toch, zegt Mieke, is er bij hun zoveel vertrouwen en zijn ze zo sterk samen. Daar heb ik grote bewondering voor. En er is iets tussen hun ontstaan, een klein gebaar, want elke keer als Mieke en Maarten weggaan, zegt Mieke: dag Daan, tot ziens. En dan zegt Daan: ja, wat de toekomst brengen mogen. En diezelfde woorden, die klinken nu voor hem. Dus voor jou Daan en ook voor jou Henny, wat de toekomst brengen mogen. Dit zijn de Cathedral Singers uit Maarn.

uit de bundel van Opwekking. Wat een liefde van de Opwekking bent. Ja, wie jarig is, die trakteert. Anneke is afgelopen vrijdag 72 jaar geworden. En de meesten om haar heen die zijn momenteel op vakantie. Dus dacht ze, ik trakteer niet alleen mezelf, maar alle luisteraars van de muzikale fruitmand op een lied voor mijn verjaardag. Weet je wat een mooie keuze is het dan? Want dit is een lied over vertrouwen, over je zorgen uit handen geven aan God. En er ook op rekenen dat Hij voor je zorgt. Voor jou, Anneke, en namens jou, Anneke, van harte gefeliciteerd met je 72ste verjaardag. En dit lied is Wie maar de goede God laat zorgen.

Met mannenkoor Groot Rotterdam, wie maar de goede God laat zorgen. Tini Berghoven verloor deze week een goede vriend, Robert Dekker uit Koudekerk. En ja, dat doet pijn, laat ook een lege plek achter. Tini denkt vanavond aan de familie en wil ze heel veel kracht en sterkte toewensen in deze moeilijke dagen. En dat doet ze door een lied aan te vragen in de muzikale fruitmand. Voor de familie Dekker, en ook in liefdevolle herinnering aan Robert, is dit: Brug over woelig water, Elise Mama.

Elise Manna. En Brug over woelig water, Nederlandse vertaling van Brits over troubled water. Ja, wat een lief berichtje, Ellie. Dat je stuurt met de NPO Luister app. Fijn dat je vertrouwde, dat de vertrouwen. Nou, ik ben bijna toe op vakantie, zou ik bijna willen zeggen. Nee, Ellie die stuurt. Fijn dat je vertrouwde stem weer terug is. Dankjewel, Ellie. En ze laten meteen wat aardig op volgen. Hanno en Jeroen die hebben het volgens haar ook echt heel goed gedaan. En dat klopt. Dus alle dank voor die twee. Maar ja, het mooiste is voor wie Ellie een lied aanvraagt. Niet voor één iemand, maar voor jou. En ook voor jou. En ook voor jou. En ook voor jou. Want iedereen die vanavond luistert naar de muzikale fruitmand krijgt dit lied van Ellie aangeboden. Vreugde, vreugde, louter vreugde.

Vreugde, vreugde, louter vreugde. En zo voel ik me ook. Ik ben blij om er weer te zijn hier met deze muzikale vrijman tot 11 uur vanavond. Verzoekjes zijn meer dan welkom. Straks na het NOS Journaal van 10 uur komt jouw verzoek

Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO Metterdaad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Guatemala.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. En de file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meesten waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de eerste Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer nog. De laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand, Joeri van der Geest.

Het is het snelste huwelijksaanzoek dat ik ooit heb gehoord. Het verhaal van Dick en Mel Tunney, die zaten samen in een gospelgroep, Truth heette die, en ze waren niet eens echt bevriend. Zo verschillend als het maar zijn kon als het gaat om karakter, maar op een dag toen hadden ze een goed gesprek met elkaar en toen raadde Mel Dick aan om misschien bij een andere groep te gaan zingen. Omdat dat dan ja, misschien iets beter zou passen, maar ja, dat was het dan ook wel, dat gesprekje. Toch, 2 weken later zagen ze elkaar weer en toen dacht ik, nou, wat een vrouw, haar wil ik nooit meer kwijt. Hij vroeg haar daar ter plekke ten huwelijk en, nou, dat is natuurlijk risicovol, maar ze zeiden allebei ja. Want nog voor het nieuwjaar waren ze getrouwd en, nou, inmiddels al meer dan 40 jaar bij elkaar. En al die tijd schrijven ze samen muziek. Een van die twee, een van die liederen, die hoorde je net. Find Your Strength in Him, Dick en Mel Tunney in deze muzikale fruitmand. En zo heb je vanavond misschien ook wel iets te vieren. Een jubileum of juist een lied ter nagedachtenis aan iemand. Dan mag je vanavond contact opnemen met de muzikale fruitmand. Dat kan via de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800 3000 555. En de muzikale fruitmand zou ook niet compleet zijn zonder dit lied, de Avondzang. Het werd al gezongen in 1806, geschreven door een dominee Herman Bruining. Aan het einde van de dag konden mensen dat dan zingen om tot rust te komen en om aan God bescherming te vragen voor de nacht. Maar vanavond klinkt het voor iemand in het teken van afscheid. 2 jaar lang was Ali Boele mantelzorger voor haar nicht. En dat vraagt veel van je, maar je doet het uit liefde. En nu is haar nicht thuisgekomen bij haar heer. Ze heeft haar rust gevonden en het zorgen is gedaan. Ali vraagt vanavond de avondzang aan. En wat past hij dan mooi, want dat is precies waar dit lied over gaat. Over rust na een lange dag. Over veilig zijn bij God als het donker wordt. Voor jou, Ali, en ook in liefdevolle herinnering aan je nicht, de avondzang.

0: Sandy Petty, How Beautiful. 70 jaar is inmiddels, maar nog altijd actief. Heeft onlangs nog een nieuw album uitgebracht. Eerste nieuwe muziek in meer dan 10 jaar tijd. Dit was een klassieker van haar, How Beautiful.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
0: En zo is het waarschijnlijk vaker met de muziek die klinkt in een muzikale vrijman, dat het je terugbrengt naar vroeger, in één keer mee terug in de tijd. En ook Kobe Roberts heeft vanavond een lied aangevraagd dat haar doet terugdenken aan, wat is het, de basisschool of de middelbare school, Kobe?
2: De lagere school, de op lagere school. Duiveland.
0: Oh ja, en wat voor een school was dat?
2: Gewoon een christelijke school, lagere school.
0: En daar wordt ook gezongen?
2: Ja, en dan na zijn gebed moesten we iedere morgen 2 coupletten van Neem mijn leven, laat het Heer zingen.
0: En alleen en dat lied iedere keer?
2: En dat was zo'n fijne leraar. Ik heb altijd aan die man gedacht en ik ben nu 81. Moet je nagaan hoe lang dat geleden is.
0: En wat weet je nog van die fijne leraar die dat lied
2: al liet zingen? Oh ja, hij is jong gestorven, 32 jaar maar. Een vrouw met 2 kleine meisjes achterlatend. We zijn met heel de klas naar de begrafenis geweest. Dat weet ik allemaal nog zo goed.
0: Ja, en wat maakte hem zo fijn?
2: Oh ja, hij was zo eenvoudig, maar goed. Je voelde echt de waarheid van hem. Dat voelde je zo goed dat het een echte christen was.
0: Nou, wat mooi. Ja. En ja, je zegt net al, ik ben al boven de 80, dus dat is al even geleden.
2: Ja, zeker.
0: Meer dan 70 jaar tijd.
2: Ja, zeker.
0: Als je zo terugdenkt aan die tijd, Kobe, ben je dan weer even dat kleine meisje in de klas?
2: Ja, nou ik heb hem nooit vergeten, die leraar. Nee. Nooit. Nee. Is wat, hè?
0: Nou, dat is wat, ja.
2: Zoveel jaren.
0: Je laat ook weten dat jullie altijd 2 coupletten zongen van het lied. Neem mijn leven, laat het Heer.
2: Dat was schijnbaar zijn lievelingslied. Ja, hij is jong gestorven. Ik heb altijd wel dingen opgeschreven. Ik kan hem wel vragen, maar hij is ziek geworden. Hij is maar 32 jaar geworden.
0: Ja, dat is ontzettend jong.
2: Ja.
0: Nou, zullen we er gewoon naar luisteren? Dan komen die herinneringen.
2: Ik ben heel blij hiermee.
0: Ja.
2: En met de muzikale fruitman, want ik luister al vanaf het begin.
0: Ook dat al. Nou, dat is dan ook al meer dan 50 jaar.
2: Ja. Nou, ik vind het heerlijk.
0: Met je geheugen zit het zo goed, Kobe.
2: Morgenochtend om 6 uur weer Jurgen.
0: Ja, dat is genieten. Dat is genieten.
2: Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Kobe, ik vind het ontzettend mooi dat je een lied aanvraagt in het programma. We gaan daarnaar luisteren. Neem mijn leven, laat het Heer. Dit is de uitvoering van Cantate Deo uit Amersfoort onder leiding van Peter Eilander.

Na Kobe, ik hoop dat je hebt meegezongen. De tekst die zul je ongetwijfeld nog goed kennen. Neem mijn leven, laat het hier. Cantate Deo uit Amersfoort onder leiding van Peter Eilander. Ja, als je kind ziek is, dan zou je dat waarschijnlijk het liefst zelf overnemen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet en dat maakt het ook zwaar. Paul die vraagt vanavond een lied aan voor zijn dochter. Momenteel is ze onder behandeling bij de neuroloog en het blijkt een nekhernia te zijn. Geen makkelijke tijd dus, met onzekerheid en pijn, en daarom wil Paul haar hiermee een hart onder de riem steken. Haar laten weten dat hij er is en dat ze er niet alleen voor staat. Hij vraagt een gospel van Elvis Presley aan en deze leek me ook wel gepast. Where could I go but to the Lord?

Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het is als zalf op de hoge priesters hoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. Ja, de psalmberijming was dat van het eerste vers, psalm 133. Uiteindelijk zongen de christelijk gemeende zangvereniging Vox Jubilans het zojuist in de muzikale fruitmand. Ik heb nog heel wat verzoekjes die zijn aangevraagd. Ik probeer ze voor 11 uur nog te draaien. Maar weet dat we ook een website hebben, nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Komt er nou bijvoorbeeld een mooi jubileum aan, of je wil er gewoon zeker van zijn dat je verzoek in het programma komt, dan kun je hem reserveren van tevoren. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En anders bellen natuurlijk tijdens de uitzending, of appen met de NPO Luister app. Ja, Lydia die stuurde nog een leuke vraag. Of dit lied namelijk de afgelopen jaren wel eens is gedraaid, want ze hoort het eigenlijk maar zelden. Nou Lydia, mooi dat je het dan aanvraagt, want zo kun je natuurlijk invloed uitoefenen op dit.

namelijk de afgelopen jaren wel eens is gedraaid, want ze hoort het eigenlijk maar zelden. Nou Lydia, mooi dat je het dan aanvraagt, want zo kun je natuurlijk invloed uitoefenen op dit programma en op de muziek die er klinkt. Je zou het namelijk graag weer eens willen horen. Dus bij deze, de Dorre Vlakte der Woestijnen. En dat is een lied met een verhaal, want het komt oorspronkelijk uit Zwitserland, bijna 200 jaar geleden geschreven. Later is het nog vertaald naar het Nederlands. En de woorden die komen uit de Bijbel, uit het boek Jesaja, waar een prachtig beeld staat dat zelfs een kale, droge woestijn op een dag weer tot bloei komt en gaat bloeien als een roos. Dat God het dorre weer levend maakt. Nou, voor jou, Lydia, je verzoek in de muzikale fruitmand, de Dorre Vlakte der Woestijnen. Dit zijn de mannenkoren onder leiding van Dick Luttekhuizen.

0: Lenny LeBlanc en de Brits. En die Lenny die had eigenlijk alles. En tophit, succes en naam in de gewone popmuziek. En ja, toch had hij het gevoel, er klopt iets niet van binnen. En wat hem veranderde uiteindelijk was een telefoontje van een oude vriend. Iemand die hij goed kende. En die zei, Lenny, ik ben gered. Ik ga naar de hemel. En ik zou graag willen dat jij daar ook bent. Nou, Lenny die hoorde aan zijn stem dat er echt iets was gebeurd bij die vriend. Dus, nou, zijn vriend die stuurde hem een Bijbel. En Lenny, die naar eigen zeggen niks van God wist, die vrijwel helemaal nieuw in het geloof stond, die begon gewoon te bidden en te vragen: God, als u er bent, laat dan iets van uzelf zien. En God, zegt hij, die begon zich aan hem te laten zien. En zo vond Lenny uiteindelijk het geloof en hij zegt dat er iets moois bij kwam. Welke storm er ook in zijn leven kwam, hij kon altijd terugkijken naar dat ene bekeringsmoment. Wat er precies in hield, dat kon ik niet goed vinden. Maar nou, er was iets met hem gebeurd. En sindsdien getuigt hij ervan in de muziek en ook in het lied dat je net hoorde. The Brits in de muzikale Fruitmand.
1: Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luisterapp. Of bel naar de studio 0800 3000 555.
0: Ja, ik wil toch even stilstaan bij een bijzonder bericht dat ik kreeg van Gerda. Want vandaag was voor haar een gekke dag, schrijf ze. Ze had vandaag kunnen vieren dat ze 51 jaar getrouwd was. Ze leven namelijk allebei nog, maar er is een scheiding geweest. En dan is zo'n dag, ja, toch een dag die je niet kunt vieren en dat blijft toch wrang. Gerda die schrijft er ook iets bij, dat zij en zoveel met haar ooit trouwden omdat ze in de toekomst geloofden en gaandeweg moesten merken dat het toch stuk liep. Ja, ook dat mag er zijn vanavond, Gerda, dat verdriet. En je kiest een lied dat je terugbrengt naar een goede herinnering. Het Rijnstreekse koor, waar vroeger zelfs haar moeder in meezong, onder leiding van een bekende dirigent voor haar. Ja, ze schrijft erbij, wat een energie kon die man geven. Dus Gerda, ik hoop dat je vanavond goed mag doen, dat je mag terugbrengen naar betere tijden. De Rijnstreek zingt en er is avondverkwikking.

komt van een vinylplaat. Ik hoorde een paar keer die knikjes die daar natuurlijk uiteraard bij hoort. De Rijnstreek zingt Avondverkwikking. Dan nog een lief berichtje van Claudia. Ze schrijft dat ze me gemist heeft de afgelopen keren. Nou, ik heb het ook gemist hoor, Claudia. En ook jou als luisteraar. Fijn dat je er bent. Je hebt een mooi verzoek. Je hoorde namelijk een lied bij Nederland Zingt voorbij komen op televisie. Het televisieprogramma van de EO. Dat gezongen werd op de jubileumdag. En dat raakte haar zo dat ze het graag nog eens wilde horen. Nou, Claudia, ik heb niet exact die versie van de jubileumdag. Wel een andere mooie opname uit Nederland Zingt. Het gaat om het lied Jezus, hoop voor de volken. En die klinkt dan vanavond voor jou.

Jezus, hoop voor de volken. Gezongen bij Nederland Zingt van de EO, het televisieprogramma. Ja, berichtje van Hans in de NPO Luisterp heeft een heftige dag achter de rug, kan ik me zo voorstellen. Gisteren was namelijk de crematie van zijn vriendin. En vanavond was er bij de Indische en Molukse herdenking in Eindhoven. Nu onderweg naar huis. Zo'n dag waarop het verdriet dan van dichtbij en ook het verdriet van vroeger wellicht elkaar raken. Dan vind ik het mooi, Hans, dat je meteen denkt, ik ga een lied aanvragen in de fruitmand. Een lied voor als je iemand mist, als er bij jou thuis een stoel staat die leeg is. Ja, daar hoort dit lied dan bij. Een lied van Annemieke Koelewijn dat daarover gaat. Ontzettend mooie tekst die, nou, ik hoop het gevoel raakte, Hans. Vergezicht, zo heet het. Het gaat over de hemel die elke dag een stukje dichterbij komt en je herenigd wordt met je geliefde.

De hemel die elke dag een stukje dichterbij komt en dat de afstand tussen jou en die ander elke dag een beetje kleiner wordt. Voor jou, Hans, en sterkte ook met het verlies. Vergezicht van Annemieke Koelewijn. Ja, het volgende lied is ook zo'n lied waar veel mensen iets bij voelen. Het schildert ook een beeld van de hemel van een stad van licht met poorten van parels en straten van goud. Een plek waar geen verdriet meer is en waar we elkaar ook weer terugzien. Een beeld uit de Bijbel, uit het laatste Bijbelboek. Bijbelboek Openbaring, waar het gaat over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Martin die vraagt dit lied aan. Lichtstap met uw parelenpoorten, het nieuwe Jeruzalem van het Urkermannenkoor. Halleluja.

Ligt dat met uw paarle poorten. Hij mag natuurlijk niet ontbreken ook in deze muzikale fruitmand. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze zaterdag-editie. Fijn dat je er was en wat kreeg ik toch weer veel leuks binnen vanavond. Dank voor alle verzoeken en voor alle berichtjes via de NPO Luister. Blijf dat vooral doen. Wil je een lied aanvragen, dan kan dat via de website voor een van de komende uitzendingen. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Kun je een verzoek insturen en dan komt het er hoe dan ook in. Morgenochtend om 6 uur dan zit mijn collega Jurjen ten Brinke voor je klaar met soortgelijke muziek. En morgenavond om 8 uur dan hoop ik er zelf weer te zijn. Tot dan, een hele goede nacht voor nu. En dit is Schrijvers voor Gerechtigheid tot slot.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Ze reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of de politie die opdracht goed heeft uitgevoerd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten tegengehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest, vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Marit Steenbergen heeft op de EK zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op het EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. En verschillende Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de Zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het komt af naar een graad of 15. Morgen vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was er een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en blijft het droog. Morgen is het vrijwel overal ook droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest, vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om het leven in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.